0: NOS-nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: AZ-nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: AZ Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: AZ-nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PVV-afsplitser Gidi Markenshauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markenshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige IS-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen bij Beesterswaag is de weg daar dicht en verkeer richting Groningen moet dus omrijden. Dat gaat via Leeuwarden over de A32 en de N31. Volgens Rijkswaterstaat duurt de afsluiting nog tot 10:30 vanavond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PVV-afsplitser Gidi Markenshauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Markenshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. En nu nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Meer oponthoud is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen 12 kilometer met een half uur extra reistijd. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot 9 kilometer met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.

Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is vandaag hartstikke dinsdag 19 mei. En ik ben de komende 3 uur bij je om je lekker deze dinsdagochtend in te helpen. Als je al in de auto zit, nou jongens, we hebben het gehoord. Het begint een beetje op gang te komen. Maar misschien ben je nog net voor de meute uit. Lekker op tijd op de plek waar je moet wezen. En ik ben natuurlijk niet alleen deze komende 3 uur. Ik ben samen met Danique. Maar Danique, die staat vast in een tram. Ja, dat gebeurt. Daar is iets in het verkeer gebeurd waardoor ze er nog niet is. Maar ze zal er binnen een paar minuten zijn. En dan gaan wij samen ongelooflijk veel leuke dingen met en voor jullie doen. Maar we beginnen de dag, of ik begin de dag vandaag, met mijn hart op afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan? En ja, dat willen we zeker. Want het is vandaag namelijk Wereldhuisartsendag. De internationale huisartsenorganisatie Wonka, ik moet meteen denken aan chocola, jullie ook, heeft 19 mei uitgeroepen tot Wereldhuisartsendag. Oftewel World Family Doctor Day. En deze dag bestaat al sinds 2010 en benadrukt de rol en de bijdrage van huisartsen in de gezondheidszorg wereldwijd. Nou hoop ik dat je niet naar je huisarts toe hoeft vandaag, dat je hem niet hoeft te zien. Maar als dat wel zo is, dan neem een chocolaatje mee vanuit Wonka. Of wees extra aardig voor hem, haar of hen. En ik moest meteen denken aan, je zal toch naar de dokter moeten met dat rare gevoel in je buik. Het is een beetje misselijk, maar niet echt. Slecht slapen, de hele tijd afgeleid. Wat zou dat nou toch wezen? Is het griep of is het verliefdheid?

0: echte heftige verliefdheid komen we bij je terug op deze Wereldhuisartsendag. Inmiddels is niemand minder dan de immer frisse, fruitige en zeer geïrriteerde door het OV. Danique.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, lieverd. Wat fijn dat je er bent.
1: Misschien toch maar tijd voor een rijbewijs, hè?
0: Ik denk dat we daar toch eens met elkaar over moeten gaan hebben. Ja, het is wel een dingetje.
1: Ja, maar dat is het. Als je vroeg in het OV zit, eerste bus, eerste trams, dan...
0: Dan kan er ook wel eens iets misgaan.
1: Ja.
0: Helaas. Maar ik ben heel blij dat je er bent en ik denk de luisteraars ook. Want zoals ik al net aan jullie vertelde, het is Internationale Huisartsendag. En de Internationale Huisartsenorganisatie heet dus Wonka.
1: Wonka?
0: En ik moest meteen...
1: Willy Wonka?
0: Ja, daar moest ik ook meteen aan denken. Ik denk, hey, chocolade, lekker. Ja. Mm-hmm. Ik heb al een gezellig liedje over een dokter gedraaid. heb jij... En ik dacht van ja, want ik kan me zomaar voorstellen dat je niet als je niet naar de huisarts moet, dat lijkt me een heel goed idee.
1: Ja.
0: Maar als je er toevallig moet zijn, dacht ik, is het misschien ook wel leuk om even, weet ik veel, een reepje chocola mee te nemen in het kader van die Wonka.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, dat wel.
0: Ja. Wat hebben we vandaag allemaal voor je in petto? Nou, we gaan straks kijken naar de Heb je het al gezien?
1: Ja.
0: Ja, opvallend nieuws van gisteren. We hebben ook iets nieuws, en dat is ontzettend leuk. De originele.
1: Ja.
0: Ja, en dan gaan we eigenlijk kijken naar een plaat die bekend is geworden bij een band, maar waarvan het origineel vaak wat minder bekend is.
1: Ja.
0: En vandaag hebben we een hele lekkere voor je. Natuurlijk zijn er nutteloze feitjes vandaag. We hebben natuurlijk heel veel lekkere platen, waaronder de kanshebbers om powerplaat te worden.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of er al een tussenstand is en zo ja, hoe die erbij zit. Ik ga daar straks even naar kijken.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk opmerkelijk nieuws en we hebben ook voor jou een ongelooflijk leuke uitagenda.
1: Ja, komt veel weer aan hoor.
0: Ja.
1: Zo.
0: Ja, dus jullie hoeven je niet te vervelen de komende 3 uur. Ik heb nog een dokter. Ja.
1: Oh, lekker.
0: Ja joh, we blijven maar doorgaan met de dokters. Ja, ik zat te kijken hoeveel plaatjes we wel niet hebben met dokter.
1: Ja,
0: nou, we hebben er ongelooflijk veel. Maar we gaan naar een redelijk recente een samenwerking van Pharrell Williams en Miley Cyrus. Die zich ook, die hebben duidelijk allebei even een arts nodig. Dus is er een dokter in de zaal?

0: takata. Zo, zat je erin?
1: Ja.
0: Ja, takata, ta, tak, tak, takata. Sorry, ik weet niet wat ik heb. Het is, ik vond het een gezellig liedje. Het is wel een beetje heftig ook voor in de ochtend.
1: Ja,
0: ik kan me zomaar voorstellen dat iedereen nu zo naast zijn bed zit. Oké. Okay.
1: Ja, wel lekker op. Het is wel lekker opstaan nummer.
0: Ja, dat is zeker waar. Hey, het is tijd voor... Heb je dit gezien? Ik heb een hoop gezien.
1: Ja?
0: Jazeker. Ook een heleboel dat niks met het nieuws te maken heeft. Jammer. ik ben door deze wel eigenlijk getriggerd. Want jij weet dat wat gebeurt er altijd om 12 uur op de eerste maandag van de maand?
1: Dan gaat het luchtalarm af.
0: Dan gaat het luchtalarm. Ja, en dat gaat verdwijnen. Je kijkt me aan,
1: maar,
0: meid.
1: Ja, maar ik heb het idee dat het al niet meer maandelijks is.
0: Nou, let op. Het is per 2028 gaat het verdwijnen.
1: Oké. Okay.
0: Want, waarom denk je?
1: Nou, als het een keer wel echt gebeurt, heb je het niet door.
0: Nou, dat dacht ik ook, want daarom vond ik het altijd zo stom. Ik dacht, als je nou Nederland wilt aanvallen, dan doe je dat op de eerste maandag van de maand om 12 uur.
1: Ja.
0: Want iedereen denkt, ik ga door met mijn leven. Ik ga helemaal niet naar een schuilkelder. Ik ga helemaal niet mijn ramen en deuren dicht doen.
1: Dit hoort.
0: Ja. Dus ik vond het altijd al typisch dat het standaard op hetzelfde moment dezelfde dag was. Want ik denk, ja, dat is voor iemand van een kwaadwillend buitenland best makkelijk te traceren.
1: Ja.
0: Dat is niet de reden.
1: Oh.
0: Er is niet genoeg geld om het verouderde systeem te vervangen.
1: Oké, dus dan... Maar...
0: Dat betekent dat als de pleuris uitbreekt, wij geen systeem hebben.
1: Maar...
0: Okay. Ja,
1: weet je wat ik denk?
0: Okay,
1: nu testen we het.
0: Ja.
1: Ja. Als je het niet test en hij doet het niet, dan weet je het niet.
0: Nee, nou, sterker nog, als het dus stuk is, kunnen we het niet vervangen. Hoezo hebben we daar geen geld voor?
1: Maar...
0: Wat gaan we doen? Gaan we met een belboom werken? Ik bedoel, weet je, maar de kans dat je telefoon, want bijna alles via internet, dat plat ligt.
1: Ja, het eerste wat daar afgaat, als je voordat een land ons binnenbreekt, is internet en water.
0: Ja.
1: Dat is het eerste wat er gebeurt. Voordat er iets hier komt, is dat het eerste.
0: Dat dus. Maar goed, eind vorig jaar werd het contract nog een paar jaar verlengd, maar tot 2028. En het wordt dus vanaf 1 januari 2028 uitgefaseerd. En dat staat in een brief van minister David van Weel van Justitie en Veiligheid. Lekker bezig, pik. Sorry hoor.
1: Ja.
0: De minister heeft het in de brief over het uitblijven van financiële middelen voor een nieuw sirenennetwerk. Okay. I mean, echt waar.
1: Ik wil me
0: betaal
1: niet mee
0: ik hier belasting voor?
1: Ik wil me er verder niet mee bemoeien. Maar dat ik denk, we gaan best wel veel geld naar allemaal dingen. Maar dit is wel iets belangrijks. Omdat het gaat om veiligheid van niet één persoon, maar als in heel Nederland.
0: Ja, en nu ga je denken, moet zo'n man met een alternatief komen. Nou, hier zakt je broek daadwerkelijk vanaf. We hebben het al gehad over dat internet dan als eerste plat ligt. Dus je telefoonlijnen, alles, al dat soort shit gaat plat liggen. Wat zegt het kabinet? NL Alert is een ontzettend goed alternatief voor de sirene. Nee, koekenbakkers, dat werkt dan ook niet, hè?
1: Nee, en weet je want het is soms... Heb je toch al een datum dat die NL Alert afgaat, toch? Het gebeurt al wel eens dat bijvoorbeeld dat die bij mij niet afgaat, bij de rest wel. Of dat die ineens een half uur later afgaat. Of gewoon een half uur eerder.
0: Dan ben ik dus al dood, want dan heb ik alle giftige gas al ingeademd.
1: Want waarschijnlijk gaat dus eerst iets naar een satelliet. Dus dan is alle frequentie weg. Dus ook al heb je geen internet, dan zijn er ook geen stralingen meer. Dus hoe wil je iets überhaupt verzenden? Ja, met de post, drie dagen later.
0: Ja, 3 dagen later komt dus een duif aan met een half pootje en een verbrand oog. Ja, er is shit. No shit, dat had ik al gezien. Ja, er wordt dan... Oh ja, dit is ook nog wel grappig. Dan heeft hij gezegd, ik ga wel kijken als er locaties zijn met een hoger risiconiveau. Denk aan plekken waar bijvoorbeeld de Tweede Kamer zit. Hè? Den Haag, denk aan Amsterdam, denk aan dat soort. Daar gaan we kijken of we daar misschien nog maatwerk kunnen plegen. Dus eindstand, als je niet in de
1: rand... wat je zegt.
0: Nou, wat ze zeggen van, dat hele systeem ligt op zijn gat.
1: Ja.
0: We hebben geen geld om een heel systeem voor Nederland opnieuw te starten.
1: Ja.
0: Maar dan gaan we het alleen in de belangrijke risicosteden doen. Dus als jij niet in de Randstad woont, dan kun je gewoon doodvallen.
1: Maar,
0: dat is een beetje wat er gebeurt.
1: Maar wanneer is het een risicostad? Want
0: de
1: hoeveelheid mensen waarschijnlijk. Ja.
0: Dat als de overheid er zit.
1: Ja...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hoe willen we het nog drukker krijgen in de Randstad?
0: Ja, iedereen gaat al hier zitten, want dan weten we... Ja, neem maar even serieus. Ja. Het is toch...
1: Een mens is een mens. Iedereen
0: telt.
1: Heeft leven, weet je.
0: Recht op leven, ja dat precies. Dat.
1: Het is serieus, wat een onzin.
0: Ja, ik ben...
1: Ik hou me nooit bezig met de politiek en zo.
0: Maar dit is wel even, hier moeten we even wakker voor worden, vrees ik. Ja.
1: Ja.
0: Maar
1: ik vind het dan ook raar dat ze zegt 2028.
0: Ja, het contract loopt af op 31 december 2027. Ja.
1: Maar doe het dan en één ook, keer per half jaar bijvoorbeeld. Weet je, het is niet onmogelijk.
0: Nee, maar het gaat niet eens over de test. Het gaat over dat de apparatuur is verouderd. Ze hebben dat hele systeem nooit onderhouden.
1: Maar wat maakt het dan uit of je het wel of niet draait?
0: Nou, het gaat niet meer draaien omdat het hele systeem kapot is. Kapot oud.
1: Oh my god.
0: Je hebt een broek met gaten op de knieën en bij de kont.
1: Gosh.
0: En we gaan dus geen lapjes op de kont en op de knieën zetten. We gaan gewoon die broek uitdoen. Dat is wat er gaat gebeuren.
1: Wow. Ja. Ik vind het echt een beetje...
0: En er is dus geen geld om een nieuw systeem op te hangen. Dat is wat ze zeggen. Hoe dan?
1: Wow. Ja. Ik ben hier gewoon echt even stil van.
0: Ja, dus het gaat niet eens om die test. Nee, je kan ook niks meer testen, want die hele ellende die ligt op zijn gat.
1: Wat?
0: Ja, dat dus. Nou.
1: Interessant dit. Ik ben benieuwd of dit nog een staartje gaat krijgen.
0: Ik denk het dus. Nou, ik denk het dus niet. Want wij hebben over het algemeen... Hier komt mijn zure mening over Nederland.
1: Oké. Okay.
0: Dit is wanneer wij als bevolking van ons moeten gaan laten horen.
1: Ja.
0: Hoeveel mensen denk je dat gaan doen? Hoeveel mensen denk je dat... Jij wist dit toch ook niet?
1: Nou, en dan...
0: Dat dit een ding is?
1: Ik niet lelijk bedoeld, maar ik denk dan voornamelijk wel de oudere generaties. Omdat mensen van mijn leeftijd vaak gevaar nog niet zien. Mm. En minder mee hebben gemaakt in die zin. En dus ik denk dat je het dan inderdaad van de wat oudere generaties moet hebben.
0: Ja. Nou ja, en die moeten nu hun muil open gaan trekken.
1: My god.
0: Maar ik vrees met grote vrezen. Dus laten we een belboom maken. met postduiven. Ik weet het ook allemaal niet. Nee. Ik vond dit wel opmerkelijk,
1: ik
0: toch?
1: Ik vind het heel opmerkelijk.
0: Nou, in ieder geval geen... Het voordeel is dat je hier niet meer helemaal de takken schrikt... als je om 12 uur ineens... Ik weet nog dat ik, als ik op school zat... liet ik stevast mijn pen vallen van schrik. Nou, dat is dan niet meer aan de orde. Maar ja, het betekent dus ook dat we niet gewaarschuwd worden op het moment dat het nodig is. Nou, waar we je wel voor gaan waarschuwen zometeen is de situatie op de weg. Want wij gaan gewoon ons steentje bijdragen. Maar eerst gezellige muziek van Homewrecker, van Somber Homewrecker, om een beetje bij te komen. Toch.

0: Zeg, jij had problemen, liever dan ik, op weg hier naartoe.
1: Ja.
0: Want
1: de tram stond stil. Dat maak je niet.
0: En waarom stond die stil?
1: Nou, dat heb ik niet helemaal meegekregen. Maar ik hoorde wel de, hoe zeg je dat, hokitoki van de tramchauffeur, hoorde ik wel heel erg veel gepraat door. Dus ik denk dat er ergens onderweg
0: een ongeluk was gebeurd.
1: Ja, en dan moeten ze natuurlijk stil gaan staan. Want als je met z'n allen door gaat rijden, dan sta je ineens op één hele lange straat met 20 trams stil. En dan kan niemand meer oversteken.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat hij daarom
0: even moest wachten totdat het ja, want dat is dus eigenlijk een soort file met het OV.
1: Ja.
0: Daar denk je niet vaak aan als je aan file nieuws denkt.
1: Nee.
0: En dat is ook niet wat onze vrienden van de ANWB dienen te vermelden. Die hebben het vooral over de situatie op de weg. Nou ja, dat was even pech voor jou.
1: Ja.
0: Laten we hopen dat voor de mensen in de auto de pech wat minder heftig is. Laten we eens kijken wat Alice en consorten ervan vinden.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Extra vertraging vanmorgen is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam zijn bergingswerkzaamheden. Tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook open. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 10 kilometer stilstaand verkeer. Alleen de vluchtstrook is open. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dat was een mooie flashback van vroeger.
1: Ja.
0: Toch wel. Your love just still brings me to my knees. Ah, het is Marcia Hines. Het is tijd voor onze nieuwe rubriek.
1: Ja.
0: En dat is me een hartstikke leuke. De originele.
1: Ja.
0: Ja, hoe vaak gebeurt het nou dat je een nummer dat je kent helemaal niet het originele is?
1: Nou, mij, het is eigenlijk blijkbaar best wel regelmatig.
0: Ja, zeker.
1: Eigenlijk sinds ik hier ben valt het me steeds vaker
0: dat
1: op.
0: Dat je denkt, hé, wacht
1: van,
0: even.
1: Hé, maar dit, is dit het origineel dan?
0: Ja, nou ja, en dat gaan we vandaag ook laten horen. Jullie kennen ongetwijfeld het nummer The Man Who Sold the World van Nirvana. Ik zeg nu even van Nirvana, maar ja. Jullie begrijpen natuurlijk al waar we naartoe gaan met dit verhaal. Toen zij hun MTV Unplugged opnamen, was dit een nummer dat Kurt Cobain echt heel mooi bracht. En wat vervolgens ook een kleine hit werd. Ja. Want alle radiostations dachten, potverdorie, dat is echt heel gaaf.
1: Ja.
0: En het was ook hartstikke gaaf. En edoch, desalniettemin, dat nummer is helemaal niet van Nirvana.
1: Nee.
0: Het was een cover.
1: Maar ik ben dus zo'n persoon, ik kende allebei de varianten, maar ik heb bijvoorbeeld dus nooit de link gelegd van, hé, het is ook hetzelfde nummer.
0: Wat grappig.
1: Dat.
0: En dat komt waarschijnlijk omdat het origineel gezongen is als duet.
1: Ja.
0: Dat was namelijk door, hou je vast, niemand minder dan David Bowie. En Lulu.
1: Ja.
0: Lulu.

0: En ik ga zelfs nog verder graven. Ik denk dat hij misschien zelfs niet eens van hun is.
1: Oh, ja. Heb ik mijn research niet gedaan?
0: Weet ik niet. Maar dit is gewoon mijn donkerbruine vermoeden.
1: Oh. Ja, want we hebben het nu uit... David Bowie komt al uit 1970 en Nirvana 1993.
0: Ja, daar zit een...
1: 13 jaar verschil. 23, grapje. De 13, ja. 23 jaar verschil.
0: 23 jaar verschil, ja. Even kijken. Nee, dus wel echt... Oh, nou, nu weet ik waarom ik dit dacht.
1: Oh, wat dan?
0: Door de producent die erop zat.
1: Ah.
0: En die had ik in mijn hoofd hangen. En de inspiratie komt uit het gedicht William Hughes van William Hughes Mearns uit 1899.
1: Uh-huh.
0: Antigone. En daar heeft hij de tekst op gebaseerd.
1: Ah.
0: Dus daarom snap ik waarom ik dacht... Het is toch helemaal niet, is toch niet van hem?
1: Nee, dat snap ik.
0: Ja, maar het is wel van hem. Alleen dus geïnspireerd op een gedicht. In 1970, dat had jij heel goed gedaan, kwam die uit. En vervolgens is het in 1974 door Lulu en Bowie gecoverd. Want hij deed het eerst helemaal alleen.
1: Solo.
0: En daarna met Lulu samen. En daarna in 1993 inderdaad Kurt Cobain in MTV Unplugged in New York. Ja. Potverdorie. We gaan luisteren naar de midden. Dus niet die solo van David.
1: Nee.
0: Niet de solo van Kurt. Maar de samenwerking met Lulu. The Man Who Sold the World. De semi-originele dus. En als je denkt, oh, dat doet me meteen denken aan. Dan is dit je cue om straks even lekker op je eigen lijstje de twee originelen en niet zo originelen erbij te pakken.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Nou, zit je er helemaal klaar voor?
2: Ja, vertel.
1: En we hadden het net al over dat alarmsystemen niet meer gaan werken. Nou, nee. Ik heb nog een paniekfeitje.
2: Oh. Willen we dit paniekfeitje weten?
1: Ik weet niet of we het willen, maar heb je wel eens gevlogen voor een vakantie?
2: Ja.
1: Wat vond je daarvan?
2: Ik haat vliegen.
1: Wat is er naar aan vliegen volgens jou?
2: Ik vind het gewoon doodeng.
1: Oké. Nou, misschien moet je even je oren dicht doen voor het volgende feitje. Just saying. Ja, nee, ik vind vliegen dus heerlijk. Ik vind het fantastisch. Ook turbulentie. Ik vind het helemaal lachen.
2: Ja?
1: Ja, het is, ik weet niet wat het is. Ik kan niet tegen de gemiddelde draaimolen, maar een beetje half zo. Ja, dat is echt heel gek. Maar goed, daar is iedere keer als je gaat vliegen, krijg je zo'n keurige uitleg aan het begin over het zuurstofmaskertje.
2: Ja.
1: En het riempje aan uit. Weet je, je kent de hele drill inmiddels.
2: En dan daar zijn de nooduitgangen.
1: Ja, precies. En we zouden het zo kunnen overnemen.
2: Ja.
1: Maar die zuurstofmaskers in een vliegtuig, die hebben gemiddeld maar voor 12 minuten aan zuurstof. Dus dat betekent dat als de paleuris uitbreekt, dat binnen 12 minuten opgelost moest zijn.
2: Oké, maar wacht even. Denk met mij mee, jongens.
1: Ja, ik denk met je mee.
2: Stel je voor, crash, boom, vleugel eraf. Dan, hopelijk even, dat zeg boven zee.
1: Mm-hmm.
2: Ik hoop echt wel dat jij binnen 12 minuten van de lucht op zee bent en frisse lucht weer.
1: Ja. Dus nou, dan, dat is ook wat ze hebben ingeschat.
2: Ja, toch?
1: De piloten hebben trouwens langer zuurstof.
2: Ja, maar heeft dat ook niet te maken met dat hun er langer over doen om uit dat vliegtuig te
1: dat
2: komen?
1: Dat zou heel goed kunnen, ja. Want,
2: en dan moeten we nog meer. Ik denk dat het hun paniek is dat ze nog harder gaan.
1: Dat zou zomaar kunnen.
2: Ja, maar trouwens, ik zou dat zelf ook doen zo. Daar niet van. Ik zou ook.
1: Ja, precies. Ja. Er wordt gezegd in de chat, het is heel macaber. Maar als je gaat, gaat het waarschijnlijk snel. Ja, dat heb jij goed ingeschat.
2: Dat wel, weet je.
1: Ja.
2: Ik hoop het ook. Maar eigenlijk hoop ik het gewoon helemaal niet.
1: Nee, nou dat. Ik zal je wel dan in het kader daarvan een geruststellend feitje geven.
2: Vertel.
1: En dat is dat je een veel grotere kans hebt dat je van een keukentrapje valt dan dat je neerstort met een vliegtuig.
2: Ja, maar dat
1: ja.
2: Iedereen valt er ook wel eens een keukentrapje
1: af. Nou, dat bedoel ik. De meeste ongelukken, de meeste gevaarlijke ongelukken gebeuren rondom en in het huis.
2: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk.
2: Allemaal je huis niet meer in.
1: Ja, precies. Allemaal nooit meer op een keukentrapje staan. Zorg maar dat je een lange huisgenoot hebt voor het dingen pakken van die bovenste plank.
2: Hè?
1: Maar ik weet het anders ook niet.
2: Nee.
1: Nou, dat dus. Het is tijd voor wat gezelligs, denk ik. Vind je niet?
2: Ja, kom maar.
1: Ja, toch wel? Oké, dan mag je kiezen. Deze of deze?
2: Die.
1: Oh, dit is wel een hele toepasselijke.
2: Oké. Okay.

0: En met Miss Montreal fietsen wij gezellig het eerste uur van Vallen en Opstaan uit. Zometeen na het journaal en de situatie op de weg komen we bij je terug met de powerplaat van deze week. Vorige week zo keihard door jullie naar de nummer 1 gestemd. En daarna dus 3 kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week. En we gaan jou uitleggen hoe je daarop moet stemmen. Maar eerst het journaal.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. PVV-afsplitser Gidi Markussauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markussauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. En die nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de ochtendspits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 13 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand. Tussen Delft en knooppunt Hofvliet 15 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Een ongeluk veroorzaakt file op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Marem en Leek 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 10 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot ruim een uur. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. En op de A50 van Os naar Eindhoven staat file door een ongeluk tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer. De vertraging is een uur en er is maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Je hoorde zojuist de powerplaat van deze week. Vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd.
1: Ja.
0: En dat was uiteraard Jonas Blue met Malibe met Edge of Desire. Dat betekent ook dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben om volgende week powerplaat van de week te zijn. En die zijn in willekeurige volgorde Ruben Hillen met 20 Seconds, Shakira en Burna Boy met Die Die en Tove Lo met I'm Your Girl, right? Oh ja, trouwens, Die Die, dat is niet sterf, maar D-A-I, D-A-I. Ja. En dat is zoiets als kom ja. In het Italiaans. Ja. Dat ik wil het er wel even bij zeggen. Want ja, anders denken mensen echt zo. Sorry, wat? Moet ik dood? Nee, zeker niet.
1: Nee.
0: Ja, wij hebben ze gisteren al voor het eerst mogen beluisteren. Jij hebt ze zelfs 2 keer mogen beluisteren gisteren. Kan je mij vertellen wat onze collega Hugo ervan vond? Gaat hij op alle 3 keihard? Of was er...
1: Ja.
0: Uiteraard. Deze man is niet te stoppen.
1: En als ik het goed zeg, was zijn favoriet Die Die. Mm. Maar hij twijfelde eigenlijk ook tussen 20 Seconds.
0: Oh, mijn hemel. Ja, nou ja, dat kan. Het is,
1: En dan merk je dus toch dat iedereen een andere smaak heeft.
0: Zeker weten.
1: Dat is ook wel weer leuk. Want ja, in plaats van, ik vind niks. En de ander weer, ik vind het leuk. Dat is ook wel leuk om, waarom vind jij het dan wel goed?
0: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Als je zometeen ze alle 3 hebt gehoord. En jij hebt een mening over deze potentiële powerplaten. Laat het ons weten door een appje te sturen naar 0634606464. Of wanneer je luistert via de website of de app. Klik je gewoon op het WhatsApp-icoontje. Ga je daar achterlaten wat je ervan vindt. En kijk en luister je toevallig mee via de Twitch streamchat. Kun je het daar ook achterlaten. En als je dan toch al op de app en de website bent, kun je meteen stemmen.
1: Ja, en je hoeft daar helemaal geen gegevens. We hebben niks van je nodig. Dat is ook vet, joh. Dus je hoeft alleen maar klik en gewoon alleen te klikken waarop je wilt stemmen. En that's it. Dus makkelijker dan dat gaat het niet.
0: Ik wou net zeggen.
1: Maar mocht je het dus toch nog wel moeilijk vinden, kan je morgen ook op onze Insta-story vanaf ongeveer 10 uur stemmen.
0: Ja, nou, we gaan naar de eerste kans. Hebber of hebster. Ja. Want er zitten ook vrouwen bij.
1: Waar gaan we beginnen, Rena?
0: Ik weet het niet. Die of die?
1: Die.
0: Ja, nou ja, mijn blauwe streepje staat toevallig op het Shakira en Die Die. Dus het blauwe streepje ga ik nu indrukken. Zo 1, 2, 3. Hoppa. En dat is kanshebber nummer 1. Shakira, Burna Boy met

0: Ik moet zeggen, sinds ik vond het gisteren een beetje meh.
1: Ja.
0: Ik vind hem al iets minder meh, want het refreintje bleef nu ineens hangen.
1: Nou, weet je, dit is een nummer van hoe vaker je hem hoort, hoe beter die is. Maar het is niet, ik denk niet dat ik het een goed nummer ga vinden, maar je went er gewoon aan. Omdat het is best wel een, ja...
0: Dat is het, denk ik. Nou ja, ik ben vooral ook wel... hoe zeg je dat? Ik denk, wat bijzonder dat het zo traag voelt. Want ik denk, dit is een nummer. Dit is dus bedoeld voor het WK. Voetbal. Laten we dat even specificeren.
1: Ja, maar dan wil je
0: en ik wil dan toch dansen en juichen en zwaaien met vlaggen. En dit voelt een beetje als...
1: En hier zit alleen de klap. Alleen de mee klappen. Verder dan dat...
0: Nee, alsof je zeg maar langzaam vooruit schuifelt in een hele lange rij om bier te halen.
1: Ja, of je hoort, ineens wel eens vanaf het tribune in alle verschillende talen dus. Let's go en zo zeggen. Want dat is natuurlijk daar, let's go. Dat je ineens allemaal random talen.
0: Ja. Misschien moeten we het gewoon toch... We moeten dit live zien.
1: Ja, ik denk dat wel al heel veel verschil maakt.
0: Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd hoe die het gaat doen. En jij, lieve luisteraar, bepaalt. Jij kunt gaan stemmen. Dat kun je doen via de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl of via de gratis te downloaden in alle app stores. Girl Power Radio app. Dan klik je gewoon op het icoontje waarop staat Power Plaat. En dan kun je kiezen. En morgen vanaf 10:00 kun je dat in de Girl Power Radio Insta Stories. Volg ons op Insta dus. Zou ik sowieso doen, want daar komen ook leuke winacties voorbij.
1: Ja, echt van. Fantastisch. Knipoog.
0: Dan hebben we er nog twee over deze ochtend. En dat zijn Ruben Hillen en Toverlo. Ruben Hillen, en tot mijn grote schaamte had ik geen idee wie deze man is. Hij blijkt gewonnen te hebben bij de... Was het nou de Voice?
1: Ja, de Voice. Nee, de Voice.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk. Ik wist het niet. En als je wint, heb je vrienden, maar mag je ook een singeltje uitbrengen. En dit is dat singeltje 20 seconds, wat suggereert dat het maar 20 seconden duurt. Dat is niet waar.
1: Nee, had wel van mij gemogen. Maar ik snap misschien ineens de titel.
0: Vertel.
1: Hij gaat zo snel, misschien probeerde hij het zo in 20 seconden.
0: Ah, ja, want deze man is wel heel goed in heel veel zinnen, of heel veel woorden in één zin proppen en in één adem. Bijna zoals Scatman John, maar dan op zijn country-achtigs. Zo, zeg ik het zo goed?
1: Ja.
0: Denk het wel. Ja. Nou, we gaan luisteren naar 20 seconds van Ruben Hillen.

0: Hij wil bij ons blijven, maar of dat zo is, dat ligt aan de luisteraar.
1: Ja, nee, ik vind het dus best wel lekker. Ik heb mijn cowboylaars aangetrokken en ik ga hier best wel goed op. Maar sorry, schat.
0: Ik zou dit nummer zonder, hoe zeg je dat, tekst, dus alleen melodie, had ik het denk ik echt wel een lekker nummer gevonden. Maar het is gewoon de...
1: Hoe?
0: Ja, snap je?
1: Ja, it's an acquired taste. Nou, we hebben nog één kans. Hebster over. Het is Tove Lo. Met I'm Your Girl Right. Ja, toen wij hem voor het eerst hoorden, dachten we, dit moet er wezen. Ja, ik ben benieuwd of dat nog steeds zo is.
0: Interessante tekst, hè, jongens?
1: Ja, interessante tekst. Ja, voor de tekstliefhebbers onder jullie, pak je bloknootje er maar bij. We gaan luisteren naar kans hebster nummer 3, Tove Lo, met I'm Your Girl Right.

0: Ja, kanshebster nummer 3.
1: Ja.
0: Om powerplaat te worden van volgende week. Dat betekent dat jullie nu alle 3 hebben gehoord. Ik ben benieuwd naar jullie mening. Stuur hem door 0634606464. En als je daar toch bent, via de app, via de website, stem meteen even op jouw favoriet. Maar ik ben ook vooral benieuwd naar waarom jouw favoriet
1: ja,
0: is.
1: Ja, is het de tekst, is het de melodie, de vibe? Het kan van alles zijn.
0: Het grappige is, mijn favoriet was dus Tove Lo met I'm Your Girl, Right?
1: Ja, dat is mijn favoriet ook.
0: Maar ik ga nu toch een beetje, en ik had het niet verwacht van mezelf, want ik heb me gisteren ernstig geërgerd aan Ruben Hillen en zijn 20 Seconds. Want het voelde voor mij een beetje te snel en te AI. Ja, dat klinkt heel gek. Maar ja, de woordjes die leken zo gemaakt en ja. Zo. Nam, nam, nam, nam, nam, nam, niet lekker, vond ik het. Maar nee. Nu heb ik het nog een keer gehoord en denk ik, was mijn hoofd gisteren te snel?
1: Dat mag jij vinden.
0: Ja, nee, ik snap dat jij daar helemaal niet vrolijk van wordt. Nee.
1: Maar ja, het gaat uiteindelijk niet om wat wij vinden. Het gaat echt puur om jou thuis.
0: Precies dit. Het is tijd voor de zin in plaat.
1: Ja, en waar hebben we zin in?
0: Ik heb heel veel zin in Goldfrapp. Je kijkt me aan alsof ik heb gezegd dat ik tequila gold wil hebben. Zo op de vroege ochtend. Nee. Sowieso wil ik geen tequila. Daar ga ik van kotsen. ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, nee, weer een beetje over mij.
1: Ja.
0: Ja, geef me nooit tequila. Vind het vies. We gaan naar Goldfrapp. La, ooh, la, la. En
1: ja.
0: Jij bent natuurlijk benieuwd wie dat is.
1: Ja,
0: misschien als je het hoort dat je denkt, oh die. Maar het is het Brits elektronische muziekduo Goldfrapp. Het is uitgebracht in 2005, het nummer. En de eerste single van hun derde studioalbum, Supernature. En het is een beetje electropop, beetje glamrock, beetje disco.
1: Oh, dat klinkt lekker.
0: Ja, ja, ja. Lekkere baslijn. Nou, Alison Goldfrapp heeft aangegeven dat het nummer een ode is aan de glamrock. Specifiek geïnspireerd door artiesten als Mark Bolan. Weet je wel? Nou ja, het werd een wereldwijde hit. En het was destijds hun allereerste single die de top 5 van de Britse lijsten bereikte. En het nummer is ook heel veel gebruikt in films, kan ik je vertellen. Dus misschien dat je ineens denkt, al wacht, daar ken ik het van. Wij gaan luisteren naar Goldfrapp. Goed, hoor mij nou. Goldfrapp. Met Ooh La La. Oh, dat denk ik wel, maar dat zegt hij niet. Weet je wat er gebeurde? Er gebeurden 15 schermen tegelijk open, maar hier komt hij dan wel echt.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de spits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. Ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de afrit Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid 8 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Daar ligt modder op het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel Noord 10 kilometer file met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een kraanwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Met niemand minder dan Tanique.
2: Yay! Ja, want jongens, ik heb toch een nieuwtje. En misschien hebben mensen dit al wel een beetje voorbij horen komen. Maar ik zat echt te
1: klapperen met je oortjes.
2: Nou, echt. Rea, dit is niet normaal. Ik ga het je vertellen. Want er is vorige week twee mensen getrouwd in een dorpje in Brabant.
1: Nou, wat leuk. Ja. Gefeliciteerd, getrouwde mensen.
2: Maar het bruidspaar kreeg vrijdagavond een bericht over een onmerkelijke grap tijdens hun huwelijk.
1: Oh?
2: Want voor hun deur stonden 59 verwaarloze kippen.
1: Pardon?
2: Ja, dat was hun... Ja,
1: maar waarom ook?
2: Als huwelijksgrap.
1: Oh, superleuk.
2: Hadden mensen dat gedaan.
1: Maar waar komen verwaarloosde kippen vandaan? Wie heeft er verwaarloosde kippen uitgeleend?
2: Dat is dus onbekend. Want het is dus zo dat deze mensen nog niet thuis waren. Er is een voorbijganger. Heeft de dierenambulance gebeld?
1: Niet.
2: Ja. De kippen waren onderkoeld, verzwakt, grotendeels kaal geplukt en zonder voer en water achtergelaten.
1: Doe normaal.
2: Zou ik het nog erger maken?
1: Nou, liever niet, maar ik vrees dat je het toch gaat doen.
2: Er is zelfs door de dieren, meneer en mevrouw, die daar heel veel over weten. Ja. De dieren zijn zo slecht in staat dat zelfs het slachthuis deze kippetjes niks
1: niet
2: aan
1: hoeft.
2: Heeft. Meer omdat...
1: Er zit gewoon geen vlees op de botten.
2: Zo vermagerd,
1: wat een kutgrap. Dit is toch helemaal niet leuk als...
2: Nee. Dus deze mensen, die hebben alle kosten op hun genomen. Die willen van alles rekeningen. Want dit gaan ze doorzetten naar de goede grappen maken van deze grap.
1: Ja, maar wat hebben zij dan met kippen? Heten ze van Kippenstein van hun achternaam of zo? Waarom de bleeping bleep wil je dit?
2: Ik heb dus nog wat leuks. Want dat is dus gebeurd.
1: Ja.
2: Er is namelijk daarna, zaterdagmiddag, werd er een haan gespot door een vader en een dochter toen hij in weg langs de A59 liep.
1: Oké.
2: Okay. Deze mensen hebben de kip zelf gehouden. Want deze mensen die hebben zelf ook kippen in huis. Niet,
1: dachten,
2: niet de boerderij, maar...
1: Deze haan zorgen. Ja, hobbykippen.
2: Ja, dus die heeft gewoon... Het is ook wel, als je de foto's ziet, je ziet wel... Dit zijn geen wilde kippen, dit is verwaarloosd.
1: Wat die vreselijk
2: hebben,
1: zielig.
2: Ja, die hebben dus deze kippen, lekker een nestje gegeven en helemaal verzorgd. Zaterdagavond hoorde de familie van de mislukte huwelijkgrap. En die hebben dus gebeld.
1: Volgens mij hebben wij een paar...
2: Ja, dit kan niet toevalliger zijn. En nu wordt maandag de haan daar ook
1: bijgevoegd. Ja.
2: En het is dus grappig, want er is dus de ene groep kippen... Daar is van echt de vraag hoe lang ze het overleven. En de andere is juist, die gaan heel goed. Maar ik vind het al bizar, kijk... Dat je zegt, oké, geef je een kip voor de grap. Als iemand thuis geen tuin heeft, moet je het ook niet doen. Eigenlijk nooit dieren geven.

0: geven als iemand het niet weet.
1: Nee.
0: Maar 59, maar goed, nou, dus eigenlijk 60 is heel veel. Maar ik vind dan ook knap van hoe kom jij bij 60 kippen die verwaarloosd zijn? Want dat jij een verwaarloosd dier hebt, vind ik al één. Maar laat staan dat er dus iemand thuis 60 verwaarloosde dieren dus had lopen.
1: Ja.
0: En het rare is dus...
1: Ja, maar was dat thuis of hebben ze gewoon een of andere zo'n melkboerderij uitgebreid?
0: Ja, waarschijnlijk wel. Maar dan lopen kippen er ook echt niet zo bij. Want je moet het eens opzoeken. Dit is echt... Ik heb het idee dat deze kipjes echt wel door de originele eigenaar wel... Daardoor echt wel zijn verwaarloosd.
1: Het waren heftig. Niet,
0: ze zijn niet in wild gevangen, want ze zijn op bepaalde plekken kaal geplukt rond hun rug, waar ze eigenlijk zelf ook niet bij kunnen. En ze hadden ook geen vlootjes en zo, dus het was echt, echt heel
1: sneu. Wat voor zieke mensen zijn dit, joh?
0: Maar eerst, ik begon met lezen, ik denk, stel je voor, je komt thuis 60 kippen.
1: Ja.
0: En toen las ik door, dacht ik, wat de hel, 60 kippen, dat is echt veel, hè? Weet je hoeveel 60 kippen zijn?
1: Ik vind 2 kippen al veel.
0: Ja.
1: Maar wat de helly.
0: Ja, ik wilde dit heel graag met jullie delen.
1: Wat de helly. Ja, ik snap dat je dat wilt delen. Ik vind het... Ja, ik ga er helemaal van stotteren. Ik vind het echt heel erg.
0: Nooit, ook geen vis, als iemand geen huisdier wilt... of niet van tevoren weet dat je die geeft, niet geven. Ook al zeggen, het is maar een vis.
1: Nee,
0: nooit doen.
1: Geef geen huisdieren.
0: Nee, nooit. Kijk, heb jij om vissen komen dat je dan een vis meeneemt? Gewoon een normale visje.
1: Ja, okay. Moet je ook maar uitkijken. Ja. Want die gaan ook niet allemaal met elkaar.
0: Snap je? Maar
1: dadelijk heb je een guppenvreter.
0: Maar ik vraag me ook af, wat hadden deze mensen verwacht dat deze mensen met die 6 kippen überhaupt gingen doen als het wel normale, gezonde kippen waren? Überhaupt.
1: Ook hoe dronken ben je dat je dit verzint? Even serieus.
0: Maar ook gewoon voor hun voordeur neergezet. Was niet in de tuin. Gewoon aan de straatkant, voor hun voordeur, zijn die 60 kippen zo...
1: Plop. Plep.
0: Neergezet.
1: Nou ja. Ja. Krankzinnig.
0: Bizar.
1: Goed, dat was inderdaad wel opmerkelijk raar nieuws. Ik denk dat we toch maar even gaan naar de muziek, zodat ik kan bijkomen. En daarna komen we bij je terug met... hoestende Rea.
0: Ja, wie er te zien is deze week allemaal in Nederland. Want we hebben deze week een hele hoop. Ja.

0: Ja, Arrested Development, Everyday People. En dan is het nu tijd voor...
1: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Met Dani! Nee hoor, dat is helemaal niet waar. Nee. We gaan helemaal niet naar het opmerkelijk nieuws. Het is wel opmerkelijk nieuws. Er spelen heel weinig vrouwen in...
2: Nederland!
0: Ja, want het is tijd voor...
2: Wie is er deze week te zien?
0: Ja, wie is er deze week te zien? Nou, we zien nu Daniek. Daar hoeft hij je dan weer niet voor te betalen.
2: Dat,
0: ja. Maar je kunt naar allerlei concerten. En jij bent gedoken in de highlights van de concerten in Nederland deze week.
2: Ja.
0: Voor mensen die denken, ik zoek nog een uitgaanstip.
2: Ja.
0: Barst los.
2: Ja, nou, we beginnen met vandaag. Vandaag is er namelijk in aanvalslijf de Canadese rapper Baby No Money. Je schrijft het heel raar, want je schrijft namelijk BBNO dollar teken. Met zijn Internet Explorer Tour. Die is vandaag. Dan hebben we ook nog Harry Styles deze week.
0: Ja, uiteraard.
2: Dat had je niet
0: het
2: verwacht.
0: Het houdt niet op, niet vanzelf.
2: Deze week heeft hij 3 shows voor Together. Woensdag, vrijdag en zaterdag. Dat zijn er dus alweer 3 van de 10. Dus er komen er meer aan.
0: Wauw.
2: We hebben nog Rob Lamberti. Brengt een celebration of George Michael in eerbetoon op vrijdag 22 mei in Avans Live.
0: Dat vind ik wel cool.
2: Ja. En dan hebben we de enige vrouwelijke deze week. Althans, ja, ze wil vast nog wel ergens een vrouw te zien zijn. Maar ik kon het dan niet vinden. Dus heb jij nou linkjes? Stuur het.
0: Ja, stuur het ons op.
2: Ja. En dat is Madison Beer. De Amerikaanse zangeres staat op donderdag 21 mei in de Ziggo Dome met haar The Locket Tour. Maar Ziggo Dome is groot.
0: Ik wou net zeggen, groot. Dat is geen rotzooi voor deze mevrouw.
2: Dus
0: dat doet ze goed.
2: Ja.
0: Ja, dan gaan we meteen naar, als je denkt Madison Beer, moet ik er naartoe? Hoe klinkt het ook alweer? Nou, ongeveer zo. Of eigenlijk precies zo.

0: Ja, dat was een bijzonder nummer,
1: ja,
0: vind ik.
1: Ja, ik vond het wel een lekker nummer. Ken je het helemaal niet, joh?
0: Nou ja, ik...
1: Wie was dit? Of
0: dit, is, dit was The Cat Empire. Nou, daar gaan we al. De kattenliefhebbers, dat is duidelijk. Ja. Met Brighter Than Gold.
1: Nou, ik vind dit een lekker nummer.
0: Ik vond het ook hartstikke lekker.
1: Deze mag wel vaker voorbij komen.
0: Nou, dat de redactie meeschrijft, hopen we.
1: Ja, ik ga het even opschrijven.
0: Ja, precies. Ja, iedere week dat nummer. En op een gegeven moment
1: ik ben
0: een
1: beetje gek worden.
0: Ja. Ja, dat dus.
1: Ja. Nee, maar we zijn alweer aangekomen aan het einde van het tweede uur.
0: Ja, moet een gekke worden.
1: Maar hebben we nog genoeg te bespreken in de derde uur?
0: Dat zeker weten. Ja, er komt nog een heel uur vallen en opstaan aan. En daarin hebben we het over, omdat het namelijk dinsdag is, is het Download Dinsdag de meest gestreamde vrouw van de afgelopen week.
1: Oeh, ben benieuwd.
0: We hebben natuurlijk het sportnieuws van niemand minder dan onze allereigenste Deborah. Die is terug van een welverdiende vakantie. En ik verheug me er nu al op dat het sportnieuws eindelijk weer ergens over gaat gaan. In plaats van dat gereutel van mijzelf.
1: Ja. Hij deed het wel goed hoor, Rea. Dus mocht het ooit nodig zijn, bel
0: ik
1: jou.
0: Dat is lief dat je dat zegt. Maar ik geloof het maar half. We hebben natuurlijk dan ook de drie van vandaag. Maar belangrijker misschien nog wel is dat er ruimte is voor jullie verzoekjes.
1: Ja.
0: En hoe werkt dat precies, Danique?
1: Nou, jij denkt, wow, dit nummer wil ik horen. En maakt niet uit waarom en welke. En ja, welke wel, want we hebben wel de
0: we
1: vraag.
0: We hebben een paar regels, gaan we het straks even hebben.
1: Ja, goed, later. Maar dat kan je via de Twitch aanvragen. Gewoon lekker typen. Maar je kon ons ook appen.
0: Op 0634606464.
1: En ging dan net te snel, dan kan je dat ook op de website. In de app staat een heel mooi WhatsApp-icoontje. Als je daarop klikt, kom je zo bij ons.
0: Ja. Dus geen enkele reden om niks aan te vragen. Behalve als je ongelooflijk veel van panfluit houdt. Want die nummers draai ik niet. Of als je heel veel...
1: Van ABBA houdt. Die nummers draai ik niet.
0: Nou, daar gaan we. Er stond wel ABBA in de lijst. Ik heb overgeslagen voor je.
1: Oh, dat vind ik echt...
0: Ja, ik heb, soms ben ik best een beetje aardig.
1: Soms wel.
0: Oh. Nee, maar meestal niet. Nee, ja, het is zo meteen tijd voor het journaal. De situatie op de weg.
1: Ja, denk je dat het druk is?
0: Ja, het is dinsdag, hè? Dat is toch de dag dat heel veel mensen gewoon naar hun werk plegen te hobbelen.
1: Ja, ik denk dat het wel...
0: Heb jij een kilometer inschattingtje? Even zo?
1: 25.
0: 25 kilometer, dat is helemaal niet veel.
1: Nee, maar vaak als ik denk dat veel is, is het weinig en andersom. Dus
0: dus dit is wel...
1: Placebo effect, heet dat zo?
0: Ik ga je vertellen dat het er veel zijn. Meer dan 400 kilometer. Ja, u hoorde het goed. Maar de echte experts gaan het je nu dan live vertellen.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is aan het oplossen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuid van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is extra vertraging tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 13 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Knopborg en knooppunt Deil, 7 kilometer stilstaan met daar 3 kwartier vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden via Gorinchem over de A27 en de A15. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 10 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en de afrit Ommen 7 kilometer file met daar bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ja, Dominique Vicky, zoals we hem graag noemen. Met White Keys.
1: Ja.
0: Ja, welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Je luistert naar het derde en laatste uur. Maar het is... we hebben een hoop.
1: Druk. Speciaal voor jou, om jou door die files heen te helpen. Hè?
0: Ja, precies. En lekker die ochtendstart te geven die je nodig hebt.
1: Ja.
0: Het is namelijk tijd voor Download Dinsdag. En ik heb een verrassing voor je.
1: Ja, vertel mij.
0: De top 3 is voor het eerst volledig gedomineerd door vrouwen. Dat is al... Hè, daar worden we al wild enthousiast van.
1: Gaan we nu confetti?
2: Glitter, alles.
0: Glitter, confetti, alles. Gillen. Maar sterker nog, de nummer 1 en 2 wordt bezet gehouden door dezelfde vrouw.
1: Applaus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar wie is die vrouw? Ik ga je vertellen.
1: Geen idee.
0: Tot mijn grote schande kende ik haar niet. En okay. Dat zegt meer over mij dan over haar. Dat wil ik er wel even bij zeggen. Maar we gaan eerst naar de nummer 3 van deze week. Wie staat er op plek 3? Nou, niet verrassend, Olivia Dean. Met Man I Need, nog steeds. Deze vrouw blijft maar op
1: niet Shakira,
0: die
1: met het nieuwe
0: vriendin.
1: Nummer.
0: Shakira die zit veel lager. Ja,
1: okay,
0: ja.
1: Interessant.
0: Nee, dit
1: is Olivia Dean, die, het is niet mijn genre, maar het is wel gewoon echt goed.
0: Ja, zeker weten.
1: Dus weet je, ik hoop dat ze daar nog wel even staat.
0: Nou,
1: voor haar.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Nee, maar het is dus niet tante Shakira.
1: Okay.
0: Nee. Derde plek dus Olivia Dean, Man I Need. Nou, vind ik niet gek. Het is een lekker liedje. Doet het al een tijdje goed. Deze vrouw is lekker aan het optreden. En om zich heen aan het uitbreiden en netwerken.
1: Ja.
0: Er zitten leuke samenwerkingen bij. Dus ik begrijp dit.
1: Ja.
0: Maar op plek nummer 2, met het nummer Be Her... Ella Langley. Jij kijkt me glazig aan. Nou, dat was grappig. Die reactie had ik zelf ook.
1: Klinkt wel als een leuke naam.
0: Het is een leuke naam. Het is ook een leuke meid om te zien. Niet dat dat wat uitmaakt. Want
1: nee,
0: al ben je...
1: We luisteren alleen, hè?
0: Het gaat om de muziek. Dus maakt mij niet uit. Ella Langley is een 27-jarige Amerikaanse singer-songwriter. En een van de grootste reizende sterren in, hou je vast, de country muziek.
1: Yay!
0: Jouw lievelingsgenre.
1: Ik ga misschien zelf wel een verzoekplaatje straks zien.
0: Ja, precies. Ja, ze brak door met de hit You Look Like You Love Me. En dat was een duet met Riley Green. Ook die is mij volledig onbekend. Maar dat komt omdat ik nou helemaal de ballenverstand van country heb.
1: Ja.
0: En zij scoorde wereldwijd een nummer 1 hit met de mega hit Choose in Texas. Super grappig. Aan jou voorbij gegaan. Aan mij voorbij gegaan. Maar dat is wel
1: toch
0: het nummer wat op nummer 1 staat. In de meest gestreamde platen.
1: Ja.
0: Van afgelopen week. En ik heb dus expres, want normaal vraag ik om wie is de meest gestreamde vrouw. Ik heb nu de meest gestreamde artiest gedaan.
1: Wow,
0: it's her. It's her.
1: Maar kijk jongens, ik hou niet van country. Maar als zij op nummer 1 en 2 staan, dan zal ze wel goed kunnen muziek
0: dat
1: maken.
0: Dus. Ze is sterker nog de eerste artiest met een country achtergrond die tegelijkertijd de nummer 1 en nummer 2 positie...
1: Dat verbaast mij niet.
0: Nou...
1: Ik vind het überhaupt al knap of je nou country bent of niet, dat je op nummer 1 en 2. Kijk, ik vind als je iemand een heel album dropt, anders.
0: Ja.
1: Weet je, maar ik bedoel meer van nummers, dan ben je goed bezig hoor.
0: Ja, en ze combineert traditionele country met southern rock en Americana in plaats van de gepolijste pop country die je vaak hoort. Dus ze kiest voor een wat rauwere, stoerdere en echtere sound. Dus misschien is dit de country die jouw gateway gaat zijn.
1: Wordt de koe ineens een paard?
0: Ja, precies. Nou ja, de fans prijzen haar om haar eerlijke teksten en in haar nummers omarmt ze verandering en neemt ze verantwoordelijkheid voor haar levenskeuzes. En dat zorgt voor een breed en divers publiek. En wie weet zijn wij de volgende fans. We gaan luisteren naar de nummer 1 van deze week. Ella Langley met Choose in Texas.

0: Het was wel echt country.
1: Ik ging van de weer om stuit, stotteren. Jij kent dit nummer gewoon.
0: Ik ken dit. En ik denk dat er als we wat best wel wat luisteraars misschien dit ook wel kennen. Want waar ken ik dit van?
1: Nou.
0: Via onze enige echte TikTok.
1: Ah, is het weer een trend?
0: Ja.
1: Moet je er een dromerig filmpje bij maken waarin je kijkt naar de velden?
0: Ja, volgens mij is het weer van dat je een foto met je geliefde en een bepaalde tekst. En weet je, weer zoiets.
1: Ik vind het zoveel gedoe.
0: Het begon en ik denk ineens, Want ik heb toen een video zitten kijken omdat dit nummer eronder stond. En toen, ik kan er nog steeds niet opkomen. Er zit iets in het begin van het nummer wat mij heel erg bekend voorkomt van een ander nummer. En ik kan dus niet plaatsen welk nummer dat is. En dat frustreert mij.
1: Ik snap dit.
0: Dus als je zit te luisteren
1: en je denkt, oh, maar dit weet ik. Het woord het komt uit dit nummer.
0: Ja, het is heel, heel ik wil niet zeggen het is precies nagemaakt. Maar het is wel heel van,
1: help Danique nou? Uit de brand.
0: Ja.
1: Help haar vinden wat dit ook in hemelsnaam voor nummer is.
0: Super vet dat ze erin staat. Weet je jongens, ik doe het er niet aan.
1: Hey, twee keer hè. Dat ben geen rotzooi. Nee, ze timmert lekker aan de weg. En ik vermoed zomaar dat we nog meer van deze vrouw gaan horen.
0: Ja.
1: En dat vind ik helemaal niet erg. Jij bent er misschien ietsje minder enthousiast over.
0: Ja, weet je, dat is, ze heeft wel een mooie stem. Dus dat maakt het voor mij al 10 keer beter.
1: Precies. En het is, sommige dingen zijn gewoon je zang niet. Dat kan.
0: Kan, mag.
1: Dat kan je gewoon burn.
0: Ik denk dat mensen ook mijn zangers nooit leuk vinden.
1: Dus. Nou, niet nooit, maar met mate. Ja, dat is zo. We gaan lekker door. Namelijk, we hebben nog meer muziek. Geen country.
0: Yes.
1: Nee, jij bent heel blij. We gaan even terug in de tijd namelijk. Naar INXS. Nee, niet met die man. INXS met I Need You Tonight. Daarna hebben we voor jou Madonna. Ja joh, die even gaat vertellen hoeveel tijd er nog over is.
0: Oh.
1: En dan hoop ik de deur open te mogen doen voor niemand minder dan onze allereigenste Deborah met het sportnieuws.
0: Hey.
1: Oh, en die vrouw die heeft een hoop te vertellen. Ja, die is weer uren bezig geweest.
0: Leuk.
1: Maar eerst INXS, Need You Tonight.

0: tik-tak, tik-tak. Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Kogelstootster Jessica Schilder heeft afgelopen zaterdag in China een Nederlands record gegooid van maar liefst 21,09 meter. Zij is de eerste vrouw in 14 jaar die de grens van 21 meter doorbreekt. De 27-jarige Schilder verbeterde haar eigen Nederlands record in Shanghai tijdens de eerste wedstrijd van het nieuwe Diamond League seizoen. Het was haar grote doel om ooit over de 21 meter te stoten en dat is nu dus gelukt. Schilder won met haar record ook de wedstrijd in Shanghai. De Amerikaanse Chase Jackson, die eerder dit jaar wereldkampioen indoor werd, eindigde als tweede met 20,46 meter. Jessie Kampman heeft zaterdag in Portugal haar wereldtitel bij het kitefoilen niet kunnen prolongeren. De Nederlandse ging in de finale onderuit en moest genoegen nemen met het zilver. Zij heeft het hele toernooi op de eerste plaats gestaan en een prachtige prestatie geleverd, maar in het nieuwe wedstrijdschema moet je ook de laatste wedstrijd winnen. Ranomi Kromowidjojo en Ferry Veertman hebben een plek gekregen in de International Swimming Hall of Fame. Dat gebeurde afgelopen zaterdag tijdens een ceremonie in het Amerikaanse Fort Lauderdale. Met het behalen van deze onderscheiding, een van de hoogste in de zwemwereld, kwamen Kromowidjojo en Veertman in een rijtje van 21 Nederlandse voorgangers, waaronder bijvoorbeeld ook Inge de Bruin. Bondscoach Carlo Ancelotti heeft Neymar opgenomen in de Braziliaanse selectie voor het WK voetbal. De aanvaller van Santos kwam meer dan 2 jaar geleden voor het laatst uit voor de goddelijke Canaries. Neymar is topscorer aller tijden van het Braziliaanse elftal. In 128 duels kwam hij tot 79 goals. De aanvaller kwam uit op de WK's van 2014, 2018 en 2022 en hij speelde op 17 oktober 2020 zijn laatste interland. Die dag scheurde Neymar zijn kruisband in het WK-kwalificatieduel met Uruguay, maar hij is er dit keer dus weer bij. Dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen!

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Toch staan er nog wel een paar lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Culemborg en knooppunt Deil. 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur extra reistijd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden vanaf knooppunt Everdingen via Gorkum over de A27 en de A15. De andere kant op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. Veel vertraging is er nog bij Zwolle door een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid nu 10 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Door de problemen op de A28 loopt het verkeer ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Daar staat file tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek 8 kilometer. De extra reistijd is 3 kwartier. En de N2, de randweg Eindhoven, richting Den Bosch is nog dicht bij Veldhoven-Zuid. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer kan het beste omrijden via de hoofdrijbaan, de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: just wanna cry. En ik kan me voorstellen dat je ook wil janken als je in de file staat.
1: Ik wil altijd janken. Oh nee, grapje.
0: Nou zeg, wat is dit nou weer voor geks?
1: Oh, grappen jongens.
0: Daniek. Nee.
1: Maar file.
0: Ja, file. Wat een ellende.
1: Ja, dat is ook niet, hè.
0: Nee. Lieve mensen, als je daar nou in staat in die file, wil je dan alsjeblieft ons vertellen welk liedje je graag wilt horen?
1: Ja, want we willen ook wat voor jou draaien.
0: Precies.
1: En ik kan denk, ja, maar als ik niks stuur, dan gaan ze, als ik het stuur, draaien ze toch niet. Jawel.
0: Jawel.
1: Wij draaien het wel.
0: Zeker
1: dus
0: weten.
1: Dus gewoon doen.
0: En het
1: YOLO.
0: Mooiste voorbeeld daarin, hallootjes, is Marco. Marco die zegt, ik zit in de auto naar jullie te luisteren en ik betrapte mezelf erop dat ik in de file zo op mijn stuur aan het trommelen was.
1: Oh.
0: Weet je wel?
1: Ja.
0: En zegt, bedacht ineens dat er één drumsolo is en ik zou het zo leuk vinden als jullie die draaien. En ik weet welke die bedoelt.
1: Is dat
0: Phil Collins?
1: Ja, zo kom even hier op zijn dame.
0: In the air tonight.
1: Doen.
0: Ja, precies. En zegt, want dan ga ik om me heen kijken en dan ga ik kijken welke mensen om mij heen ook naar Growpowder aan het luisteren zijn. Want dan zie je namelijk meteen dat gebeurt. Dus speciaal voor jou komt die hoor. Ome Phil in the air tonight om te drummen op je stuur of in de lucht of op het hoofd van je collega. Nee, dat niet.

0: Nou, laten we hopen dat dat even wat heeft opgeleverd in die auto's. Ik ben benieuwd welke mensen er om jou heen ook zaten te airdrummen.
1: Nou, wij in ieder geval. Ja. Maar jij vertelde me iets. Ik wil dat je dit echt deelt. Want ik ben gewoon een soort van hier in shock van.
0: Ja, want iedereen denkt... die Phil Collins staat ook bekend als drummer. Hè, zoals hij begonnen bij Genesis.
1: En live doet hij soms ook nog wel eens als hij, toen hij optrad... dat hij eventjes achter de drum ging.
0: Toen hij nog niet doof was. Ja. Maar dit nummer heeft hij geschreven niet achter een echte drumstel... maar achter een drumcomputer. Om precies te zijn, een Roland 303. En... ja,
1: dus dit als van jou maar, ook. Okay, als ik dus, maar nu heb ik een theorie. Als ik dus heel goed keyboard zou kunnen spelen, stel je voor.
0: Ja.
1: En ik ga daarvoor op drumstel zo dingen doen.
0: Ja.
1: Dan kan ik dus ook drummen. Zo klinkt dit voor mij.
0: Dat is een beetje de theorie wel, ja.
1: Ja,
0: ja zeker. Ja. Ja, nee, dit is, ik ga dit niet ontkrachten, dit verhaal. Nou.
1: Ja, oké, anyway.
0: Je bent helemaal blij. Het is tijd voor de drie van vandaag.
1: Ja. Zitten weer dieren, weet je.
0: Alleen maar dieren vandaag.
1: Yes.
0: Alleen maar
1: dieren. Kom maar op.
0: Ja, drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt. Behalve dan als je straks bij het koffiezetapparaat staat om indruk te maken op jouw collega's. Dan wel je familie vanavond aan tafel. Drie dierenweetjes. We beginnen met naaktslakken.
1: Alweer?
0: Ja.
1: Dat was van de week.
0: Ja, we hebben nog meer naaktslaknieuws.
1: Lekker.
0: Hoeveel neuzen heeft de gemiddelde naaktslak, denk jij? Ja, dat klopt.

0: gezicht van jou.
1: Ja.
0: Ja.
1: En weet je waarom?
0: Nou.
1: Ik dat weet.
0: Nou.
1: Of ik zit er helemaal naast. Ik heb het gewoon... Maar ze hebben toch zoiets wat zo een beetje uitsteekt. En er zitten 4 hele kleine mini rondjes op. Dus ik denk dat de neusgaten zijn.
0: Bijna goed. Er zitten de bultjes inderdaad. En die bovenste, die detecteren licht. Dus dat zijn hun oogjes. En die onderste, die zijn om te ruiken en te proeven. En daar hebben ze dus 4 bultjes. Nou, bultjesachtige dingen voor. Slurfjes, wat is het? Hoe noemen we dit?
1: Ja, neuzen. Een beetje rare... Dus ik krijg helemaal rillingen van, jongens.
0: Nou, dan gaan we naar het volgende rillingenbeest. De pistoolgarnaal. Ja, ik wist...
1: Dat wil ik hebben. Het klinkt super cool.
0: Het klinkt fucking vet. Inderdaad, let op. Pistoolgarnalen, die hebben van die scharen. Want ze niet van die zo, dit.
1: Ja.
0: En als ze die schaar dichtklappen, dan schiet er een waterstraal uit die een soort vacuümbubbel vormt. En wanneer die vacuümbubbel, dus een soort luchtbel, implodeert, dus door de druk van het water in elkaar valt, dan bereikt de temperatuur kortstondig zo'n 4700 graden Celsius. En produceert het een luide knal van ongeveer 218 decibel om prooien te verdoven.
1: Maar wacht even, over hoe groot garnaal hebben we het? Hebben we het over mini of hebben we het echt over grote... Ja.
0: Snap je?
1: Ja, want ik zat eventjes aan de mini-garnaaltjes denken.
0: En de Noorse garnaal. Nee, ja, dat is...
1: Maar ik denk, omdat als ik dit echt goed wil begrijpen... dan ga ik straks even het opzoeken en een video van kijken. Dat ik dan... Want het klinkt best wel straal, bubbel, warm.
0: Nou, het is... Hij ziet eruit alsof hij ongeveer zo is, zeg maar.
1: Oh.
0: Ja.
1: Een beetje de grootte van een kreeft.
0: Gekke, ja, en hij heeft gekke voorpootjes. Anders dus dan je... Want we kennen ze als die... Schaardingen.
1: Ja?
0: Maar dit ziet eruit als meer een soort tuutje met daar een mini schaartje aan. Maar als hij dit dus plek doet, dan komt er zo blup, blup.
1: Oh, deze. Die... Ja, want deze komt ook voor de film.
0: Nou ja, en die maakt dus een soort waterbubbel. En die waterbubbel, zodra die implodeert, wordt die gloeiend heet. En verdooft die dus hun prooien.
1: Oh, wat vet.
0: Ja.
1: Dit vind ik heel
0: ja, toch?
1: Interessant.
0: Ik vond hem ook wel interessant. Zoek hem op, de pistoolgarnaal. Yeah. It exists. En tot slot, kangoeroes. Ja, kangoeroes, leuk. Oh, weet je wat ze niet kunnen?
1: Ik wou zeggen springen.
0: Nee, springen kunnen ze heel goed. Ik heb er recent nog één gezien.
1: Oh nee, ook. Vechten?
0: Kunnen ze ook
1: wat
0: vechten?
1: Kunnen ze
0: goed achteruit lopen.
1: Ja.
0: Want die staart zit in de weg.
1: Oh.
0: Die krijgen ze niet, want het is een enorme... Die krijgen ze niet goed genoeg, maar achteronder niet.
1: Ze leunen toch net als stokstaartjes ook op hun staart. Want stokstaartjes hebben dat ook. Althans, die leunen echt.
0: Ja.
1: Maar...
0: Ja. Nee, maar ze kunnen niet achteruit lopen.
1: Oh, ik dacht misschien door dus dat ze grote
0: zich,
1: voeten
0: ze
1: hebben.
0: Moeten zich, ook, ze hebben vrij grote voeten. Maar ze moeten zich omdraaien om van je weg te rennen. Dus kijk. Wij kunnen wel achteruit lopen, maar dan zien we niet waar we lopen. Weet je nog dat jij zondagavond tegen mij zei...
1: Stel je voor, want we waren bij Zomerhit en je hebt gewoon... Waarom hebben wij geen ogen op ons achterhoofd?
0: Dit was een oprechte vraag van Danique.
1: Nou,
0: het was namelijk heel handig geweest als we die avond ogen in ons achterhoofd hadden gehad.
1: Maar dat verhaal komt voor een andere keer.
0: Dat vertellen we jullie vrijdagmiddag wel even. Ja. Want dan is het weer tijd voor ons interview met Zomerhit gasten. Dus dat wordt rete gezellig. Nou, dat waren ze, de 3. Heb je iets geleerd vandaag? Denk je van, nou, ik ben nu echt een beter mens?
1: Nou, blijkbaar die slakken heb ik blijkbaar niet geleerd.
0: Hmm.
1: Maar ja, ik heb geleerd dat ik blijkbaar wel dingen over slakken weet.
0: Nou ja,
1: nee, grapje. Ik vind het weer leuke. Dus ik ben benieuwd naar morgen.
0: Wat heeft het allemaal voor zin? In mij vraagt het zich ook af. What's the point?

0: Nou, gezellig. Hij staat bij zo'n ouderwetse payphone. Doen die dingen het überhaupt nog? Bestaat dat nog, dat hele principe? Van zo'n muntjestelefoon.
1: Ik weet het in Londen staan. Zeg maar, is dat
0: maar
1: voor
0: de... staan ze er voor de leuke, ja, historische...
1: Op, maar ik denk, er moeten... in Nederland hebben we het ook niet. Vroeger hadden we natuurlijk ook langs de snelweg van die gele...
0: Ja.
1: Ik was heel klein toen dat alweer wegging, ja. Dat weet ik. Maar zelfs dat is er ook niet meer. Dus ik denk eigenlijk dat dat wel een beetje in de wat rijkere landen is
0: uitgefaseerd.
1: Ja, ik denk dat in wat armere landen...
0: Hebben ze misschien nog wel een kwartje steken.
1: Ja, of waar heel slecht bereik is. Weet je, als je tussen de bergen zit, denk ik ook nog wel.
0: Oh ja. Ja. Maar ja, dan moet die wel onderhouden worden. Want wij weten dat er tegenwoordig niks meer wordt onderhouden. Hebben wij vanochtend geleerd. Jeetje, wat een leerzame dag is vandaag. Vind je niet?
1: Ja.
0: Ja, leerzaam en een beetje ingewikkeld. En dat brengt ons, niet zo heel soepeltjes, maar toch wel zeker, bij het einde van deze show. Je had het niet verwacht.
1: Nee, ik dacht, er komt geen einde aan. Zo leuk.
0: Ja, nee, jammer joh. Het is gewoon klaar. Geprankt. Ja. Ja, het is gewoon klaar. We zijn er gewoon bijna klaar mee. We hebben nog één liedje klaarstaan. En dat was wel grappig. We hadden natuurlijk net een verzoekje over de airdrum van In the Air Tonight van Phil Collins.
1: Ja.
0: En daar reageert Jalisa op. Die zegt, ik moest dus de hele tijd denken, toen er werd gezegd drummen op je stuur, aan Bongo Bong van Manu Chao. Nou, die gaan we straks draaien als afsluiter van dit uur. Maar we gaan je eerst vertellen wat je allemaal nog van ons mag verwachten vandaag. Want wat mogen ze allemaal nog van ons verwachten vandaag? Wat gebeurt er om 10 uur?
1: GP at Work.
0: De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen.
1: Ja. Of in het OV zitten, mag ook.
0: Ja, heel
1: ik
0: lang
1: vind,
0: in het
1: ik vind
0: OV
1: dat
0: zitten.
1: Dat we wat vaker, weet je, voor de OV-strijders.
0: De OV-strijders. Jij bent de OV-strijder. Ja, klopt. Ja, nee, is prima. Voor jou dan. Deze strijd geleverd. Ja, dat om 10 uur. Dan hebben wij vandaag om 4 uur niks meer en niks minder dan achteraan sluiten.
1: Ja.
0: En dit keer met Bonnie en Lonneke.
1: Oh, leuk.
0: Ja,
1: leuk.
0: Ja, hartstikke gezellig. Het is Bonnie's laatste traineedag. Dus het is ook een beetje feestelijk vandaag. En daarna gelijkspel met Monique en Deborah.
1: Zo, dus we hebben het lekker drukke
0: dag. Het wordt een hartstikke drukke dag.
1: Nou, als je je vandaag nog verveelt, als je ons aan hebt staan, dan snap ik het.
0: Dan gaat er iets niet goed.
1: Want we gaan van hup naar her, naar hup naar her, van alles. Lekker bangers dansen, sport, van alles.
0: Zeker weten. Het wordt hartstikke gezellig.
1: Ja.
0: Ja, en morgenochtend dan ben ik er weer samen met ome Hugo. Ja.
1: Ik ben er morgenmiddag pas weer.
0: Ja, lekker meid. Ga je een beetje ontspannen ook? Proberen.
1: Ja, ik ga straks lekker naar huis en dan tot morgen.
0: Blijven, je moet dan ook even ademhalen.
1: Gewoon lekker niks. Even
0: lekker niks.
1: Ja, dat wel. Schoolwerk.
0: Ik wou net zeggen. Ja.
1: Belangrijk, hè? Oh, mensen met de examenstrijders.
0: Ja, jongens.
1: Bijna klaar.
0: Doe je schoolwerk. Is belangrijk. Ja. Dat gaat je helpen in de toekomst.
1: Period.
0: Zo. En zo.
1: Sorry,
0: dat ben je ineens moederlijk voor onze luisteraars. Oké, it's fine.
1: Dat gaat
0: fine.
1: Goed weer
0: it's
1: bij
0: okay.
1: mij.
0: Ben niet boos. Wel verbaasd. Maar dat is helemaal goed. Lieve luisteraars, dan rest mij niets om tegen jullie te zeggen. Heb een ongelooflijk fijne dag. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst. Voor
1: jezelf.
0: Kijk eens.
1: En je haar.
0: Nou ja, en voor Jalisa, want die heeft dit laatste nummer voor jullie aangevraagd. Bongo bong. Manu ciao. Fijne dag.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 km per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 km zones. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Gelijkspel. Elke dinsdagavond tussen 6 en 9 het programma over vrouwen in de topsport.
1: Dag en nacht, het juiste ritme.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
1: Dat wordt voordelig klussen in Delft en omstreken. Bij Jumbo spaar je nu voor klussen met korting. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power

out.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een woningbrand aan de Kerkstraat in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en rukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is ook een NL Alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes voor sociale media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Het weer nog. Vanmiddag verandert het weerbeeld door komst van een regengebied. Er valt voornamelijk lichte regen onder de bewolkte hemel. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dat wordt voordelig klussen in Delft en omstreken. Bij Jumbo spaar je nu voor klussen met korting. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een woningbrand vanmorgen in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. Brandweer schaalde op naar zeer grote brand en drukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is een NL-alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes van sociale media vormen de bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. Het was vanmorgen druk op Schiphol, maar de situatie is vooralsnog beheersbaar. Er staan geen extreem lange rijen. Een woordvoerder zegt dat het verdere verloop van de dag zich moet uitwijzen. Gisteren ontstonden op Schiphol grote problemen doordat reizigers in meerdere vertrekhallen tot ver achter de incheckbalies stonden te wachten. Enkele honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt, meldt de Telegraaf. Volgens advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op na de zaak in Stadskanaal. Daar werden twee vrouwen aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Jens Frederik Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van de Amerikaanse president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Stichting Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt. Volgens de advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op naar de zaak in Stadskanaal, waar twee vrouwen werden aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de limiet is verlaagd van 50 naar 30 kilometer, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 kilometer ligt. Daarbovenop dat op 15% van deze wegen gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die aanpassen kost miljarden. En de supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van het overleg vanmorgen tussen onder meer de gemeente Ede, Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dat wordt voordelig klussen in Delft en omstreken. Bij Jumbo spaar je nu voor klussen met korting. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Nossa!

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Belgische strafrechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. Ook kreeg hij een boete van 80.000 euro en een havenverbod van 10 jaar. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 2023, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone naar de Antwerpse haven werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Bolle Jos is nog steeds voortvluchtig. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt, daarbovenop dat op 15% daarvan gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting, die blijft hetzelfde. Dat aanpassen kost miljarden. En supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van een overleg tussen onder meer de gemeente Edam-Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dat wordt voordelig klussen in Delft en omstreken. Bij Jumbo spaar je nu voor klussen met korting. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Belgische rechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 23, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone, Antwerpse haven, werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Middels gesprekken met Groenland en Denemarken willen de VS een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft al meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. De Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer met verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasypillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. Daar werden nog meer drugs gevonden. De Bossenaar zit nog vast op Ibiza. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die blijft hetzelfde. Om dat aan te passen, middels bijvoorbeeld drempels, kost miljarden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. 300 kilometer file in het land. Meeste vertraging op de volgende wegen. A2 Amsterdam Den Bosch. 20 minuten bij Utrecht Centrum. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Half uur vertraging daar, want het staat 12 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog wel 10 kilometer file met 40 minuten vertraging. 20 minuten is je oponthoud op de A27 vanuit Breda naar Gorkum door 12 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. Rechterrijstrook is dicht. De A27 is weer vrij vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 16 kilometer file en een uur vertraging nog. Dat was de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedemiddag, het is dinsdag 19 mei 2026 en je luistert daar achteraan sluiten samen met Bonnie.
1: Hallo
0: en
1: allemaal.
0: Lonneke. Buiten regent het, maar in de studio is het gezellig en warm. En de komende 2 uur zijn we bij jullie met de leukste muziek en de verrassendste items. Maar eerst, Bonnie, trappen we de show af met Host Confessions.
1: Oh jee.
0: Vertel eens, welke confessie zou jij willen hebben?
1: Nou, volgens mij is de vraag vandaag van waar we vroeger bang voor waren. Hmm. Dus ik moest er erg over nadenken, want ik was vroeger bang voor heel veel dingen. Maar we hebben het er even over gehad. Hè. Volgens mij hebben we allebei een soort van gedeelde angst. Dat we allebei zouden eindigen als onze moeders achter het aanrecht. En, daar.
0: Ja.
1: Dus volgens mij, dat was iets wat echt wel een grote nachtmerrie was voor mij. Dat ik dacht, ik wil echt niet zoals mijn moeder eindigen. Sorry mam, ik hoop niet dat je luistert.
0: Maar... Ja, dat wou ik meteen rechtzetten. Het is niet dat ik niet zoals mijn moeder zou willen eindigen. Maar ik wil vooral niet eindigen zoals mensen verwachten. Dat ik in een hokje word gedrukt. Dus je bent vrouw, dus je wordt huisvrouw. En vooral dat ik niet de vrije keuze heb om dingen te ondernemen. Maar me moet schikken aan iedereen. En eigenlijk alles aan de kant moet zetten voor iedereen. Ja. Dus dat was echt mijn allergrootste droom. Droom. Angst. Correctie, angst.
1: Nou, volgens mij is het wel op die manier goed gekomen, toch?
0: Het is bij mij helemaal goed gekomen. Bij jou ook?
1: Zeker. Ik ben een vrij onafhankelijke vrouw. En werk en woon al heel lang alleen. Dus ik kan mijn boontjes heel goed zelf doppen. Ja.
0: Oké. Ja, ik doe het anders, maar ik ben ook heel gelukkig.
1: Gelukkig maar, dat is heel fijn. Ja.
0: Dat zijn onze grote angsten, maar misschien hebben de luisteraars ook hele grote angsten. Waren ze vroeger ergens bang voor? Dat willen we dan natuurlijk ook graag weten. Dus laat ons dat zeker weten, ook als dat hetzelfde is als onze angst. Maar laat ons weten, gaan we eerst even lekker naar muziek luisteren.

0: Ja, we zijn weer terug bij Girl Power Radio. Waarbij je natuurlijk kunt appen naar 0634606464. En het kan ook via de Twitch en via de app. Want we gaan je de vraag stellen. En misschien willen de luisteraars of kijkers thuis ook meedenken. Want we hebben het dinsdag dilemma. En het wordt een hele lastige deze keer.
1: Heel lastig, denk ik.
0: Heel lastig, ja. Want we gaan jullie een keuze voorleggen waarbij je echt moet kiezen. En er is geen middenweg. Dus denk heel goed na. Wat zou jij doen? En vooral waarom? En het dilemma van vandaag is, kiezen we voor zoet of een hartige of een zoute snack? Ik vraag van jou eerst, Lonneke, waar ga je voor?
1: Zoet, altijd zoet. Altijd maakt niet zoet. Uit in welke vorm.
0: Oké.
1: Okay. Zoet is goed.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, hoef ik niet over na te denken.
0: Oké, okay, en heb je dan nog een voorkeur, favoriet,
1: nee,
0: wat het allerlekkerste vindt?
1: Nee. Ik ben niet zo kieskeurig. Als ik er dik van word en verzaagd van raak, dan
0: is goed.
1: Ik het goed.
0: Ja, ik heb je net toch wel nog een taartje zien eten.
1: Ja, het was echt een lekker taartje. Ja. Dus ja. Taart, koek, snoep, ijs, I don't care.
0: Oké.
1: Okay, als het maar lekker is.
0: Ik ben van het andere team. Ik ben liever van de zoute snack. Ik ga echt liever altijd meer wat hartigs dan...
1: Ja, is ook lekker, maar ik moest kiezen.
0: Ja, je moest kiezen.
1: Dus
0: er was echt geen andere mogelijkheid.
1: Nee. Dus als ik dan door het leven moet met zoet of zout, ja, dan wordt het gewoon zoet.
0: Ja.
1: Zoet.
0: Nou,
1: dat is mijn karakter.
0: Echt waar? Ik dacht dat jij zo'n pittige, hartige tante was.
1: Nee. Soms te pittig, soms niet pittig genoeg. Hè? Je weet het. Nee.
0: Je weet het. Kan alle kanten op. Net als zoet of zout.
1: Ja.
0: Nou ja, misschien hebben de kijkers of de luisteraars thuis er ook een mening over. Dus laat het vooral weten. Je kan ons appen op 0634606464. Of via de Twitch of via de app.
1: Ja, ben je kamp zoet of kamp zout?
0: Precies, ja. En dan gaan we naar het volgende nummer.
1: Yes.

0: Welkom terug bij Achteraansluiten met Bonnie en Lonneke.
1: Yes.
0: Wat betreft Kamp Zoet of Zout hebben we wat reacties gehad. Wil ik nog even met jullie delen. Mevel, die kiest voor Kamp Hartig. Kaas maakt haar altijd blij, zegt ze. En Bientje B geeft aan dat ze heel erg van een borrelplankje met alles door elkaar houdt. Maar dat ze toch voor zoet zal gaan. Nou, hartstikke leuk. Dank Mevel en Bientje B. Leuk dat jullie luisteren en blijf nog even bij ons. Want we gaan door nu naar een muzikale battle. Want het is Two Song Tuesday. We hebben twee verschillende nummers tegenover elkaar gezet. En het is aan jullie om te beslissen welke jullie favoriet is. Moment.
1: We gaan eerst nog even een ander liedje luisteren.
0: Oh.
1: En dan gaan we even naar het verkeer en de file. En dan komen we zo weer bij het
0: puntje afstemming.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals gewoonlijk op dinsdag verloopt de spits alweer druk. En dan zeker ook nog onder de invloed van een buitje regen. 573 kilometer file al bij elkaar. En veel vertraging bij Utrecht. Daar beginnen we ook mee. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Alfred Everdingen nog eens 12 kilometer file en een half uur vertraging. Door het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook dicht. A4 Amsterdam-Rotterdam. Nasleep van een ongeluk bij knooppunt Ketelplein in de vorm van 20 kilometer file en een half uur vertraging. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 12 kilometer file tussen knooppunt de Rotterpolderplein en Akersloot, dus je vertraging een uur. En 3 kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. De nasleep van een ongeluk bij knooppunt Everdingen. En door de file op de aansluitende A2. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Bilthoven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Welkom terug bij Achteraansluiten met Lonneke en Bonnie. Lonneke was een beetje te snel net voor de muzikale battle, maar we gaan het nu toch echt doen. Het is Two Song Tuesday. We hebben twee totaal verschillende nummers tegenover elkaar gezet. En het zijn jullie om te beslissen welke jullie favoriet is. Luister goed en laat gewoon weten wat je ervan vindt. Dat kan je doen via de app op 0634606464. Via de Twitch en de app. En dan gaan we jullie nu vertellen welke twee nummers we tegenover elkaar hebben gezet. Wil jij het aankondigen, Bonnie?
1: Ja, het zijn twee nummers die gaan over zelfvertrouwen. Die ofwel zelfvertrouwen uitstralen of onzekerheid uitstralen. Het zijn eigenlijk twee totaal verschillende nummers. Ook qua beetje genre en een beetje de feeling van het nummer. Het eerste nummer wat we gaan draaien, dat is van Beyoncé.
0: Run the world, girls.
1: Ja, ja, ik moest even luisteren, maar ik denk dat ik weet wat je zo...
0: Run the world, girls. Nou oké, ik corrigeer voor mij op zangvlak.
1: Jij als feminist moet het nummer wel aanspreken, denk ik. Hè?
0: Zeker. Want inderdaad, het gaat natuurlijk over vrouwenemancipatie, female empowerment. Ja. Dit is een strijdkreet voor vrouwen die onafhankelijk zijn en de leiding nemen. Nou, dat doet Beyoncé echt wel. Dus ik zou zeggen, hit me with Beyoncé. Girls.

0: body.
1: Ja.
0: Who run the world?
1: Wij, hè? De vrouwen.
0: Girls.
1: De girls.
0: Yes.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik had gewoon gezegd, yes, girls. Zo ja,
1: girl power maar. Hebben we het hier over, toch?
0: Ja, girl power. Girls bij girl power. Nou ja, dat was natuurlijk Beyoncé met Run the World, Girls. Daartegenover hebben we een heel ander nummer staan van Nick Jonas. Jealous. Wil jij vertellen waar het over gaat? Of...
1: Ja, het is een nummer van Nick Jonas, dus zoals gezegd. Het nummer heet Jealous, dus het zegt ook al een beetje misschien waar het over gaat. Het gaat over zijn... de inspiratie was zijn relatie met de voormalige Miss Universe Olivia Culpo. En zij deed ook mee in het nummer van de song. En we kennen misschien Nick Jonas wel, omdat hij zanger is of was bij de Jonas Brothers. Mm. Hij was echt een bekende tieneridool. En ja, ik vind het wel echt een tegenhanger van het andere nummer.
0: Ja, want Nick is jealous. Hij is jaloers.
1: Ja, blijkbaar.
0: Op zijn mooie vrouw. Nou, lekker dan. Daar komt hij, Nick Jonas met Jealous.

0: Ja, ik denk dat wij wel weten waar we op zouden stemmen, toch?
1: Ik wel, in ieder geval. Daar is geen twijfel over mogelijk. Beyoncé!
0: Ja, dat denk ik ook. Wij zijn van de girl power natuurlijk. Dus mocht je ook willen stemmen, je kan natuurlijk ook echt wel op Nick Jonas stemmen. Dat mag ook best.
1: Hoeft niet. Sorry.
0: Maar je kan in ieder geval altijd appen naar 0634606464. En dat kan ook via de Twitch en via de app. En nou, dat is misschien gelijk een mooi bruggetje naar de powerplaat van deze week. Die gaan wij zo voor je draaien. En daarna gaan we de kanshebbers voor deze week ook laten horen, waar je natuurlijk ook voor kan stemmen. Dus ik zou zeggen, ga vast met je telefoon in de aanslag. En dan gaan we eerst de powerplaat van deze week draaien. En dat is het nummer Edge of Desire van Jonas Blue en Malieve. Die zijn vorige week uitgekozen tot powerplaat. Mm-hmm. Want ja, iedereen heeft met z'n al gestemd. En dat gaan we zo meteen voor de volgende plaat natuurlijk ook doen. Dus ik zou zeggen,
1: zeker.
0: We gaan nu luisteren naar een lekker dance nummer. En Jonas Blue, dat is trouwens een Britse disc jockey. Die werd bekend van het nummer Fast Car van Tracy Chapman. Wat hij heeft bewerkt. Dus, maar dit nummer heet dus Edge of Desire. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, dat is dus de powerplaat van deze week. Wat vond je ervan?
1: Ik vind hem lekker. Lekker dansen, swingen. Ja, nee, echt goede keuze van de luisteraars. Zeker.
0: Ja, dat ja, vind ik ook. Zeker. Nou, we hebben deze week ook weer 3 kanshebbers. Het zijn 3 hele verschillende. Het eerste nummer is van Shakira en Burna Boy. Mm-hmm. Met het nummer Die Die. En dat heeft eigenlijk heel erg veel met voetbal te maken. En met de FIFA wereldkampioenschap. Want het is het nummer wat gebruikt wordt voor het komende voetbal... De WK, zal ik maar zeggen. Zegt het je iets?
1: Nee, maar Shakira doet toch vaker nummers voor WK's, of niet? Ik ben niet heel erg into de sport, maar...
0: Ik heb het idee dat zij de vorige keer ook iets gedaan heeft.
1: Ja, dat dacht ik ook, maar misschien zit ik
0: Afrika.
1: Helemaal naast.
0: Een nummer over Afrika was dat.
1: Ja, dat was ergens in 2009 of zo, toch?
0: Oh,
1: ja,
0: nou,
1: dat kan natuurlijk. Zij is ook niet meer de jongste. Ja.
0: Nou, dit nummer heet dus Die Die. En dat betekent zoiets als come on or go go. En dat wordt vaak gebruikt natuurlijk als je iemand wil aanmoedigen. En dat is, voor het voetbal is dat natuurlijk een best een goed idee.
1: Die Die.
0: Die Die. Dus heb je het nummer al gehoord?
1: Nee.
0: Nee. Nou, dan gaan we daar gaan we luisteren.
1: Laat me verrassen. Ja.
0: En dan kun je natuurlijk altijd nog weer stemmen op de powerplaat van... En het nummer is 06-34-60-64-64. En dat kan via de Twitch en via de app. Dus ik zeg stemmen als dit je favoriet is.
1: Zeker.
0: Daar komt hij dan, Shakira en Burna Boy.

0: Ja, ik denk dat dit wel een lekker nummer is voor het voetbal. Misschien...
1: Nou, lekker nummer. Ja, op zich wel. Als je lekker aan het strand bent, lekker warm. Weet ik veel, of in Latijns-Amerika op vakantie bent. Maar nee. Voor WK?
0: Oké. Okay.
1: Misschien toch net een beetje weinig power.
0: Die waku-waku Afrika
1: die bleef er beter hangen, ja.
0: Oké, okay, ja. Dan gaan we naar de volgende. Dat is het nummer I'm Your Girl, Right? Van Tove Lo. En ik moest even zoeken, maar zij is een Zweedse singer-songwriter. Ik weet niet, heb jij het nummer?
1: Nee, maar twijfelt ze eraan?
0: Ik denk het. We gaan het zo denk ik horen.
1: Ja.
0: Ja. En ze heeft wel een bijzondere naam, want ze heet dus Tove Lo. En ze komt oorspronkelijk uit Scandinavië. En links is het woord lo in het Scandinavisch. Want ze was vroeger heel gek op een links, op zo'n dier, weet je wel?
1: Ja. Logisch.
0: Logisch, ja. Dus haar tante gaf haar de naam Tove Lo. Dus ik zeg het nu een beetje raar. Tove Lo, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: En mooi. Wat ik wel grappig vind, we hebben net natuurlijk een nummer gedraaid van Nick Jonas. En zij heeft ook samen met Nick Jonas een nummer gezongen in 2016 alweer. Dus dat is ook alweer 10 jaar geleden.
1: Zo.
0: Dus, en we kennen haar misschien ook van het bekendste nummer. En dat was Habits en Stay High.
1: Ja, dat klinkt bekend inderdaad. Maar ik heb hem niet meteen voor de geest. Maar goed.
0: We gaan denk ik maar gewoon luisteren naar I'm Your Girl Right van Tove Lo. En vergeet niet te stemmen, hè? Dat kan ook nog steeds op 06-34-60-6464.
1: Right.
0: Of Twitch of app. En dan gaan we nu luisteren naar Tove Lo met...
2: I'm

0: Ja, ik denk dat we heel snel naar het volgende nummer gaan. En dat is van Ruben Hillen. Zegt die naam jou iets?
1: Nee, ook niet. Nee.
0: Nou, heb je naar het Songfestival, sorry, verkeerde woord, naar The Voice gekeken?
1: Nee, kijk allemaal niet naar. Nee?
0: Nee,
1: nee sorry. Oh,
0: nee, dat geeft helemaal niks.
1: Ik kijk maar even, hoe het erg.
0: Nou ja, nee. Ik vond Ruben Hillen namelijk heel leuk. Ik had eigenlijk niet verwacht dat hij zou winnen. Ik dacht eigenlijk dat, weet je die jongen nou die bij Dinant ook was? Nou, kan nu even niet zo snel. Thijs heette die, Thijs. Ja. Nou. Maar goed, je hebt die gezien, dus dat maakt niet uit. Nee. Maar nu gaan we dus naar Ruben Hillen. En hij heeft dus The Voice gewonnen. En het nummer heet 20 Seconds.
1: Ja, en na dat nummer gaan we direct door met het nieuws. En zien we jullie aan de andere kant van dit uur. Voor het tweede uur achteraan sluiten. Ja.
0: En vergeet niet te stemmen op de powerplaat. Want je kunt een van deze drie dus kiezen. En nou, de keuze is reuze. Shakira of Tovelo of Ruben Hillen.
1: Ja, kies de mooiste.
0: Stemmen maar. Stemmen, stemmen, stemmen. Ik heb het nummer al heel vaak gezegd. Maar ik zeg nog één keer 06-34-60-6464. Via de Twitch of via de app. En dan gaan we nu luisteren naar Ruben Hillen met 20 seconden.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen de 58-jarige René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel-Rodenrijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B. die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Jonathan Antic, de eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, zakenman Isaac Antic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om het leven na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Maar later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. En de Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer vol verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasypillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Achter Aansluiten met Bonnie en Lonneke. En we hebben de lekkerste fileshow op Girl Power Radio natuurlijk. Voordat we weer verder gaan met alle leuke dingen die jou door de file gaan helpen, je hebt de filemelding eerst nog van ons te goed. Dus hier komen die.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, drukker dan normaal. Veel vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. Ook onder invloed van de regen is het wat drukker. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Half uur vertraging tussen Apkoude en Utrecht Centrum. 17 kilometer file daar. Half uur tijdsverlies op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want de rechterrijstrook is dicht bij Alfred Everdingen door het slechte wegdek daar. A9 Amstelveen-Alkmaar door werkzaamheden bij Akersloot. De kop van 16 kilometer file. Er rijdt langzaam vanaf knooppunt Rottepolderplein met een uur vertraging. Vertraging heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 17 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf Bilthoven. En de linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel Noord. 20 minuten vertraging daar na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, Harry Styles. Ik vind hem echt leuk. En ik zat even te twijfelen bij de zin in handen of we voor Harry Styles moesten kiezen. Dus ik ben heel blij dat we deze nu net gedraaid hebben. En dan zijn we weer terug bij Achteraan Sluiten. En nu hebben we het item Zin in An.
1: Zin in An.
0: Ja, nou, ja, ik zei het al, Harry Styles had ik wel zin in. Maar ik heb in een ander nummer ook heel erg veel zin.
1: Ja, en welk nummer?
0: Nummer Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. En onze Robin zou zeggen, ik vind het een banger. En dat komt ook, dat nummer heb je één keer gehoord. En dan blijft het gewoon de hele dag in je hoofd zitten. En Kate nummer heb je het al eens gehoord? Weet je welke?
1: Ik word er opgevoed hier, hè, muzikaal opgevoed. Ik heb nog een lange weg te gaan. Meestal is het van, oh ja, die herken ik.
0: Ja, als dus, je hem dadelijk hoort, dan weet je het zeker. Want hij wordt echt best wel veel gedraaid. Hier gelukkig nog even wat minder. Dus vandaar dat we hem vandaag weer kunnen draaien. Het nummer heet dus Rain Me In. Ik dacht eerst, wat zingen ze nou toch? Laat het maar regenen. Maar nee, dat betekent het niet. Het gaat over eigenlijk in toom houden, beteugelen van de liefde. En Ja. Het gaat over de dynamiek waarin iemand bang is om zich volledig aan de liefde over te geven. En onbewust iedereen afwijst die te dichtbij komt.
1: Ja. Liefde is mooi. Omarm het.
0: Ja.
1: Stel je open.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. En nog wel een pikant detail van dit nummer is trouwens ook dat Olivia Dean en Sam Fender dit nummer niet helemaal zelf hebben gezongen. Hmm. Maar dat Olivia Dean heeft het later een couplet toegevoegd eigenlijk. Want het nummer was eigenlijk van hem en later heeft zij een nummer toegevoegd. Dus, okay. En zo is het één nummer geworden. Ja.
1: Maar nog steeds de liefde beteugelen.
0: Nou ja, misschien dat ze uiteindelijk bij elkaar komen. We weten het niet. Maar laten we eerst maar even luisteren. En dan kijken we wat jij ervan vindt.
1: Ja. Fingers crossed.
0: Ja. Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.
1: Zin in aan.

0: Welkom terug, lieve luisteraars. Het is tijd voor Dinsdag Disco. Disco Dinsdag.
1: Ik hou van disco.
0: Bonnie is zich al aan het vast aan het opwarmen. Hier met Lonneke en Bonnie weer terug. Dus haal die dansmoves maar tevoorschijn. Want we gaan terug naar de tijd van glitter, dansvloeren, pure feel-good vibes en in mijn geval heel veel onzekerheid, puberaal gedrag en alles wat erbij hoort. Ik ben wel benieuwd. Wat is jouw disco-nummer? Waar ga jij direct op dansen? Dat wil ik van de luisteraars weten. Dus stuur hem in. Kun jij nog even de nummers noemen? Heb jij die bij de hand?
1: Zeker, dat kan ik heel snel. Ja, app naar 0634606464. En dat kan via de Twitch en dat kan ook via de app en de website. En dan zal ik gelijk nog even een correctie maken over de powerplaat waar je op kan stemmen. Want dat kan eigenlijk niet via de app, maar wel via de Insta. Daar kan je gewoon op een knopje drukken. Dat gaat heel snel en heel makkelijk. En dan kan je daarop kiezen. Dus ik zou zeggen stemmen via Insta en ook de website. Maar dus niet via de app.
0: Nee, komt het uiteindelijk ook goed. Maar een hele goede correctie. Dankjewel. Ik zie je al trappelen. Want we gaan een mini-dansfeestje van maken met de Disco Dinsdag. Wil jij weer aankondigen welk nummer wij daarvoor uitgekozen hebben voor die Disco Dinsdag?
1: Ja, dat was ABBA met Dancing Queen.
0: Dancing
1: Wat vind jij van dat nummer?
0: Ik heb daar hele gemengde gevoelens bij. Aan de ene kant denk ik, die dansvloer op, dansen, swingen. Maar het is toch ook wel uit het... Mijn ouders vonden het ook goed vroeger. Dus dat is toch wel beetje tegenhoudt. Snap je dat?
1: Dat snap ik, zeker. Ja. Ja. En als je dan een ander nummer van ABBA zou mogen kiezen, wat is dan je favoriet?
0: Die komt in me op. Heel veel natuurlijk. Het is wel, het is eigenlijk wel lekker om op te zingen, maar...
1: Misschien dat je het vroeger, dat had ik ook toen ik vroeger jong was, vond ik het echt verschrikkelijk. Maar nu je dan weer wat ouder wordt, dan is het gewoon
0: echt verandert het weer. Ja, ik vind hem inderdaad echt wel leuk. Dus ik hoop dat de luisteraars ons laten weten of ze het ook zo leuk vinden. Dan gaan wij, ben je er klaar voor om even te dansen? Ja. Bonnie gaat dansen, dan kunnen jullie allemaal live meekijken.
1: Lonneke ook,
0: maar misschien. Maar vooral Bonnie. Dus hier komt Dancing Queen van ABBA.
1: Yay.
0: Dansen.
1: Dancing.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke avondspits. 850 kilometer file bij elkaar. Meeste vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. En op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch tot aan Utrecht Centrum. 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een afgesloten rechterrijstrook bij Alfred Evedingen doordat het wegdek daar erg slecht is. Dat resulteert vanaf Utrecht Centrum nog eens in 13 kilometer file en een uur vertraging. Dan de werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. 18 kilometer file met een uur vertraging. De andere kant op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest 9 kilometer vanaf knooppunt Kooimeer. 40 minuten oponthoud. Door de file op de A2 die ik net noemde bij Everdingen. File op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. 18 kilometer en ook daar een uur vertraging. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij afrit Heusden. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Daardoor 10 kilometer file vanaf Den Bosch-Maaspoort. Doe je er een half uur lang over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Madonna, ook zo'n heerlijke disco queen.
1: Blijf swingen.
0: Ja, wij dansen lekker de file door. Dus welkom terug, maar achteraan sluiten met Bon en Lon.
1: Bon en Lon.
0: Bon en Lon.
1: Hey Bon.
0: Ja, dat is onze nieuwe bijnaam. Oké, luisteraars, het is tijd voor een klein maar belangrijk momentje. Het complimentenmomentje. Ach ja, want laten we eerlijk zijn, we geven elkaar toch veel te weinig complimentjes.
1: Klopt,
0: toch?
1: Klopt, ja. Klopt. Ja.
0: En complimentjes geven kan echt wel iemands dag maken.
1: Compliment waar kun je leren, denk ik
0: ja,
1: dan.
0: Dat kan zeker ook, ja.
1: Ja.
0: En vandaag hebben we het over complimentjes geven of mensen waar je inspiratie van krijgt. En we hebben wel een klein beetje een rode draad in deze uitzending, denk ik een beetje.
1: Ja, ik denk gewoon bij dit radiostation, toch?
0: Zeker, zeker.
1: Girl power.
0: Ja,
1: dus,
0: girl power, ja.
1: Ja, en, dus waar ga jij een complimentje aan geven?
0: We hebben het er al eerder over gehad. Hè? Over de vrouwen die belangrijk zijn in ons leven. Of de vrouwen die staan voor waar ze voor staan. De vrouwen die zich niks laten zeggen. De feministen onder ons. Dus wij willen het eigenlijk vandaag even hebben over Hedy d'Ancona.
1: Ja, ik hou van ruimte innemende vrouwen. Vrouwen die zich gedragen als man. Die gewoon uitstralen. Ik mag hier zijn, net als iedereen. En Hedy d'Ancona is natuurlijk wel de feminist des vaderlands.
0: Ja, ja, ik vind haar ook echt zo'n powervrouw. En, ja. Ik vind dat zij ook echt heel veel inspiratie geeft aan ook de vrouwen van tegenwoordig. Ja. Of de vrouwen van nu.
1: Zij heeft veel paden voor ons bewandeld, denk ik.
0: Ja, dus een complimentje aan Hedy d'Ancona.
1: Aan deze dame, zeker.
0: Hulde aan deze dame. Ja.
1: En dat velen mogen volgen ook, vind ik. Even de oproep daarvoor.
0: Ja.
1: Ik pak even een momentje hier voor de vrouwenrechten.
0: Ga jij even een lans breken voor de vrouwen?
1: Ja, ja. Neem je ruimte. Wees als Hedy. Doe het gewoon.
0: En als Lonneke. Want Lonneke die is ook een feminist misschien... in hart en nieren.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Heb je dat helemaal uitgelegd?
1: Je hoeft niet te zijn zoals mij, maar kom voor jezelf op. Ja.
0: Ja, zeker. Dus aan alle luisteraars, ook aan alle mannen, maar ook aan alle vrouwen, kom voor jezelf op.
1: Zeker. En maak af en toe een complimentje aan een leuke feministische vrouw.
0: Precies, misschien hebben we daar nog wel een leuk nummer bij wat daarbij past.
1: Ja, dat kunnen we zo even zoeken, ja, inderdaad.

0: Welkom terug bij Achter Aansluiten met Lonneke en Bonnie. Hi Bonnie, fijn dat je nog bent.
1: Tuurlijk.
0: Ja, en we zijn al wat verder in de show natuurlijk. Dus het is tijd voor Dikke Doei Dinsdag.
1: Ja.
0: Dikke Doei Dinsdag is het moment waarop we afscheid nemen van dingen waarvan we denken... Doei doei. Mag lekker verdwijnen. En dat kan van alles zijn. Hè? Dat kan die wekker zijn die afgaat, lange wachtrij of weet ik veel wat. Maar goed, we zijn heel benieuwd... Wat onze luisteraars graag aan de kant zouden zetten. Graag zouden parkeren. Of een dikke doei dinsdag zouden willen geven. Dus laat ons dat vooral weten. En dat kan via de Girl Power app. Of via 06-34-60-6464. Of via de Twitch stream. Wat is jouw dikke doei dinsdag? Ik heb er één.
1: Vertel.
0: Jij wil je weten?
1: Ja.
0: Ja? Ik heb een dikke doei dinsdag tegen... perfect gestelde, schone en opgeruimde huizen.
1: Oh ja.
0: Dat is ook gewoon eigen belang hoor. Maar nee, ik vind dat altijd een beetje lastig. Weet je, heel veel doen we gewoon voor. Hè? We hadden zo straks de discussie ook. Ja, zou toch iemand langs moeten komen? Dan maak ik nog eens schoon. Dan denk ik, ja, waarom eigenlijk? Waarom vinden we dat zo belangrijk dat ons huis gesteld is? Nou, ik vind dat niet heel belangrijk. Is bij mij ook niet echt gesteld. En het is schoon genoeg.
1: Ja?
0: Maar waarom gaan we ons... Waarom
1: schuldigen
0: we ons altijd voor? Ja. Weet jij dat?
1: Nee, nou, misschien kunnen we het aan de luisteraars vragen. We hadden het er inderdaad net even over. En ik merk inderdaad wel dat mijn huis kan echt best wel... Ja, het is niet vies of zo, maar ik kan best wel denken... Nou, even een rommeltje, ja, kan wel.
0: Maar moet dat dan?
1: Ja, dat ik weet niet. Af. Voor de buitenwachten denk ik dat je toch dan een beetje schaamt of zo.
0: Ja,
1: je...
0: Ik vind het heel irritant. Ik doe dat ook. Eigenlijk heb ik er schijt aan. Denk van, ja, het is gewoon, je moet lekker thuiskomen. Je moet je lekker goed voelen. Dat is het. Met herinneringen en alles. En lekker belangrijk dat het allemaal bij elkaar past. En

0: vloer gepoetst is en weet ik veel wat. Denk ja.
1: Ik ben het helemaal met je eens. En zeker om het in een beetje de traditie van waar we het afgelopen 2 uur over gehad hebben, vind ik dat wij zeker niet elke keer het huis hoeven te poetsen of schoon te maken.
0: Nee, maar ik had er ook niet over dat ik dat moet doen. Hè. Ik heb een man en kinderen en die doen dat ook gewoon. Dus dat. Het is niet dat ik vind dat ik dat alleen moet doen. Ik verontschuldig me er alleen wel meer voor.
1: Ja. Kan ik wel wat. Ja, ik dus, ben al heel lang woon ik alleen, dus dan voor ons. Ja,
0: dat lukt niet. Dat voordeel heb ik dan, dat ik mij daarvoor kan verontschuldigen. Ja.
1: Ja.
0: Maar, luisteraars, laat het ons weten. Hebben jullie ook zoiets? Of herken je dat? Dat je ook denkt, nou, ik ben aan het poetsen voor de bühne voor anderen, wat andere mensen eraan van vinden en daar wil ik mee ophouden. Laat het ons weten. En
1: dan zeggen
0: tot
1: we
0: die tijd.
1: Doei.
0: Ja, zeggen we dikke doei en gaan we terug naar een mooi stukje muziek.

0: Ja, we hebben hier nog een hele verhitte discussie over schone huizen, al dan niet schone huizen. Hoe vaak verschoon je je bed of niet? Of als je bij mensen thuis gaat eten, hoe schoon moet je huis dan zijn?
1: Structuur bij je kinderen, alles wat erbij komt kijken.
0: We zijn echt nog lang niet hierover uitgepraat.
1: Het kamp is hier zwaar verdeeld.
0: Ja. En de meningen in de app ook, hè? Mensen zeggen echt van, je huis moet echt wel schoon en netjes zijn. Want als je dat niet hebt gedaan en je gaat bij iemand eten, ja, dat is echt wel heel ranzig.
1: Dus, maar ik zeg niks moet.
0: Nee, oké. Okay. Maar een beetje schoon huis als je bij mensen op bezoek gaat is toch wel fijn.
1: Ja, maar perfect. Wat we hadden, ik vind als het toilet schoon is en het aardig is schoon en dat soort dingen. Dan ben ik tevreden. Dan kan een keer, ik heb ook een hond. Dan kan een keer een beetje een stofje rondwarrelen. Ja.
0: Oké, of we bij een Lonneke gaan eten, dat laten we nog even in het midden. Maar,
1: mooi, dat scheelt mij weer mensen. Laat ik me liever ergens uitnodigen. Heerlijk.
0: Ja, koken was ook niet je hobby, of wel?
1: Ik vind koken wel leuk, maar eten we nog meer.
0: Ah,
1: dus,
0: ja.
1: Ja.
0: Oké, okay. Ja. Nou, ik stel voor dat we naar het afsluiten van de show gaan alweer.
1: Jammer, hè?
0: Ja, het is echt voorbij gevlogen.
1: Ja, we hebben wel veel goed geëmancipeerde en feministische onderwerpen aangesneden. Daar hou ik van.
0: Ja.
1: Moet toch een beetje weer girl power ook, vind ik.
0: Ja, zeker. Daar zijn we voor.
1: Dus, ja.
0: Nou, ik hoop dat je, als je in de file staat, dat je toch een beetje een leuke middag hebt gehad ook.
1: Ja, en ook nog weer op tijd thuis bent. Dat die file opgelost is of snel oplost. Want
0: ja, het is wel druk, hè? Het regent. Ja. Drukke file.
1: Dus hierna is het wel nog hele gave muziek. Maar ja, Bon en Lon zijn dan ook zelf richting file.
0: We zijn bijna klaar mee voor vandaag. Dus dank jullie wel allemaal voor het luisteren. En voor al jullie reacties. En stemmen ook, hè? Op de, via de Girl Power app kan dat namelijk ook nog. Voor de powerplaat.
1: Ja, superleuk dat iedereen erbij was. En iedereen heeft bijgedragen via reacties op alle media. Erg leuk. En morgenochtend is Rea er weer. En morgenmiddag is er weer een nieuwe achteraansluiten.
0: Ja, nou, dank jullie wel allemaal voor het luisteren en het kijken. En
1: tot de volgende.
0: Tot de volgende, ja.
2: En jij, lieve Bonnie, dat wil ik toch nog wel even zeggen. Hé, een vreemde stem.
0: Oehoe.
2: Het is Rea. Bedankt voor jouw traineeship. Vandaag is jouw laatste dag van je traineeship. Dat heb je supergoed gedaan.
0: Dank je wel.
2: We zijn heel trots op je. En voor de luisteraars die denken, laatste traineedag. Vrees niet, Bonnie komt na de zomer gewoon weer in je oren terug bij Girl Power.
0: Ja, daar verheug ik me enorm op, want ik vind het echt superleuk.
2: Daar wilde ik je enorm voor bedanken. Ja, Lonneke is nog niet. Dan denk je, Lonneke, die was toch ook trainee? Die is nog niet klaar. Die moet nog even. En voor de luisteraars, nergens aankomen met je vingertjes. Want over 5 minuten is het tijd voor Gelijkspel met Deborah en Monique en hun 2 gasten. Ze hebben Zoila te gast, volgens mij. Zeg ik dat goed? Ja, zeker wel. En Priscilla van Voedsel Haaglanden. En die zitten midden in een hele spannende strijd verwikkeld om de beker. Dus daar gaan we alles zo meteen over horen. Eerst krijgen jullie van mij gratis en voor niks nog een muziekje. Dan is het journaal en dan staat ineens Monique hier. Want zo gaat dat. Zo doen wij dat. Dat je denkt, hoe kan dit? Nou, wij kunnen dit gewoon. Tada!
0: Dus blijf erbij. En tot ziens.
2: Tot ziens.
0: Dag.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berken en Roderijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil binnenkort in overleg met alle instanties die betrokken zijn bij de zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal, meldt NOS Nieuws. Sterk wil werken aan een scenario waarbij nog voor de zomer actie wordt ondernomen. Kamerleden waren boos omdat opnieuw kinderen te laat uit een mishandelingssituatie zijn gehaald, ondanks allerlei meldingen bij overheidsinstanties. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. De eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Jonathan Andic, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Tot slot het weer. Vanavond is het bewolkt en is er kans op wat regen, maar die trekt later weg. Hoewel helemaal droog wordt het niet. Aanstaande nacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui. En de temperatuur schommelt rond de 12 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Onder invloed van de regen is het veel drukker dan gewoonlijk. Vooral bij Utrecht. Daar is ook nog eens een rijstrook dicht van de A2. Doordat het wegdek daar erg slecht is. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch begint de file al bij Breukelen. 9 kilometer tot Utrecht centrum met 40 minuten vertraging. En door die afgesloten rijstrook op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch voor knooppunt Everdingen nog eens 18 kilometer met 40 minuten tijdsverlies. De rechte rijstrook is dicht. A5 Hoofddorp Amsterdam met aansluiting met A10. 3 kwartier vertraging in de vorm van 9 kilometer file. Daar ligt olie op de rijbaan. De rechte rijstrook is dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Akersloot een uur vertraging. En de andere kant op is de vertraging ook een uur op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest. Door de werkzaamheden daar moet al het verkeer via 1 rijbaan. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen door de file op de A2. 21 kilometer op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Everdingen een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ja, dames en heren, welkom bij Gelijkspel, het sportprogramma voor en door vrouwen. En dit is het leukste sportprogramma van GoPower Radio, dat kan ik je wel vertellen. Mijn naam is Deborah, maar ik ben hier gelukkig niet alleen. Ik zie er even niet meer, maar ze is er wel. Onze Monique.
1: Hi.
0: Hi, lieverd, zat je even onder de tafel.
1: Ja, ik zeg tegen iedereen dat hij zijn koptelefoon goed moet doen en zo vergeet ik het te draaien.
0: Ja, zo gaan die dingen, ja. Hey, hoe is het met je?
1: Ja, met mij is goed.
0: Gaat goed?
1: Ja.
0: Heb je een goed weekend gehad?
1: Nou, nee. Nee. Het was nogal stressavond vrijdag.
0: Het was nogal stressen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Vertel.
1: Nee, wat heb je gedaan? Daar gaan we het dadelijk over hebben, denk ik.
0: Oh, gaan we het dadelijk over hebben, ja.
1: Ik denk dat ik aanstaande vrijdag wat pammetjes moet gaan halen.
0: Dat we nog meer gestrest gaan raken. Ja, jullie hebben het misschien al geraden. De luisteraars die vaker luisteren weten natuurlijk dat Futsal Haaglanden 5 mei ook al te gast bij ons in de studio, namelijk René, ja, de trainer. En vandaag zitten er 2 speelsters van Futsal Haaglanden bij ons aan tafel. Futsal Haaglanden wordt ook mede mogelijk gemaakt door GoPower Radio. En daarom willen wij ze natuurlijk even het hemd van het lijf vragen over deze ontzettende spannende play-off serie die ze nu aan het spelen zijn voor de Eredivisie. En ik heb het er regelmatig over ook in het sportnieuws. Ik denk jullie de enige zaalvoetbalploeg zijn die echt uitgebreid en uitgemeten in de media aan bod komen. Iedere keer, namelijk als er iets gebeurt, dan appt René me met je moet wel even dit vertellen hoor, want ze hebben weer wat fantastisch gedaan. Vandaag hebben we 2 speelsters bij ons aan tafel zitten en die gaan we natuurlijk gelijk ook even aan jullie voorstellen. Zoila Barendse.
2: Ja, hallo.
0: Hi. En wie hebben we nog meer? Messi, heb ik gehoord.
1: Ja, maar ja, als je dat zegt, dan weet niet iedereen wie ze is. Nou, ik ben benieuwd, wat is de echte naam? Praasvraag.
0: Priscilla Meske. Ja. Priscilla
1: Meske.
0: Hoe kom
1: je eigenlijk aan die bijnaam?
3: Ja, mijn achternaam.
1: Hé, je moet vijfde opengooien ook.
3: Vijfde?
1: Ja,
0: ik heb hier maar 4 schuifjes, lieverd.
3: Nee, 5.
0: Oh? Hey, hoi Priscilla, hoe is het met jou?
2: Hoi, ja, gaat goed. Gelukkig ben ik er.
0: Wat leuk dat jullie er zijn. Afgelopen vrijdag ontzettende spannende wedstrijd gehad. Zullen we het daar maar gelijk even over hebben, Mo?
1: Nou ja, ik wou het eigenlijk. Wat zei je nou? Messi is echt door je achternaam.
2: Ja, Mesker. En dan Priscilla is een beetje lang, hè, in de voetbal. Hé, hey, Priscilla, mag ik de bal?
1: Ik dacht altijd dat het kwam hoe jij voetbalde.
2: Nee, ik ben toch totaal geen Messi.
1: Nee, je bent niet zo lui als Messi. Dat is wel zo, ja. Ja, nee, dat klopt wel. Nee, je bent een beetje. Ik ga even verzinnen op wie je wel lijkt. Maar ik vind, het is wel een harde werkster. En ik denk, als jij morgen een belletje krijgt dat jij een vrijdag bij ADO mee moet spelen, dat je de helft er nog uitloopt. En nog scoort ook.
2: Dat is een van mijn bijnaam bij ADO. Iemand die bij ADO heeft gevoetbald.
1: Ja, kijk.
0: Leuk hoor. Hey, en wat is je positie, Priscilla? Ik ga wel gewoon Priscilla zeggen hoor.
2: Ja, natuurlijk.
0: Om verwarring te voorkomen.
1: Ga je dan luisteren?
4: Het is voor mij heel vreemd dit hoor. Dat ze opeens echt Priscilla wordt genoemd.
1: Is dat nieuw? Ja. Wat een missie, ja.
2: Ja, maar dat komt ook omdat we in het team 2 Priscilla's hebben.
4: Ja, klopt.
0: Oh, dus ja.
1: Ja, Priscilla en, de Vos.
2: Ik was al gewend om Messi te genoemd te worden. Al vanuit de voetballerij. Dus toen was het al heel gauw. Noem mij maar gewoon Messi. Dan is het klaar. Dan hebben we dat verschil niet.
1: Was het bij ADO ook al zo dat je zo werd genoemd?
2: Ja.
1: Even voor Deboortje. Ze hebben ook heel lang bij ADO gespeeld.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja. Ik heb nog toevallig van de week kreeg een foto binnen. Omdat ik iets was aan het uitzoeken. En toen kreeg ik de bekerfoto binnen. En het eerste wie ik zag was jij.
0: Ja, dat is goed, joh.
1: Het is mis.
2: Ja, binnenkort 10 jaar geleden is dat al.
1: Ja, hard hè?
2: Ja, heel hard. Ik schrok ook eigenlijk.
1: Ik ben al zo jong.
0: Ja, want hoe oud ben jij als ik vragen mag?
2: Ik ben 33.
0: 33?
2: Ja.
0: Hoe lang voetbal jij al?
2: Vanaf mijn derde. Wow. Dus 30 jaar.
1: Oh. Heb je nog geen onderscheiding gehad van de KNVB? Of heb je ook je achternaam weer veranderd in de loop van de tijd?
2: Nee, ik heb mijn achternaam gehouden.
1: Ja, want als je achternaam omruilt omdat je getrouwd bent, dan gaat de teller weer naar 1, hè?
0: Is dat zo?
1: Ja.
2: Maar goed, dat kan niet veranderd.
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, dat vind ik eigenlijk wel heel slecht.
1: Ja. Nou, ze kennen je dan niet meer, zeggen ze.
0: Ja, oké, ik snap dat wel enige administratieve rompslomp met zich meebrengt. Maar goed, je kan wel toch gewoon aanpassen.
1: Amateurs, daar gebeurt bij. En hoe je het went of keert. We zijn geen oranje speelsters. Ja, jij, ik niet, maar...
0: Nee. Ja. En wat is je positie en rugnummer, Priscilla?
2: Ik ben verdediger. Nummer 5.
0: Kijk. En dan gaan we dat ook natuurlijk even vragen aan Soyla. Sorry, ik zit ontzettend te worstelen met deze camera's. Jullie zien het wel. Maar het gaat hartstikke soepel hoor. Hartstikke goed gaat het hier. Hey, wat is jouw positie, je rugnummer?
4: Ook wel verdedigend, maar ben ook wel vaak op de flanken te vinden. Okay. Dat wissel ik een beetje af. En mijn rugnummer is rugnummer 2.
0: Oeh, dat ja. is wel...
1: Ben je eigenlijk links of rechts als je in de ruit kijkt?
4: In de ruit sta in principe links, omdat je hem dan met je rechterbeen naar binnen ja. kan aannemen. Dat gebeurt vaak in het zaalvoetbal. Alleen omdat wij voor de rest geen linkspoot hebben buiten Messi, kom ik daar toch ook wel vaak te staan. Ja. Op de rechterkant juist.
1: Ja. Mensen vinden dat raar, want ze gooien altijd heel vaak rechtbenige mensen op de rechterkant. Maar ja, ik vind links ook beter voor een rechtspoot. Kon je tenminste naar binnen trekken.
2: Dat is veld eigen, denk ik.
1: Ja, in de zaal
2: veld
1: ook.
2: Op het veld sta je. Ja, maar op het veld sta je als je linksbenig bent, sta je links.
1: Dat je hem dan beter voor kan geven, zeggen ze.
0: Ja. Ja,
1: ik ben er niet mee eens.
0: Nee. Nou ja, we hebben natuurlijk al eerder gepraat over de eerste wedstrijd. Die ook bijzonder spannend was. Even voor de luisteraars. Deze dames doen mee aan een play-off serie van 3 wedstrijden maximaal. Waar dus een winnaar uit gaat komen die dan kampioen gaat worden. En de eerste wedstrijd was echt heel erg spannend. Hè? Verlenging, penalties. Tweede wedstrijd, die was afgelopen vrijdag. Hoe is dat gegaan? Hoe vonden jullie
1: Robine
0: dat?
1: Robine kan nog steeds niet lekker praten. Die blaar op de handen.
0: Onze collega die op de tribune zat, die is nog steeds een beetje van slag inderdaad. Emotioneel was ze ook, begreep ik. Ja, het was heel spannend, heb ik gehoord.
2: Ik denk dat het spannender was als je aan de zijkant zat dan in het veld.
1: Hebben jullie niet het gevoel gehad dat het echt spannend was?
4: Nou, ik weet nog wel, ik zag die 3-3 binnenrollen. Dat was echt ik zag hem echt rollen. Ik was zelf net iets te laat. Ik zag die bal gaan, toen dacht ik wel, nou, dit ga je me niet maken. Van 3-0 voor kwamen we op 3-3.
0: Wel echt een ontzettend... Dan is er heel veel gebeurd.
4: Ja, maar ik dacht, dit laat ik me echt niet gebeuren. Dus heel blij dat dat ook niet is gebeurd. Maar vanaf, ik denk, dat moment vond ik spannend. Maar zodra de 4-3 er weer voor ons in lag, denk ik dat we allemaal wel dachten van, oké. Nu trekken we hem ook over de streep.
0: Nu gaat het
1: de buren
0: verder.
1: Hebben het ook gehoord. Dat het 4-3 werd.
0: Ja, dat geloof ik wel. Ja, dat geloof ik wel. Vol enthousiasme. Ja. En uiteindelijk deze wedstrijd dus gewonnen. De eerste verloren. En dat betekent dat de wedstrijd van aanstaande vrijdag... Ja, het beslissende duel is.
2: Ja, zeker.
0: En dan moeten jullie weer uitspelen, geloof ik. Hè?
2: Ja, we mogen weer naar Groningen.
0: Het is jammer dat het niet echt naast de deur ligt natuurlijk.
1: Nee, het heeft mee te maken dat Groningen derde is geworden in de competitie. Nou, niet Groningen, maar...
0: Dr. Anders Vijfje, want zo heet ze officieel. Ik moet zeggen, een naam waar ik nooit echt aan ga wennen. Maar,
1: het zijn ook geen leuke supporters, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Ze zijn een beetje fanatiek, hè, geloof ik.
1: Nou, ik ga je daar ook wel wat anders vertellen. Maar dat doe ik wel als muziek draait.
0: Nou, dat vind ik een prachtige cue. Je begrijpt dat ik super nieuwsgierig ben. Dus we gaan even een muziekje draaien.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. We zitten hier aan tafel met Zoila en Priscilla van Futsal Haaglanden. En we gaan het heel even hebben over het afgelopen weekend en het sportnieuws wat we daar hebben verzameld. En ik kan je verklappen, ik was er maandag helemaal niet, want ik zat lekker ergens weg te regen in Nederland. Want traditioneel kamperen met hemelvaart, hartstikke leuk was het.
1: Ja, je had beter hier kunnen zijn.
0: Ik had beter hier kunnen zijn, dat is helemaal correct, maar hier was ik niet. Ja, we hadden gezellige mensen over de vloer, hè, gisteren hier.
1: Het was hartstikke gezellig.
0: Ja. De vrouwen van ADO waren bij ons om te komen barbecuen. Dat was hartstikke leuk. En het enige nieuws wat ik dus heb van de maandag is dat Futsal Haaglanden gewonnen heeft afgelopen vrijdag. En dat ze de derde en beslissende wedstrijd in Groningen spelen aanstaande vrijdag. Dus mocht je daar naartoe willen, dat kan gewoon. Het is om 9:30.
2: Klopt.
0: Ja, ik moest even dubbelchecken.
1: Groningen.
0: Ja. Wel in Groningen, maar goed, misschien ben je daar al. Hè?
1: Nou, ik
0: dat
1: hoorde
0: kan natuurlijk
1: net, en dat wist ik ook niet. Dr. Anders Vijfje had zelf ook een livestream.
2: Ja, klopt.
1: Die zullen we op de socials dan voorbij komen. Ja, maar klopt. Ik zag ook Ullus vandaag met een camera en zo oefenen, volgens mij in zijn tuin.
2: Echt?
1: Dat is goed. Dus ja, iets met de bol had hij geloof ik geregeld. Dus ik ben erg benieuwd dat hij mee gaat nemen.
0: Oh, nou, dan ben ik ook wel heel erg nieuwsgierig.
1: Ja, dus je moet hem even volgen op Facebook. En dan krijg je automatisch een melding dat hij live gaat.
2: Fangroep.
1: Ja.
2: Wel.
1: Ja, het is de is niet als persoonlijk, hè?
2: Nee.
1: Dus daar gaan we even een linkje plaatsen. Dat iedereen daar kan meekijken. En dan kan je gillen.
0: Dan kan je gewoon meejuichen vanaf de bank. Mocht je niet helemaal naar Groningen willen.
1: Hoor je een vervelende trommel? Dat is Robin.
0: Dat is Robintje. Ik weet niet of ze nog weer zo hard gaat trommelen. Want ik geloof dat ze al blaren had van afgelopen vrijdag.
1: Nee, dat gaat ze wel doen.
2: Ik hoorde net dat ze elke avond aan het oefenen was. Dus ik verwacht het wel.
0: Kijk. Hele fanatieke fans hebben jullie. Dat is wel echt heel erg gaaf. Wat ook heel erg gaaf is, is dat kogelstootster Jessica Schilder afgelopen zaterdag in China een record heeft gegooid. Een Nederland record. Van 21,09 meter. En zij is de eerste vrouw in 14 jaar die de grens van 21 meter doorbreekt. Dat stond al heel lang op haar lijstje om deze grens te doorbreken. En ze heeft haar eigen Nederlands record verbroken in Shanghai tijdens deze eerste wedstrijd van het nieuwe Diamond League seizoen. En het was dus haar doel om over die 21 meter te stoten. En het is er dus uiteindelijk gelukt. En niet alleen dat, zij won met haar record ook de wedstrijd in Shanghai. En de Amerikaanse Chase Jackson, die eigenlijk echt, dat is de nummer 1 van de wereld.
1: Ja.
0: Die is dus tweede geworden. Ja! Nou, ik vind dit wel echt wel nieuws.
1: Dit is wel super
0: fenomenaal.
1: Deed trouwens onze niet mee.
0: Ik heb gezocht nog naar haar, maar ik zag er niet terug in de resultaten. Ja, dus dat moeten we even checken.
1: Ja, ik zie het hier niet staan, maar het is ook bijna een nieuw record inderdaad. Zonder doping werd er gemeld.
2: Ja.
1: Er zijn dus vrouwen die verder hebben gegooid, maar daar later bleek dat ze doping hadden gebruikt.
0: Oh ja.
1: Maar
0: het
1: moest wel vernoemd worden. Volgens mij was het in een andere krant waar het werd vernoemd.
0: Ja, precies. Ja, wel een hele bijzondere prestatie. En dan hebben we ook nog Jesse Kampman, die namens Nederland ontzettend goed heeft gepresteerd in het kitefoilen dit weekend. Ze stond eigenlijk heel het toernooi al op nummer 1. Ze ging in de finale onderuit en moest daardoor genoegen nemen met zilver. Dat is wel echt heel jammer. Dat ligt ook aan de nieuwe inrichting van het wedstrijdschema. Dus je gaat eigenlijk heel de tijd kwalificeren en je moet gewoon die laatste wedstrijd ook winnen. Maar zij stond dus wel op 1 over het hele toernooi heen genomen. Alleen in die laatste wedstrijd ging ze onderuit. Werd gegrepen door een windvlaag. En ze viel. En toen kon ze het niet meer recht trekken. Maar goed, alsnog zilver. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Mooie prestatie. Ze heeft niet haar titel kunnen prolongeren. Ze komt ook nog maar sinds kort uit voor Nederland. Ze is Frans, eigenlijk. Ja. Really? Nederlandse moeder, geloof ik. Ja, dus dat is mazzel voor ons.
1: Ja.
0: Dat ze lekker voor Nederland uitkomt tegenwoordig. En dan zwemnieuws, Mo.
1: Oh jee, vertel.
0: Ranomi Kromi Wijojo. Ja, je kent haar nog wel.
1: Ja, dit is een van de laatste.
0: Ja.
1: Het is niet mijn tijd.
0: Nee, is niet jouw tijd. Niet jouw tijd. En Ferry Weertman hebben een plek gekregen in de International Swimming Hall of Fame. Dat gebeurde afgelopen zaterdag tijdens een ceremonie in het Amerikaanse Fort Lauderdale. En met het behalen van deze onderscheiding, een van de hoogste in de zwemwereld, kwamen ze dus in een rijtje van 21 Nederlandse voorgangers. Waaronder Inge de Bruin en nog wel meer van dat soort. Ja, hè. Oh, je zit niet. Oh, het was zo goed. Goed, dan heb ik het leuke nieuws dat Neymar meegaat naar het WK namens Brazilië. En ik denk dat hij al onderweg is, al rollend vanuit Brazilië naar de Verenigde Staten. Zodat hij net op tijd dat stadion binnenrolt. Oh. Wat een man. Ja. Ik, nou goed, topscorer voor aller tijden van het Braziliaanse elftal. 128 duels kwam hij op 79 goals. En hij heeft al een tijdje niet meer meegespeeld omdat hij zijn kruisband heeft gescheurd. Ja. Dat was volgens mij niet waar hij zo van rond moest rollen. ik kan me die memes nog herinneren. Dat hij, ja, deze man heeft Schwalbe wel echt naar een nieuw niveau getild. Oh. Kijk, als je echt pijn hebt in je been, dan blijf je niet rondrollen, toch?
2: Nee,
0: dan hou je op een gegeven moment op.
1: Dan vraag niet aan vrouwen. Die vrouwen krijgen een rotschop. Dat doet pijn. Ze staan op, ze stampen een keer en ze lopen door.
0: En ze lopen gewoon
1: door. Ik heb nog nooit een vrouw 10 keer zien rollen met pijn.
0: Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Maar neem maar wel. En hij is er weer bij. Ik moet zeggen, ik kijk er naar uit wat hij allemaal geleerd heeft de laatste 2 jaar. Toen hij geblesseerd was. Want ik denk, misschien heeft hij wel een stukje theaterschool gedaan of zo. Dat zou natuurlijk kunnen.
1: Ja, ik vind het toch inderdaad. Waarvoor moet hij die man daar tijdens zijn rollen, joh?
0: Ja, het is erg jammer. Nou ja, goed. Ik denk toch dat omdat ze er een voordeel mee halen. Als
1: je
0: dan zo'n vrije schop meekrijgt.
1: Dichter bij het goal.
0: Ja. Hè, en dan krijgen ze een voordeel. Ja, dan gaan ze het natuurlijk allemaal doen. Ik denk dat het een soort elkaar ook aanmoedigt. Als één team dat gaat doen en die krijgt daar een voordeel mee, dan denkt het andere team, ja, dan moeten wij dat misschien ook gaan doen. En dan wordt het een soort ding wat je niet meer kan stoppen. Dat is mijn theorie, maar dat weet ik niet. Maar het is wel opvallend om te zien inderdaad hoe dat bij de vrouwen heel anders gaat.
1: Ja, bij de vrouwen zie je meestal eventjes zo van, oh shit, wat gebeurt er? Ja. Als ze echt wat hebben, dan blijven ze wel liggen. Maar ik heb ze nog nooit zien rollen.
0: Nee.
1: Ik zie ze meestal een beetje opstaan, een beetje stampen met die voet zo. De schoenen goed trekken, sokken. En de volgende actie zie je die andere vliegen. Ja, zo hoort het. Noem geen namen.
0: Precies, nee, zo hoort het. En dat is ook de betere manier, denk ik, dan gewoon gaan liggen. Is ook wel erg makkelijk. Maar goed, we gaan meemaken of die nog steeds dezelfde is daarin.
1: Ik denk het wel.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat hij al rollend onderweg is naar de Verenigde Staten.
2: Maar het is dus ook echt de bedoeling dat hij gaat voetballen?
1: Ja,
0: ja, okay. Het is de bedoeling dat hij gaat voetballen weer voor het eerst sinds 2023. Waar hij dus zijn kruisband heeft gescheurd in het WK-kwalificatieduel met Uruguay.
1: Maar daar heeft hij wel lang hersteld, want het is maar 9 maanden of zo.
0: Heel veel last van gehad. Ja.
1: Is hij zoveel aangekomen dan?
0: Ik ben heel benieuwd. De beelden die erbij stonden, maar dat kunnen natuurlijk ook oude foto's zijn. Dus ik weet het persoonlijk niet. En ik weet ook niet wat hij gaat presteren. Maar ik kan je wel verklappen dat Brazilië intens gelukkig is dat deze man er weer bij is. Want hun hoop is natuurlijk wel gevestigd op deze topscorer aller tijden.
1: Ja, nou, hij is niet aangekomen. Ik zie een foto van 4 weken geleden. Het valt wel mee. Ik denk dat hij, ik hoop het niet voor hem, maar ik denk niet dat hij verder komt dan 1,5 wedstrijd.
0: Dat zou dat zou wel heel naar zijn. Maar dat zou natuurlijk
1: kunnen.
0: Als
1: je nu gaat spelen en je moet ineens weer WK gaan spelen.
0: Ja, en het is pittig. Hè? Pittig schema ook natuurlijk. En er wordt nogal wat van je verwacht. Dus ik ben ook heel benieuwd of die mee kan komen.
1: Ja, ik weet ook niet waar ze spelen. Hè? Want er wordt nu al gewaarschuwd dat er extra drinkpauzes ingelast moeten worden. En dat de sommige wedstrijden temperatuur geloof ik naar de 40 graden gaat lopen. Zo,
0: ja, klopt. Ja.
2: Bizar.
0: Ja. Dus geen ideale omstandigheden, zou ik zo zeggen.
1: In de zaal kan het wel eens warm zijn ook, hoor.
0: Ja, dat kan ik me bizar. Ook wel voorstellen. Hè? Dan blijft het natuurlijk een beetje zo hangen.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: En dan, ik vind het vervelend als dan ook nog eens een keer de vloer nat wordt. Daardoor, door de condens.
0: Oh, als je weet, condens.
2: Ja, hij wil op de training gehad. Ja, op de training, maar nooit tijdens een wedstrijd zelf.
1: Oh, wees blij. Zand? In de zaal tijdens een wedstrijd?
2: Nee,
1: ook nooit
2: maar
1: gehad.
2: Bij ons wordt ook wel gelijk, in principe als iemand echt nat is en je blijft op de grond liggen, dan wordt het daarna ook wel gelijk schoongemaakt. Dat, in ieder geval, daar vragen we ook om, want dan wordt het voor ons glad.
1: Ja,
0: ja, precies.
1: Ik heb wel eens in de zaal gespeeld dat je met je schoenen zo, dan hoorde je echt het zand zo.
2: Echt?
1: Ja.
2: Oh.
1: Zijn we ook gestopt met voetballen.
2: Ja, dat snap ik.
1: Het leek wel of ik op Scheveningen aan het voetballen was.
2: Ja. Als je dan valt, lig je ook
0: zo. Ja, dan lig je helemaal open.
1: Ja, maar hun maken ook slijtings in die zaal. Dat is die open liggen, snap ik echt niet.
0: Dat heb ik dus één keer.
2: Ik wou net zeggen, wij liggen allemaal open hoor.
0: Ja. Toch wel. Ja, dat kan toch ook niet anders. Nee, ik heb het 1 keer per ongeluk gedaan. Ja, ik was dus een veldvoetballer. En toen gingen we een keertje in een zaal spelen. Nee, ja, gewoon niet nadenken natuurlijk. Gewoon gaan. Oh, dat was niet leuk. Nee. Ik ben hersteld inmiddels. Maar dat is zo'n automatisme dan natuurlijk. Ja. Maar goed, jullie maken dus ook gewoon slidings.
1: Zeker. Ja, hun mogen dat.
0: Ja, nee, kijk, het mag.
2: Nee, maar het mag niet overal.
1: Alleen bij de Eredivisie, hè?
0: Oh, vertel me meer. Kijk, ik weet niet zoveel van zelfvoetbal.
3: Ik denk dat ik anders al gelijk levenslang geschorst was.
1: Ja, oh, ja. Nou, bij de Eredivisie, vrouw, mag je wel een slijding maken. Voor mij in de klasse daaronder mag je een slijding maken als niet de tegenstander in de buurt is.
0: Ah, oké. Okay. Dus je mag geen contact hebben.
3: Nee.
0: Nee, nou ja, is misschien ook wel
1: vroeger goed. Mocht je ook niet tussen de benen wegtrappen. Dat mag bij jullie ook gewoon.
3: Bij ons mag heel veel alles, eigenlijk.
1: Ja, shirtje hangen. Ja. Alles.
3: Trekken
1: duwen. Het is juist een sport waar je geen lichamelijk contact hebt, hè, jongens. Gaat niet in de eerste klas. Nee, gaat niet op. Gaat
0: dat
1: niet
0: is
1: op.
0: Wel, ik vind het wel grappig, want ik wist dit natuurlijk niet. Dat er zoveel verschillen zijn dan.
1: Ja, ze zeggen gewoon, de Eredivisie vrouwen kunnen gewoon voetballen. Dus als jullie een slijding inzetten, is het een betere dan iemand uit de eerste klasse.
0: Ja,
1: dat klopt ook
0: okay.
1: wel, want meestal breekt hij gelijk ook zijn poot of zo.
0: Maar ja, dan kom je dus uit zo'n eerste klasse en dan moet je ineens weer hele andere regels gaan spelen.
1: Nee, de hoofdklasse is dezelfde regels als de eerste klasse.
3: Ja, alleen maar wel vanuit de hoofdklasse naar de Eredivisie.
1: Ja, hoofdklasse en de Eredivisie.
0: Dat is dit dan wel echt een verschil tussen.
1: Ja,
2: maar dan ga je heel veel verschillen tegemoet.
1: Ja.
2: Andere tijd.
1: Andere dagen.
2: Ja.
1: Je moet 2 keer in de week gaan trainen, want anders red je het niet.
2: Wisselen is anders.
3: Wisselen anders, ja.
1: Je hebt een betaalde coach nodig. Of in ieder geval eentje met papieren.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja.
1: Maar dat is wel raar, want in de hoofdklas heb je hem nog niet nodig. En pas in de eerste, of Eredivisie wel.
2: Ja.
0: Oké. Ja. Nou, ik heb alweer heel veel geleerd over zaalvoetbal. Dit is grappig, want ik dacht dat ik er wel wat van af wist. Maar blijkt dus dat het helemaal niet zo is. Ik hoop dat jullie ook allemaal wat dingen hebben geleerd. En we gaan even lekker naar de muziek. En dan zijn we dadelijk bij jullie terug met een ontzettende leuke sportvrouw.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel, het sportprogramma door en voor vrouwen. En wij zitten hier vandaag met twee dames van Futsal Haaglanden. En we hebben het al even gehad natuurlijk over de wedstrijd afgelopen vrijdag en hoe zenuwachtig we zijn voor de komende vrijdag. Maar we gaan ook even een bijzondere sportvrouw bespreken. En deze is de laatste weken wel heel erg in de media geweest. Ik ga het namelijk even hebben over Rachel Entrekin. Ik hoop dat ik dit goed uitspreek.
1: En wie is dit?
0: Ja, dit is een Amerikaanse elite ultramarathonrenner. Hele ver van mijn bedshow is dit feitelijk. 17 juni 91 is ze geboren en dit is de eerste vrouw. De eerste is geworden in de Cocodona 2026. En niet alleen kwam zij als eerste over de finish. Ze heeft ook het koersparcours verbroken en een nieuw record gevestigd. 56 uur, 9 minuten en 48 seconden.
2: Nee.
0: Ja, en dit is dus de Cocodona 250. En die 250 staat voor 250 mijl. Dat had ik natuurlijk even op moeten schrijven hoeveel dat is in kilometers. Zo jammer weer dit.
1: Maakt niet uit, joh. Kom helemaal goed.
0: Het is in totaal 253,3 mijl, deze marathon. Ja, ultramarathon heet het dus. En je mag er 125 uur over doen.
1: 407 kilometer.
0: 407 kilometer.
1: Bijna 408.
0: Ja. En zij is dus niet alleen als eerste vrouw over de finish gekomen. Want dat had ze al twee keer eerder gedaan. Zij is als eerste over de finish gekomen. Punt.
1: Ook van de mannen?
0: Ja.
2: Wow.
0: Ja. En dit is wel echt een prestatie. En ik vind het heel erg bijzonder. Zij heeft dus wel al drie keer deze race gewonnen. Maar dus twee keer als een vrouwenrace. Maar nu ook gewoon de race overall. 56 uur, 9 minuten en 48 seconden heeft ze gedaan over die 400.
1: Hoe lang mag je erover doen?
0: Je mag er 125 uur over doen. Ik geloof wel dat ze af en toe ook even wat te eten nemen, hoor, tussendoor.
1: Ja, volgens mij is inderdaad, heb ik van de week een filmpje gezien van twee mannen die dat, of drie mannen die dat samen deden. Ja. En dan waren ze soms elkaar kwijt, want er was er eentje gewoon in de berm eventjes 10 minuten gaan slapen. en dan kwamen ze elkaar weer tegen bij het eten.
0: Ja, ja, geweldig toch? Ja. Ja, nou ja, goed. Ik kan me voorstellen dat je dit niet in één keer loopt. 42 kilometer lijkt mij echt al een uitdaging. Laat staan 10 keer zoveel.
1: Ja.
0: Hè? Deze vrouw is wel uitzonderlijk. En een parcoursrecord gevestigd. En gewoon overal winnaar. Als eerste ooit ever.
1: Vindt dat knap.
0: In deze
1: moet je niet over nadenken.
0: Nee. Nou, ik ook niet. Hè?
1: Hoeveel kilometer lopen jullie per wedstrijd? Wordt dat geregistreerd bij jullie?
2: Nee.
1: Jullie hebben niet van die banden om.
2: Ja, die hebben wel om, maar die registreert niet hoeveel meters je loopt. Alleen je hartslag.
1: Dat is slecht.
2: Jammer, hè?
1: Ja. Ik was echt benieuwd, want vorige week was Bo hier van ADO. En dan vroeg ik het ook aan. Ja, die loopt ook gemiddeld 12 kilometer per wedstrijd.
2: Ja, toen de tijd ook bij mij bij ADO.
1: Ja, wou ik net vragen. Wat liep je dan wanneer bij ADO?
2: Ja, dat ook ongeveer.
1: Ja, ik denk dat je dezelfde kaliber als Bo bent.
2: Ja.
0: Rennen.
1: Ja. Niet, op dezelfde positie ook dan?
2: Nee, Bo stond rechts, ik stond links. Of links centraal.
1: Ja. Ja, en dan is het inderdaad, kan je precies vergelijken met elkaar inderdaad. Vooral nu is het helemaal natuurlijk, hè, dat het opkomen daarvan.
2: Ja.
1: En Joël vertelde ook inderdaad, die rent dan van 16 tot 16. Ja, dus dat zijn andere, loopt wel 12 kilometer, maar weer anders.
2: Ja.
1: Bij haar is het echt doorlopen en dan bij Bo is het meer sprint. Dus, bij jou zie je dat ook natuurlijk in de wedstrijd, want ik mag het wel eventjes zeggen. Riem was mee de laatste wedstrijd, doe ik ook niet meer, want mijn horloge werd helemaal gek van de geluidsoverlast. Zet het volume lager naast me. Maar die zei ook na drie minuten dat je liep te spelen, oh kijk die Messi gaan weer. Jezus, mama blijft een kind lopen.
0: Ja, mooi, maar die heb je wel echt nodig in een team natuurlijk.
1: Lopers, daar heb je heel veel aan.
0: Ja, en mensen die de energie in de wedstrijd houden. En die maar blijven jagen en blijven jagen. En dat is natuurlijk ook wat Bo doet. Ja. Gewoon toch rennen voor die bal. Ook al weet ze dat ze misschien toch niet meer haalt. Maar wel nog even die tegenstander laten schrikken. Van, oh ja, daar komt ze weer hoor. Hey.
1: Ja, is er ook eentje die je 6 keer tegenkomt? Dat ben jij ook.
0: Ja.
1: Ja, kom je ook weer 6 keer tegen. Je kan er 1 keer voorbij, maar dan staat ze er weer. Hallo.
0: Dan is ze er weer. Ja, dat zijn wel de belangrijke spelers om te hebben. Maar ik denk niet dat jullie 400 kilometer lopen in zo'n wedstrijd.
2: Nee.
1: Ja, maar ik denk dat jullie in de zaal ook wel gauw een kilometer of 6, 7 lopen, denk ik.
0: Ja, het gaat natuurlijk veel sneller. De zaal is wel wat kleiner, maar het spel gaat wat sneller. Dus misschien dat het toch wel vergelijkbaar is.
2: Ik zou het ook niet weten, want het zijn denk ik wel veel meer kleine, korte sprintjes dan echt lange afstand.
1: En je hebt geen sporthorloge om, dat mag natuurlijk niet.
2: Maar
1: dat
2: kan ook niet. Je zit in een zaal, dus vaak is de GPS...
0: Oh ja, tuurlijk, je bent binnen.
1: Ja, die van mij die registreerde dan wel hoeveel calorieën je had verbrand per wedstrijd.
2: Ja.
3: Nou, ja, dus dat hard wel. Ja. Maar dat doet je hartslagmeter ook, onze hartslagmeter. Ja. Als we hem dan op onze telefoon zetten.
1: Daar kan je er wel een beetje een schatting van maken. Maar misschien is het wel iets minder. Misschien 4 kilometer of zo. Want je speelt ook blokken natuurlijk.
2: Ja.
1: Dus je speelt natuurlijk niet 2 keer 20 minuten achter elkaar.
0: Nee, precies.
1: Veld hebben natuurlijk wel sneller dat je 90 minuten speelt.
2: Ja, klopt.
0: Ja.
1: We moeten toch meer op die band laten installeren.
0: Dat hè. Ik voel een experimentje aankomen. Ik denk dat we gewoon eens een keer een stappenteller of iets moeten ombinden. Ja, daar heb je toch ook geen GPS voor nodig? Ja, voor die afstand. Een
1: stappenteller kan je wel doen. Maar die registreert dan niet echt de kilometers.
0: Niet echt de afstand.
1: Nee, het is precies wat je zegt met de GPS, want hij wil weten waar je bent geweest.
2: Ja. Maar er zijn andere manieren. Ik heb ooit om je kuit een band gehad. Ja, die kon het dus wel in de zaal.
0: Een enkelband.
3: Zoiets vertel eens meer.
1: Nou, dat we daar over hebben. Praat jullie even door voor vrijdag. Want ik kreeg iets toegestuurd. En ik vind het een mooi moment om dat nu eventjes te draaien.
0: Ga jij daar even naar kijken. Dan gaan wij gewoon even verder praten. Want wat denken jullie dat er vrijdag gaat gebeuren? Hoe zit het met spanning? Dat wil ik eerst even weten. Want jullie hebben vrijdag dus een hele belangrijke wedstrijd. Voel je je gespannen, Priscilla?
3: Nou, nu nog niet. Dat komt vrijdag pas weer eigenlijk. Ik heb er gewoon heel veel zin in. Weet je, we zijn nu zover gekomen. Dus ik vind ook echt wel dat we moeten pakken de schaal.
0: Ja, dat is ook wel de juiste instelling, denk ik. Je moet niet van tevoren al denken van, oh ja, nee, het gaat niet lukken. Of het wordt lastig. Maar denk je dat het een lastige wedstrijd gaat worden?
3: Ja, het wordt sowieso wel een lastige wedstrijd. Thuis hebben we dan gelijk gespeeld en met Pingels net eigenlijk verloren.
0: Ja.
3: En heb je wel 6-3 gewonnen. Dus dan zegt iedereen, ja, dat is wel een grote uitslag.
0: Het klinkt heel als overmacht.
3: Inderdaad.
0: Zo van, oh ja, we hebben echt wel even die mensen op hun plek gezet.
3: Ja, maar zo was het qua wedstrijd niet.
0: Want jullie hadden 3-0 voor gestaan en toen werd het 3-3. Ja. En
3: dan maken we
0: er
3: uiteindelijk nog 6-3 van. Dus dat is wel netjes.
0: Ja.
3: Maar ik weet wel zeker, als we spelen als hoe we de afgelopen 2 wedstrijden gewoon hebben gespeeld. En zeker afgelopen vrijdag. Dan gaan zij het wel weer heel moeilijk krijgen.
0: Kijk, dat horen we natuurlijk graag. Hoe is dat voor jou, Soyla? Ben je gespannen? Of heb je er ook vooral zin in?
2: Sowieso heel veel zin in.
0: Kijk, dat is
2: ik
0: goed.
2: Heb vooral elke keer als het dan weer opkomt, dan voel ik toch gewoon in mijn buik een beetje die kriebeltjes komen van de spanning.
0: Ja, snap ik wel.
2: Maar ik denk dat ik ga er eigenlijk altijd wel goed op. Gewoon een beetje spanning voor de wedstrijd hoort er wel bij.
0: Gezonde spanning, is er helemaal niks mis mee.
2: Zeker.
0: Absoluut niet.
2: Maar vooral heel veel zin in. En ik denk, ja, precies wat Mes zegt. Als wij.
0: Nee, ik ben er wel aan.
1: Zo scherp als een mes.
0: Heerlijk.
2: Ja, als wij met het team zo spelen als we afgelopen vrijdag hebben gespeeld. Dan geloof ik dat het goed komt.
1: Dan is het 3 uur lang feest in de bus terug.
2: Zeker weten.
3: Maar het besef gewoon inderdaad dat je landskampioen kan worden. Dat is wel gewoon heel uniek. Nou, jij hebt het denk ik al vaker in de zaal gehad.
2: Ja.
3: Ik 1 keer op het veld. Maar ja, dan nog...
0: Want Futsal Haaglanden is nog nooit kampioen geworden.
1: Dit is het eerste jaar dat ze spelen natuurlijk.
0: Ja, we zijn een nieuw team geworden.
3: Het is gelijk. Zou wel heel mooi zijn.
0: ZVV was de voorloper.
1: Ja.
2: Ja.
0: En die wel kampioen geworden of ook niet?
3: Nee, wat ik heb horen zeggen was... volgens mij, of was het voor de beker? Dat ze tegen Os moesten, maar toen was het coronatijd. En die ging niet door.
0: Ja. Dan was even alles lastig natuurlijk. Ja.
3: Ja.
0: Nou, ik heb.
1: Maar het is nog een mooi begin. Eerste jaar dat je in een nieuwe vereniging zit, dat je gelijk landstitel.
0: Dat zou fantastisch zijn.
1: Als dat zo is, waar gaan jullie verzamelen met de bus?
3: Waar we gaan verzamelen?
1: Ja, weet je dat al?
3: Nee.
1: Vrijdag? Of gaan jullie niet met de bus?
3: Jawel, maar ADO speelt thuis. Dus afgelopen
1: vrouwen.
3: Vrijdag, maar afgelopen vrijdag waren we bij ADO op het.
1: Op het terrein.
3: Op het terrein gingen we verzamelen. En meestal verzamelen bij Ippenburg.
1: Maar jullie gaan dan vroeg weg, toch? 2:30 of zo? Ja, dan is ADO natuurlijk nog niet gestart.
3: Nee, maar en als we thuis komen, dan is iedereen ook al weg.
1: Nou, dan blijf ik daar. Als jullie naar kampioen zijn, dan sta ik daar met 2 rode fakkels te wachten op jullie. Maar dan wil ik wel weten waar jullie staan.
2: Ja, dat geven we door, dat komt
1: Ja. Dan ga ik even aan een coachje vragen of ik 2 fakkels kan krijgen.
3: Ja.
0: Het wordt echt wel een hele spannende vrijdag voor ons als supporters. Hè?
1: Ja, nou ja, ik ben wel bang dat ik 2 fakkels, rode fakkels zo sta. Want ik denk dat ik dronken ben als ADO het ook heb gered. En hun landskampioen.
0: Ja, dat zou wat
1: dan
0: zijn.
1: Dan is de biervoorraad op.
0: Oh. Ja, nou, in heel de Randstad vermoed ik zomaar. Hey, we hebben iets bijzonders. Wil jij daar iets over vertellen, Mo? Want je hebt net iets klaargezet.

0: Nou, wat ontzettend leuk dit, zeg.
1: Ja, nou, ik, complimenten aan je man.
0: Ja, echt wel. Zeker.
1: Hij zegt leuk. Ja, ik kreeg hem van Stef door. Dus daarvoor dacht ik, ik had niet gekeken voor wie die was natuurlijk.
0: Nee.
1: Ik dacht dat Stef hem had gemaakt, de DJ.
0: Ja, maar echt wel hartstikke leuk.
1: Ja, nou, is ook een compliment voor je man.
2: Ja, ja.
0: Zeker, zeker. Absoluut.
1: Ja, een nieuwe powerplaat, jongens, van de week.
0: Dat zou gewoon kunnen, hè?
1: Tuurlijk.
0: We moeten hem gewoon als keuzeplaat erin doen. Ja. Wie weet gaat het hem wel worden. Dat kan toch gewoon. Ik vind het een lekker swingend liedje.
1: Als ze hem winnen, dan gaan we zaterdag, zondag, maandag hem elk uur draaien.
0: Ja. Te gek. Ja, en we gaan nu nog heel even naar de bijzondere sport.
1: Ik ben benieuwd dat je dit deze keer weer verzonnen.
0: Ja, nou ja, goed. Ik kwam dit tegen. Ik zag het. En ik dacht, ja, dit wil ik eigenlijk wel een keer proberen. Ik ga het namelijk even hebben over unicycle racen. Ja, dit bestaat dus gewoon. De Glück auf Kurb is laatst geweest. En daar rijden ze dus verschillende afstanden op een eenwieler. Dat is feitelijk wat het is. Het is niet zo heel ingewikkeld om te beschrijven. Ze zitten op een baan. En ja, de eerste die over de finish komt, die krijgt natuurlijk een prijs. Die wint. En ik vind het echt fascinerend. Je mag dus niet... Het gaat om welk wiel als eerste over de finish gaat. Dus
1: welk
0: je mag...
1: wiel? Je hebt er maar één wiel. Ja. Of vind ik nou gek?
0: Nee.
2: Ja, maar je mag niet
0: ik zeg dit verkeerd.
1: Oh, je mag niet met je neus erover.
0: Dank je. Dat probeerde ik te zeggen. Inderdaad.
1: Sorry hoor. Sorry. Welk wiel? Je hebt maar één wiel.
0: Nou ja, hè? Ik zeg net, het is makkelijk om uit te leggen. Ik vind het duidelijk helemaal niet zo makkelijk om uit te leggen. Je hebt maar één wiel. Het wiel wat als eerste over de finish komt. Die andere heeft ook één wiel, hè? Dat heeft gewonnen. Dus je wordt gemeten op het wiel en niet op dat je naar voren gaat hangen. En daar kan ik me ook maar zomaar iets bij voorstellen. Want ik denk dat je dan direct plat op je smol gaat natuurlijk. Dus dit is snelheid.

0: gezondheid en evenwicht. Ze hebben wel een helmpje op. En kniebeschermers aan. En de scheidsrechter gaat uiteindelijk over of iemand veilig genoeg is om te mogen fietsen.
1: Gaat hij ertussen fietsen dan?
0: Ik neem aan dat hij voordat de race begint even een rondje maakt om te kijken of iemand zijn helm wel past en zo. Dat soort dingen. Maar ik vind dit fascinerend. En toen ging ik er naar kijken en toen bleek ook nog eens dat er allerlei varianten zijn. Daar gaan we het nu even niet over hebben. Maar onvoorstelbaar vind ik het. 1500 meter racen op een eenwieler.
1: Maar en doen ze dat dus op de weg? Of doen ze dat op een atletiekbaan?
0: Ja, dit was op een soort atletiekbaan.
2: Okay. Wel met meerdere tegelijk.
0: Okay,
1: zijn het dan ook heats of zo?
0: Het is wel een spannende... dat weet ik eigenlijk niet.
1: Of ze verschillende... met z'n allemaal zo'n massasprint.
0: Ja, met z'n allen tegelijk. Ja, dat is het ook. Nou ja, sowieso snelheid maken met zo'n eenwieler. Ik weet niet, heb jij wel eens op zo'n eenwieler gezeten, Mo?
1: Ja, als ik met mijn fiets achterop ging. Nee, ik heb nog nooit echt op een eenwieler gezeten. Nee,
0: ik wel. Ik heb de circus school gezeten. En het is vrij lastig om snelheid te maken met zo'n ding. Maar je moet snelheid hebben, anders val je omver natuurlijk.
2: Anders val je omhoog.
0: Dus met name dat eerste stukje waar je dan op moet. En dan moet je je balans bewaren. En dan moet je dus... Maar met fietsen leun je ook erin, zeg maar. Dat kan niet met een eenwieler. Je moet rechtop blijven zitten. Dus dat is je helemaal schildtrappen, denk ik. Ze hebben ook korte afstanden, lange afstanden. En dit is een hele wereld die onlangs voor mij open is gegaan. Want ik had geen idee. Ik wist dit echt niet.
1: Nee, ik zit op de site te kijken nu. Maar
0: dit is trouwens de eenwieler zonder motor. Sorry, wat zegt die vrouw nou? Jawel, die heb je ook gewoon.
1: Ja, die heb je ook.
0: Dat gaan we ook nog een keer bespreken. Maar dit is gewoon de eenwieler uit het circus, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, verder weet ik ook niet waar eenwielers voor gebruikt worden.
1: Ja, er zijn wel mensen inderdaad die er gewoon op fietsen naar
0: fiets. Het kan natuurlijk wel. Ik heb dat toen ook gedaan, toen ik moest oefenen, ja.
1: Oh, op deze site kan je het ook leren.
0: Oh,
1: die kun jij opgeven daarvoor.
0: Heb je ons al ingeschreven?
1: Nee. Haatfietsen. Okay. Ik heb een auto.
0: Maar luister, je hebt nog nooit geëenwield en dat is toch heel anders.
1: Ja, nee, dankjewel. Ik ben heel klein, hè. Ik pas er niet op, joh.
0: Ja, juist wel. Als je heel lang bent, dan heb je juist dat je je balans... zeker als je een zwaar hoofd hebt. Dan,
1: Nee, het lijkt me wel leuk, maar dat er inderdaad een NK is. En ik zie inderdaad ook voor meerdere leeftijdscategorieën. En we hebben een NK zelfs, jongens. Ik heb het er nog nooit van gehoord.
0: Is bijzonder, hè?
1: Ja,
0: er zit dus een hele wereld weer achter die wij zojuist hebben ontdekt. En misschien hadden de luisteraars ook nog nooit van deze bijzondere sport gehoord. Bij deze heb je het leren kennen bij Curl Power Radio.
1: Nou, gezellig, jongens. Allemaal morgen op één wiel en naar je werk toe.
0: Oh, heerlijk. Heerlijk. Heb je wel eens op een eenwieler gezeten, Priscilla?
2: Ja.
0: Gewoon voor de lol een keer.
2: Ja, vroeger.
0: Ja, toch? Ja, vroeger was er een soort van hype.
2: Ja, volgens mij wel. Ja.
0: Dat eenwielen, dat was hartstikke in. Ja, heel even maar hoor. Maar heel even. En jij, Zoila, heb je wel eens op een eenwieler gezeten?
2: Ja, denk ik dat ik ooit inderdaad wel dat het een hype was en dat ik van een vriendin even ging proberen. Maar dat ging toch niet zo goed, dus ik ging...
0: Je hebt je niet ingeschreven bij de stichting eenwieler? Nee. Nou ja, ik vond het wel een hele bijzondere sport om te zien. En ik wil nu eigenlijk wel een keertje live zo'n race zien. Want
1: ja, live zo'n race zien is wel leuk. Weet je trouwens al dat het vanuit 1785 bestaat?
2: Zo.
0: Sorry, wat?
1: Ja.
0: Nou ja, die eerste fietsen waren natuurlijk ook eigenlijk een soort...
1: Ja, dus met een hele grote wiel.
0: Ja, met dat
1: en
0: hele grote achterwiel en dan zo'n heel klein voorwieltje.
1: Ja. Ja, maar dit is weer inderdaad door een Duitser weer verzonnen.
0: Uiteraard.
1: Dus nu wil ik het helemaal niet meer.
0: De meeste aparte sporten die wij hier bespreken komen wel uit die hoek.
1: Ja, nou, niet het allemaal. Is inderdaad, in die periode heeft hij de eerste fiets eigenlijk een beetje een soort loopfiets ontwikkeld. Weet je wel, twee wielen, maar je moest gewoon met lopen. En later is het natuurlijk gewoon echt een fiets geworden. Maar hij is wel de aanstichter hiervan.
0: Dus dit is eigenlijk ook alweer zoiets... Waarvan ik denk van, nou ja, iemand heeft dit een paar jaar geleden verzonnen uit pure verveling tijdens de coronacrisis. En nu blijkt het gewoon alweer honderden jaren te bestaan.
1: Ja, ze komen er wel vaker achter.
0: Dat is ongelooflijk, hè? Dan hebben we zo'n sport gevonden en denken we, nou, ik weet niet wie dit heeft verzonnen. Oh, iemand in 1500. Oh, te gek. Ja. Oké, nou ja, goed.
1: De meest rare sport vind ik toch nog steeds teemworstelen. Spijt me.
0: Ja, nou ja, dat hobbydogging was
1: dat
0: ook wel...
1: Dat vind ik ook heel heftig.
0: Hè? Weet je nog die hele hobby-serie die we gedaan hebben?
1: Ja, Rea heeft een hobbyhorse thuis.
0: Rea heeft een hobbyhorse, inderdaad. En ze is er ook best goed in. Ze heeft ook een parcoursje. Ja. Maar er zijn dus ook... hobby-dogging was denk ik toch wel de raarste sport die wij hebben besproken sinds ik erbij ben.
1: Ja, nou, dit is ook dan ga je beetje dus raar. Beetje raar, jongens.
0: Je hond uitlaten, alleen er is niet echt een hond.
1: Ja, goed. Je loopt alleen met een tuigje rond.
0: Ja.
1: Okay. Die laat je springen.
0: Mocht je daar meer over willen weten,
2: dan... Ja, paard.
1: Net zoals met paard.
0: Ja. Dan moet je even terugluisteren naar de oude afleveringen van Gelijkspel. Maar voor nu gaan we heel even een liedje draaien. En daarna zijn we bij jullie terug. Maar eerst ga ik jullie doorverwijzen naar het nieuws.
3: Heb jij je dagelijkse dosis girl power al gehad? Girl power. I've never

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021. Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. De rechtbank in Leeuwarden heeft een 30-jarige man veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn 12 weken oude zoontje. De baby liep zware hoofdverwondingen op door mishandeling en overleed 3 dagen later in het ziekenhuis. Volgens de rechtbank passen de verwondingen niet bij een val van een commode, zoals de vader verklaarde. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. En premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Hij vindt dat mensen die geweld gebruiken keihard moeten worden aangepakt. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De restant van de avondspits, nog 100 kilometer file bij elkaar. Op de A2 rijden nog langzaam vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 10 kilometer file voor Utrecht Centrum met 20 minuten vertraging. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is bij Alfred Everdingen altijd nog de rechte rijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. Ook daar 12 kilometer file en een half uur tijdsverlies. De A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Prinsenwiel bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. De rijbaan is daar nog dicht. De vertraging 20 minuten. Omrijden doe je via Roosendaal over de A17 en de A58 richting Breda. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum 15 kilometer file tussen Bilthoven en Hagestein met 40 minuten vertraging door de file op de A2 voor knooppunt Everdingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. Nog steeds het sportprogramma voor en door vrouwen. En wij zijn hier nog steeds met Priscilla en Zoila van Futsal Haaglanden. En we gaan ons klaarmaken voor de sportquiz. En dat betekent dat ik 10 vragen ga stellen. En die 10 vragen, daar mogen jullie voor jezelf het antwoord opschrijven. Hoef je niet gelijk te roepen. Dan gaan we even een muziekje draaien of 2. En dan komen we terug met de antwoorden. En dan gaan we kijken wie van jullie deze prachtige Girl Power medaille gaat winnen. Want die hebben we gewoon. Zijn jullie er klaar voor? Of heb je nog vragen?
1: Nee hoor.
0: Oké, er komt de eerste vraag. Welke sport werd in 1971 beoefend op de maan door Alan Shepard? Ja, in 1971 toen waren jullie zeker min 30 ongeveer, denk ik.
2: Je bent op de maan, dus dat kan niet zo heel veel.
1: Is schaken een sport?
0: Schaken is zeker een sport. Ja, daar kunnen we over discussiëren, maar het is een denksport, absoluut. Ja.
1: Ja, iets dat je op de maan kan beoefenen.
0: Dat moet wel iets zijn wat op de maan beoefend kan worden.
2: Verspringen.
1: Deed dit in zijn eentje?
0: Geen zwaartekracht. Hij deed dit in zijn eentje, ja.
3: Je hebt wel veel vragen.
0: Ja, ze heeft heel veel vragen. En eigenlijk ben ik degene met de vragen, hè, jongens. Ja.
2: Het is in ieder geval een sport waar je een attribuut voor nodig hebt.
0: Ja, dit is correct. Dit is correct. Goed, dat is de eerste vraag. Welke sport werd in 1971 beoefend op de maan door Alan Shepard? En ik ga de camera zo op Mo zetten. Dan kunnen ook de luisteraars meegenieten van haar hintspel. Of de luisteraars, de mensen die toevallig meekijken op
2: balletje.
0: Op Twitch.
2: En een stokkie. Geen hockey.
0: Het is geen hockey. Het had ook geen Rocky.
1: Nee.
0: Wat is de functie van de zwarte verf die honkballers onder hun ogen dragen? Dat is de tweede vraag. Dat is ook wel best een pittige vraag. Maar de vraag is dus, wat is de functie van die oogmake-up die zij dragen? Ja, oogmake-up, het zit er net onder, hè? Ja, Mo is in beeld. Dat was vraag nummer 2. Nee, vind ik ook helemaal niet erg. Ik vind het gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk. Dan kunnen de luisteraars misschien ook genieten. Want mocht je nu luisteren en denken, ja, dit weet ik. Dit weet ik gewoon, dit antwoord. Dan kan je dat natuurlijk opsturen.
2: Het wordt ook wel Black Eye genoemd.
0: Ja. Ja.
2: Het is heel simpel.
0: Het kan via de Twitch, via app. Ja, ik praat nu gewoon tegen de luisteraars. Maar Mo heeft het tegen jullie. Dat is
2: het is heel makkelijk. Want je kan gewoon... je begrijpt het eigenlijk ook niet.
0: Je kan de antwoorden doorgeven.
2: Eigenlijk is het een hele rare iets. Want
0: het is een heel raar iets.
2: Want honkballers doen ook wel zijn zonnebril op.
0: Ja, dat klopt. Ja.
2: Hebben ze dan ook die zwarte strepen onder hun ogen?
0: Dat weet ik niet. Maar dat denk ik wel. En dan heeft het denk ik nog steeds zin afhankelijk van het model zonnebril.
3: Ja. Maar de vrouwen doen het niet, toch?
0: Ja,
2: sommigen.
0: Jawel.
2: Sommigen.
0: Ja, wij zijn toen op het softbaltoernooi geweest. Hebben we zo'n mooie roze gekocht, zo'n stick.
2: Ja,
0: die heb ik
2: maar
0: nog.
2: Dat hielp niet tegen de zon.
0: Nee, dat hielp echt helemaal nergens tegen.
3: Nee, maar die
0: zag er wel leuk uit en het zat overal aan het einde van de dag. Goed, dan vraag nummer 3. En als je het antwoord weet als luisteraar, kan je dat dus ook gewoon aan ons laten weten via de Twitch livestream ofwel via de app. Want daar staat gewoon een knopje waar je contact met ons op kan nemen. En dan kan ook jij zo'n prachtige medaille winnen. Bij welke sport op de Olympische Spelen spelen mens en dier samen?
2: Oh. Zomerspelen of de winterspelen?
0: Nou, we hebben geen winterspelen variant hiervan. Dus laten we zeggen zomerspelen.
2: En is het de Paralympics of is het de gewone?
0: Het is de gewone. En ga jij nou eens ophouden met vragen stellen? Want ik ben hier de vrouw met de vragenlijst, ja? Potsnotjes. Oké, we gaan verder.
2: Te helpen.
0: Ja.
1: Ja, ik vond het best nuttig.
0: Ja, mij. Ja, probeer je mij te helpen? Oh, oké.
2: Van de wandel sloot.
0: Vraag 3
2: Luus,
0: was
2: ik
0: dat.
2: Ik zie niks meer.
0: Vraag nummer 4. Hoe wordt in tennis een winnende opslag genoemd waarbij de tegenstander de bal niet raakt?
2: Dat is makkelijk, jongens.
0: Hoe wordt in tennis een winnende opslag genoemd waarbij de tegenstander de bal niet raakt? Dat is vraag nummer 4. En je verwacht het niet, maar we gaan naar vraag nummer 5. Van welke voetbalclub was de Engelse rockster Elton John 2 keer de eigenaar? Van welke voetbalclub was rockster Elton John 2 keer de eigenaar?
2: Dat moest ik weten.
0: Ja, dit zijn van die dingetjes, dat vergeet je. En dan ga ik het dadelijk zeggen en dan denk je, oh ja, tuurlijk, oké. Of niet, dat kan natuurlijk ook.
1: Nee.
0: Nee. Goed, dan gaan we naar vraag nummer 6. Wat is de clubkleur van Real Madrid? De clubkleur van Real Madrid wil ik graag weten. Dat is vraag nummer 6. Dan vraag nummer 7. Welke Nederlandse voetbalclub draagt een paard in het wapen van de club? Welke Nederlandse voetbalclub draagt een paard in het wapen van de club? Ja, ze zijn niet allemaal moeilijk, hè? Nou. Er moet er wel eentje tussen zitten die doen is. Ja, kijk, daar is het lampje. Er gaat er zo'n lampje branden ineens. Yeah. Ja. Wie sprak de volgende woorden? Dit is vraag nummer 8.
2: Je gaat 8. Een beetje snel voor de mensen thuis.
0: Sorry, ik ga een beetje snel, dat klopt. Ik heb altijd haast. Nee hoor, dat niet. Maar ik wil niet dat jullie heel de tijd naar mijn gezever willen moeten luisteren. Wie sprak de volgende woorden? Die gozer beweegt als een dode vlieg op een lepel stroop met tegenwind. Was dat A, Louis van Gaal? Was dat B, Dick Advocaat? Of was dat C, Willem van Hanegem? Wie sprak de volgende woorden? Die gozer beweegt als een dode vlieg op een lepel stroop met tegenwind. Ja, blijft prachtig, toch? Mooie uitspraak van deze man. Maar welke van die drie mannen was het? Was het Louis van Gaal? Was het B, Dick Advocaat? Of was het C, Willem van Hanegem? Dat was vraag 8 alweer. Ik vind het prachtig. Die gozer beweegt als een dode vlieg op een lepelstroop met tegenwind. Ja.
2: Praat hij het ook zo net als jij?
0: Ik denk het wel een beetje, ja.
2: Nou, dan weten we wel voor wie die is dan, hè?
0: Hoeveel clubs spelen er in de Eredivisie voor mannen? Dit is vraag nummer 9. Hoeveel clubs spelen er in de Eredivisie voor mannen? En dat was...
1: Eredivisie veldvoetbal, neem ik aan.
0: Ja, sorry. Dat moet ik wel even specificeren, hè, met jullie aan tafel. Ja, mijn nederige excuus. Mijn nederige excuus, inderdaad, op het veld bedoel ik. Goeie vraag, goeie vraag. En dan tot slot vraag nummer 10. In welke maand wordt de Tour de France gereden? In welke maand wordt de Tour de France gereden? Nou, dat waren alle 10 vragen. Ik hoop dat... dat het goed is gegaan. Ik zie hier twee hele moeilijke gezichten aan tafel. Ja. Maar dat komt helemaal goed. Wij gaan even een muziekje draaien voor jullie. En dan zijn we zo bij jullie terug.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. En we hebben net de quiz gedaan. De popquiz, wou ik zeggen. Nou, dat was wel
1: misschien
0: heel
1: enthousiast. Misschien moeten we dat de volgende keer wel gaan doen.
0: Misschien dat kunnen we wel ook een keertje doen. Maar dan met sportliedjes of zo. Het is eigenlijk ook best wel leuk om een keer te doen.
1: Ja.
0: Maar goed, we hebben vandaag gewoon een sportquiz gedaan. En we hebben 10 vragen gesteld. En we gaan nu kijken wat daar de antwoorden op zijn. En de eerste vraag was: welke sport werd in 1971 beoefend op de maan door Alan Shepard? Ja, wat had jij, Priscilla?
2: Ja, honkbal of cricket.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, dat had natuurlijk zomaar kunnen zijn. Ja, wat had jij?
3: Ik had golf.
0: Golf? Ja, dit is correct. Hij sloeg 2 ballen slechts tijdens Apollo 14 missie. Want ja, die ballen zie je nooit meer terug. Hè? Er is daar geen zwaartekracht.
1: We zijn nog steeds aan het ronddraaien
0: dat,
1: daar.
0: Dat. En ooit worden we misschien geraakt op de evenaar door een van zijn golfballen. Nee, dat weet ik niet.
1: Je weet het niet, hè? Komt hij deze terug?
0: Ja, precies. Het is zo'n orbit rond de aarde. Ja, 2 golfballen heeft hij geslagen tijdens Apollo 14 missie. Dan vraag nummer 2. Wat is de functie van de zwarte verf die honkballers onder hun ogen dragen? Wat had jij, Zoila? Wat dacht jij?
3: Ik had tegen de zon.
0: Ja, dat is op zich correct. Wat had jij, Priscilla?
2: Ja, ik had gewoon het afschrikken.
0: Oh, maar dat is ook wel
1: goed. Ja, vind ik ook. Ja,
0: ik denk dat het ook wel heel indrukwekkend uitziet, inderdaad. Dat is absoluut zo. Maar oorspronkelijk is het bedoeld tegen de schittering van de zon. Die zou dan niet meer van je wangetjes in je ogen schieten.
1: Of de stadionlichten.
0: Moet je wel hele gezellige, ronde, glimmende wangetjes hebben.
1: Ja. En daarvoor zeg ik ook, van de meesten hebben een zonnebril tegenwoordig op.
0: Ja. Ja, dat helpt natuurlijk ook eigenlijk veel beter.
1: Dat helpt ook veel beter. Tegen.
3: Alleen, ja, maar misschien als je, je moet natuurlijk ook die bal vangen. Dus als je aan het rennen bent en misschien niet altijd fijn om een zonnebril op te hebben.
0: Nee, dat lijkt mij inderdaad ook niet. En ook niet als je zo'n bal op je snavel krijgt, dan zit die zonnebril in je voorhoofd.
1: Je moet hem ook vangen.
0: Ja, dat is correct, maar goed.
1: Het zijn niet net zoals ons, hè?
0: Het gaat vast een keer mis. Dat denk ik inderdaad vanuit mijn eigen ervaring. Ja, nee, dat is dus tegen de schittering van de zon. Dat was
1: maar volgens mij zijn er nog meer sporten, hè, die dat doen. Niet alleen de honkballers. De rugbyers doen het ook, volgens mij. Ja. Of het American voetbal.
0: American voetbal, sorry. Ja. Dat is wel even een hele andere tak van sport dan rugby. Maar inderdaad, American voetbal.
1: Nee, daar heb ik niet twijfelen of het American voetbal of de rugby
0: is. Rugbyers doen
1: die doen
0: niet.
1: Het ook.
2: Ja, American
0: voetbal, ja. Ja, American voetbal, inderdaad. Ja. En een helm op en een bril op, heel zooi.
1: Ja, en nog...
0: Goed. Oké, dat was vraag nummer 2. Vraag nummer 3. Bij welke sport op de Olympische Spelen spelen mens en dier samen? En dan werd er gevraagd, ja, winterspelen. Ja, kom op. Wat doen we op de winterspelen dan?
3: Nou, ik dacht toen nog aan husky rijden. Dat zou een nieuwe Olympische sport moeten worden.
0: Ja, vriendin.
3: Nou, niet husky rijden, maar zeg maar...
0: Slee rijden met huskies. Ik snap helemaal wat je bedoelt. En ik ben ontzettend enthousiast. Ik ga nu vanavond een comité oprichten om te zorgen dat dit een Olympische sport wordt. Het lijkt me te gek. Ja, wel heel lastig om een parcours voor te leggen, maar...
3: Nou, op zich.
0: Moet te doen zijn.
3: Ja.
0: Nee, dat zou echt
3: mooi
0: fantastisch
3: geweest.
0: Zijn. Ja, oh.
2: Ik zou het introduceren.
0: Ja, hè? Ja, precies. Je mag ook gewoon bij mijn comité. Dan gaan we dit, gewoon
1: maar
0: regelen.
1: Eigenlijk, als je logisch nadenkt, is het maar één sport.
0: Dit is correct. Het was ook helemaal niet zo'n moeilijke vraag. Nee. Denk ik. Alleen je moet het wel even weten.
2: Ik had paardrijden.
1: Ja, dat is de goeie.
2: Dat was de enige wat in me opkwam.
0: En dat had Zoila ook. Ja, heel goed. Ja, dat is eigenlijk de enige sport op de Olympische Spelen waar je samen speelt met een dier.
1: Ja.
0: En waar het dier ook moet presteren. Want anders
1: dat is
0: zo raar.
1: En de ruiter krijgt ook een gouden medaille en een paard krijgt een lintje.
0: Ja,
1: onzin verhaal.
2: Toch
0: nou ja,
2: ook wel
0: hoezo?
2: Zo'n medaille krijgt paard.
1: Ja, sowieso.
0: Ja, zo'n rosette. Ja, voor aan zijn hoofdstelletje. Absoluut.
2: Heeft de paard heel veel aan.
1: Ja, nee, niks. Krijgt dat beest gewoon lekker voer of zo.
0: Oh, daar zijn ze blij
1: extra
0: mee.
1: Extra worteltje.
0: Nou, maar dat krijgen ze natuurlijk ook wel.
1: Dan zien we nog wel eens die paarden dan die kransen opeten.
0: Ja, jam. Ja, mooi. Ja, dressuur, springen, eventing, military of paardensport was
1: ik vind die ene paardensport niet zo grappig als ze door die bossen heen gaan en zo.
0: Military. Ja, dat hebben ze nu eventing genoemd. Ik denk om de lelijke toon die erachter zit. Die paarden die daar echt...
1: Gaan zoveel paarden aan dood? Breken hun nek als ze het water over zo'n dingetje heen springen en in het water terechtkomen.
0: Kijk, normaal bij springen zitten die balken die liggen los. Dus als zo'n paard zo'n balk aantikt, dan heeft hij misschien wel een klein beetje last van zijn been. Maar het is niet zo dat hij gelijk helemaal kreupel is. Maar bij military zijn het vaak natuurlijke of eventing moet ik dus zeggen, een natuurlijke hindernissen, zoals boomstammen, et cetera. Ja, en het is een hele pittige sport voor paarden.
1: Ja, ook met die karretjes. Absoluut. Ook. Door het bos heen.
0: Oh ja. Ja. Ja.
1: Van zo'n kar om.
2: Oh ja.
0: Nee, dat is. Ja, absoluut.
1: Ik vind het zielig, weet je. Die paarden, die ze vinden het wel leuk, hè. Je kan aan het paard zien of hij het leuk vindt. Maar
0: ja, ik zou je vertellen, als hij het niet leuk vindt, dan kom je nooit op dat niveau. Nee. Maar het is inderdaad... Ja, je vraagt heel veel van die dieren. En het zijn vrij kwetsbare dieren. Ja. Dat is natuurlijk ook het probleem.
1: Ja, heb je ook weer eventjes de Stichting voor Dierenleed.
0: Ja, PETA. Shout-out naar PETA. ja, Partij voor de Dieren, die heeft hier ook heel verhaal over, toch? Ja.
1: Inderdaad, maar ging goed, niet over.
0: Daar ga ik het nu niet over hebben. Dat klopt, jongens. Over paardensport, dat was het goede antwoord, inderdaad. En dan vraag 4. Hoe wordt in tennis een winnende opslag genoemd waarbij de tegenstander de bal niet raakt? Nou, Mo zat al gelijk, die wist het al.
3: Ja. Gewoon mooi uitbeelden, toch?
0: Ja.
1: Pats.
2: Ja, heel mooi uitgebeeld.
0: Hoe heet dat, Zoila?
1: Maar ik heb het wel uitgebeeld, maar daar is niet het woordje dan.
0: Nee, dat is lastig.
3: Ik dacht aan een ace.
0: Het is inderdaad een ace. Ja, zo noemen we dat als het helemaal niet aangeraakt wordt door de tegenstander. En je scoort er gelijk.
1: Moet wel binnen de lijnen komen, hè, jongens.
0: Ja, anders heb je geen punt. Dat is, dit is correct. Dan is die gewoon uit. Ja. Ja, had jij dat ook, Priscilla?
2: Ja, dat werd net in mijn oor fluisterd.
0: Ja, oké. Ja.
2: Nee, ik kwam er echt niet op.
0: Wat een eerlijke ziel, deze vrouw.
1: Deze vrouw is zo eerlijk, jongen.
0: Ja, fantastisch. Echt waar. Ik hou ervan. Oké, van welke voetbalclub was de Engelse rockster Elton John 2 maal de eigenaar? Het is ook niet de meest bekende club, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed. Priscilla, had jij hier iets bij verzonnen?
2: Ja, ik had Everton gezegd.
0: Oh, nou ja. Had zomaar gekund natuurlijk.
3: Ja, Manchester United. Maar het was gewoon een gokje.
0: Ja, oké. Nee, we zochten naar Watford.
1: Ja.
0: Hij is van 1976 tot 87 en opnieuw van 97 tot 2002 daar de eigenaar geweest.
1: Ja.
0: Om ze te ondersteunen. Het is wel heel schattig. Wat is de clubkleur? Clubkleur, Deborah. Clubkleur. Van Real Madrid. Ja.
1: Los Blancos.
0: Los Blancos, inderdaad. Wat had jij, Zoila?
3: Heb ik hem toch goed? Ik dacht, ja, het enige wat ik me kon bedenken was wit.
0: Ah, wat goed. Ja, wit is de thuiskleur, inderdaad. Ze spelen uit wel eens in andere kleuren, hoor. Dus. Wat had jij, Priscilla?
2: Ja, ik heb wit en / blauw.
0: Ja, heel goed. Dat is helemaal correct. Blauw is vaak de uitkleur, of paars. Helemaal goed. Nou, dat wisten deze voetbaldames wel natuurlijk. Nee. Terwijl ik dacht, nou, is best wel een pittige vraag. Maar goed, schijnbaar niet.
1: Ja, maar als hun een beetje in beeldjes denken, dan zien ze zo'n voetbalwedstrijd op tv voorbij komen. En dan weten ze het.
0: Ja, precies.
2: En het logo.
0: Ja. Welke Nederlandse voetbalclub draagt een paard in het wapen van de club? En ik zeg paard en dat is een beetje oneerbiedig, want schijnbaar heet het een Saxen Ros. Hoe,
1: wat is er wel met Twentse Ros? Dit is wel zo.
0: Een Twentse knol, dat is wat we... Ja, Saxen Ros. Ja, het was inderdaad FC Twente. Een stijgerend paard hebben ze in hun clubwapen.
1: Ja, dat hadden alle twee goed.
0: Hadden jullie allebei goed, hè? Ja, heel goed. Dat horen we graag. Dan, tot slot, vraag nummer 8. Oh, helemaal niet tot slot.
2: Niet tot slot, toch?
0: Nee. Kijk even of jullie nog opletten. Wie sprak de volgende woorden?
1: Eventjes plat Rotterdams, okay. Want anders dan help ik
0: niet. Die gozer beweegt als een dode vlieg op een lepel stroop met tegenwind. Wie was dat? Was dat Louis van Gaal, een dik advocaat, of Willem van Hanegem? Wat had jij, Priscilla?
2: Ik had A.
0: Oh, je had A. Oké. Nou, dat had ook zomaar gekund, hè? Want het was ook een beetje een brompotje. Ik heb ook wel 3 brompotjes gekozen, omdat ik dacht, nou, dan maken we het niet te makkelijk.
1: Als het in het Engels was geweest, dan had hij het wel geweest.
0: Ja, dan... Maar dan wel dat je heel lang moet wachten voordat je hoort dat het Engels is.
1: Ja,
0: Je denkt, oh, is dit nou Nederlands? Nee, oh nee, toch niet. Wat had jij, Zoila?
3: Ik had B.
0: Je had B. Oké. Nou, dus allebei.
1: C.
0: Jij had C. Ja, C is goed.
1: Ja, zeker toen je dat ging zeggen, inderdaad. Het is inderdaad wel een typische uitspraak voor Van Hanegem.
0: Ja, toch? Ja, dat was Willem van Hanegem. En die zei dit, deze prachtige zin. Vraag.
1: Wanneer zei hij dat ook weer?
0: Ga je nou moeilijke vragen aan me stellen?
1: Jij hebt research gedaan.
0: Nou, ik heb niet opgeschreven op welke datum die dit gezegd heeft.
1: 2 augustus 2016.
0: Oh, oké. Dat weet jij gewoon. Dat weet jij gewoon. Heb jij dit opgezocht?
1: Nee, ik gok ook bij wat. Oh.
0: Ik ben nu wel nieuwsgierig eigenlijk.
1: Ik ga het eventjes opzoeken.
0: We gaan het zo gewoon.
1: Want ik wil wel eventjes weten in wat voor content hij dat hebt gezet. En over wie dan?
0: Ja, precies. Ja.
1: Over wie?
0: Vooral dat.
1: Ik ga het opzoeken.
0: Vooral dat. Hoeveel clubs spelen er in de Eredivisie voor mannen? Soyla, wat had jij voor antwoord?
3: 18.
0: En wat had jij, Priscilla?
2: Ja, ik zat veel hoger.
0: Zit je hoger?
2: Ja, ik weet niet. 24.
0: Oké. Nou, het goede antwoord is 18. Op het moment. Nou ja, het zal misschien ook wel eens, meer geweest zijn. Dat zou zomaar eens kunnen.
2: Ik let nooit op de
0: cijfers. Nee, dit zijn van die stomme vragen. Daar let helemaal niemand op eigenlijk.
1: Nou, dat is niet waar hoor.
2: Hoort wel, ja. Als je laatste staat.
1: Luister, hoeveel zitten bij jou in de pool?
2: Bij mij?
1: Ja, hoeveel teams?
0: 24.
2: Nee. 9? 7. 9.
0: Hier, kijk dan bedoel ik maar.
1: Oké, sorry. Ja,
0: maar dit zijn van die dingen.
1: Ja. Nee, ja, ik weet het.
3: Onder ons. 7. Ja, 7.
0: Nou, dat bedoel ik
1: maar. Dat verandert ook elk jaar. Want het ene jaar is het 12. Dan zijn het er weer 10. Ja, en nu zijn het dit jaar weer 7. En aan het begin van het seizoen is het weer meer. En
0: Ja. Maar goed, het antwoord wat ik hier zocht, specifiek bij vraag nummer 9, was 18.
1: Ja, bij de vrouwen is het 12.
0: En bij de vrouwen is het 12, inderdaad. Nu nog.
3: Ja, nu nog.
1: Nu nog wel. Dadelijk nog maar 10.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. In welke maand wordt de Tour de France gereden? En dat is dus elke keer hetzelfde. Hetzelfde maand, iedere keer.
2: Ja,
0: wat is het antwoord? Jij zegt, ik heb het denk ik fout. Dan wil ik weten wat je hebt.
3: Ik heb juni.
0: Juni, oké. Okay. Wat had jij, Priscilla?
2: Ik heb augustus.
0: Oeh.
2: Maar ik twijfel of het nou juli is.
0: Oh, jongens.
1: Het is juli.
2: Het is juli. Dat dacht ik al.
1: In de bloedhitte.
2: Ja, ik dacht, ik heb het gekeken. Maar ik dacht van, ja, welke maand is het nou?
0: Maar dat is het, hè. Zelfs als je die sport kijkt.
2: Nou,
0: dan
2: kijk
0: dit
2: dus
0: soort
2: niet,
0: details sla je niet per se op in welke maand. Nee. Is ook niet interessant verder voor wie de wint of whatever.
2: Ik vind wielrennen zo saai.
1: Hopla, dank u. High five.
0: Dit is heel erg grappig. Zoveel sporters die wij hier over de vloer hebben. Die zeggen allemaal, oh, ik kijk heel graag sport. Ja, behalve wielrennen. Dat vind ik dan weer minder
3: spannend.
0: Maar
3: kijk je dan wel Formule 1?
2: Nee.
3: Oké. Okay.
0: Ook niet.
1: Daar kijk ik dan weer wel.
2: Maar ik vind bijvoorbeeld curling wel heel
0: leuk. Wij gaan dadelijk een drankje drinken. Ik hoor het al. Curling is te gek. Fantastische sport. Nou goed. Dit was de sportquiz weer. We gaan heel even een liedje draaien. En dan zijn we dadelijk bij jullie terug. En dan gaan we gezellig op de bank met deze twee gezellige dames. Om nog veel meer vragen te stellen natuurlijk.

0: maar de Tour de France wint.
1: Ja, we zijn
2: weer
1: er niet
2: mee. Nog steeds over de gekke voelen.
1: We zitten hier in een hele discussie over wielrennen inmiddels. En Van Halen.
2: En misschien heb ik het missen, maar... Ik ben het wel mee eens wat jij zegt. Je fiets je eigenlijk de collega voor je top. Wat is dat? Voor je
0: teamgenoot.
1: Voor je teamgenoot. Die teamgenoot, achter jou in je kopman.
2: Ja. En die mag dan lekker
0: met de prijzen vandoor. Ja. Maar een beetje een overdreven vergelijking is dan misschien wel het voetbal. Waar over het algemeen de spits ook veel meer. Die scoort en die krijgt alle fame.
2: Ja,
0: en dat is wel de verdediger die net een bal heeft gestopt. Die krijgt het minder.
1: Ja, dat is wel.
0: Maar dat is een beetje in het extreem.
1: Een ontzettend belangrijke functie heeft.
2: Zo vind ik een keeper is een goede vergelijking. Een oneerbare taak.
1: Ja,
0: ja, dat was
1: ja, ja, dat is.
2: Ja,
1: dat was je.
2: Maar zo, ja. Ja, onder andere ook spits. Dus ik heb van beide kanten gevoeld. Nee, maar ja, weet je, als keeper zijn, of je bent de held of je bent de schmiel.
0: Ja,
1: ja, dat is wel, dat is wel echt correct. Ja.
2: Ik ben altijd de laatste. Ik zeg altijd, nee, dat is de verdediging zo fout, want die bal mag nooit bij de keeper komen.
1: Eigenlijk.
3: Ja, maar dat begint al bij de spits.
2: Daarom.
1: Eigenlijk moet je de bal helemaal niet kwijtraken. Nee, inderdaad. Nee. Ja, nee. Nee, maar ja, zo kan je steeds verder teruggaan natuurlijk. Dat is,
2: leg altijd aan de trainer.
1: Ja.
2: René.
1: Ja, ja. Ja, teamsporten wat dat betreft. Dus laten we gewoon iedereen de schuld geven als het misgaat.
2: Ja. Nou, we hebben vragen inderdaad. We zitten op de bank met, hè. De denkbeeldig.
1: Absoluut.
2: Nou weet ik niet of het echt opgaat bij de futsal.
1: Nee, maar goed, maar misschien willen ze ook wel eens...
2: op het veld. Speel jij nog op het veld?
0: Ja. Ik speel nog op het veld.
2: Waar speel jij?
0: Bij Ariston 80.
2: Nee de studenten, joh, de studenten. Oh, daar kan ik ook verhalen over vertellen. Nee.
0: Oh. Ik ben wel benieuwd.
2: Goed, goed. Dus nou ja, misschien gaat het voor jou wel op inderdaad. Zou je nog bij de Eredivisie of zo willen voetballen bij de vrouwen?
0: Ja, wellicht wel. Maar ik wil eerst gewoon nog F-zaal voetballen. EK komt eraan. Wil ik graag gaan meedoen. En nog wat moois bereiken met Voetbal Haaglanden. Al kan dat natuurlijk dit jaar al.
2: Ja.
0: Maar wie weet, daarna heb ik nog wel ambities.
2: Ben je geselecteerd weer voor het Nederlands team?
0: Afgelopen periode wel.
2: Kijk, wanneer is de WK of EK?
0: EK-kwalificatie is begin oktober.
2: Oh. Is wel een moeilijke keuze, denk ik. Want als nou een Nederlands elftal ook zou komen...
0: Wat bedoel je, het Nederlands elftal ook zou komen?
2: Het veld. En die zegt tegen jou... We zullen je graag bij het Nederlands selectieteam willen hebben.
0: Maar voordat dat een keertje gebeurt...
2: Nee, dus stel je voor... Het staat een keertje langs de lijn en dan denk ik, hey, graag nou wat, joh, die moeten we hebben.
0: Nou, heel eerlijk zou ik dan nu wel voor veld kiezen, omdat ik dus al in de zaal best wel wat heb bereikt intussen.
2: Okay.
0: Ik zou een vrijdag nog absoluut spelen. Ik laat het niet uitsteken. Dat is nu wel even gewoon de hoogste prioriteit.
2: Ja.
0: Maar dat is ook wel een van de redenen dat ik nog een keertje veld wil doen. Omdat ik in de zaal toch wel het gevoel heb dat ik veel heb bereikt. En dat ik toch mezelf altijd wil uitdagen. En dat denk ik nog... veel meer kan doen op het veld.
2: Welke klas speelt Ariston 80 nu dan?
0: Ik speel tussen de mannen.
2: Ja.
0: En ik speel derde klasse.
2: Oké. Ja, je speelt tussen de mannen. Ja. Jij hebt eigenlijk alle twee bereikt. Zaal en veld.
3: Nou, zaal nog niet.
2: Nee. Je hebt toch ook in het Nederlands elftal bij de zaal gezeten?
3: Oh, in de zaal?
2: Ja.
3: Ja, maar op het veld niet.
2: Op het veld niet?
3: Nee, in de zaal...
2: Wat een mispoes zeg.
1: Hoe kan kansen,
2: dat
1: nou?
2: Gemiste ik kans. Dacht dat je ook in het Nederlands elftal had gezeten.
3: Nee, en in de zaal ben ik er afgelopen periode bijgekomen.
2: Ja.
3: Dus afwachten.
2: Spannend, man. Maar je hebt wel de beker gewonnen. Landstitel.
3: Ja.
2: Op het veld ook.
3: Ja.
2: Hoe lang heb je bij ADO gezeten? Hoeveel jaar?
3: 9.
1: Oh. Zo. Ja. Dat is
2: met welke
1: lang,
2: leeftijd
1: hè?
2: Ben je erbij gekomen?
3: 16.
2: Dus eerst onder de 16 en zo doorgegroeid.
3: Nee,
2: dus jij bent
3: gelijk in het eerste.
2: Gelijk in het eerste.
0: Nee. Bij de belofte of zo?
3: Nee, toen hadden ze dat niet.
2: Nee, die periode, nee. Ja.
3: Toen hadden ze dat nog niet.
2: Okay.
3: En toen een tussenstap 2 jaar naar Telstar. En toen weer terug.
2: Was het ook in de periode dat de KVB nog bepaalde waar je heen ging?
3: Nee.
2: Jij bent toen zelf naar Telstar toe gegaan, ja. Tussendoor.
3: Ja.
2: Ja. Ja, vroeger was de KNVB die bepaalde waar je naartoe ging.
3: Ja, er mochten niet met zoveel speelsters van het Nederlands elftal bij Ajax. Er
1: bij één
3: zoveel...
1: team zitten of zo.
3: Ja, dat was wel zo okay. In mijn periode eigenlijk. Ja.
2: Ja. Ja, ik ga daar je de foto laten zien. Ja, nee, ja, er is een periode geweest. En, heel vroeger had je districtvoetbal.
1: Ja.
2: Je had dus district Zuid-Holland, West 2 en weet
3: West
2: ik veel wat.
3: Ja.
2: Daar werden de beste uitgehaald en die werden dan bij elkaar gezet. En daar werden eigenlijk... teams van gemaakt.
1: Ah, okay.
2: En dan had je nog was het de KVB zei inderdaad. Dat is te veel.
1: Je gaat
2: volgend jaar
1: heen.
2: Zit je daar.
3: Ja.
1: dat is wel bijzonder. Want dan moet je daar ook naartoe kunnen. Je moet wel extra reistijd. Nee, dat begrijp ik. Maar ja, goed,
2: als je wil spelen, dan heb je geen keuze.
3: Ja, als je dan in het Nederlands elftal zat, dan zeiden ze, ja, er zitten al te veel internationals bij Ajax. Ja. Dus je mag niet naar Ajax toe.
1: Maar dat is wel heel gek. Hebben ze dat bij de mannen ook ooit gedaan? Dat kan ik me dus weer niet voorstellen.
2: Nee, maar jij luisterde die voetballer al sinds... dat het de bal nog een steen was.
1: Ja.
2: Van de KNVB. Ik weet niet hoe lang de KNVB op dit moment bestaat. Maar die, met die vrouwen snappen ze het nog steeds niet.
1: Nee, dit is, dat is wel een beetje waar. Ja, nou ja, goed. En een tijdje is het natuurlijk ook gewoon helemaal verboden geweest. Vrouwenvoetbal. Ja. Of in ieder geval dat de KNVB niet wilde dat er op velden werd gespeeld waar zij verantwoordelijk voor waren, et cetera.
2: Ja.
1: Dus ja, we wachten nog op excuses.
2: Dus maar de vraag was eigenlijk, want ik draai wat is je droomclub eigenlijk om voor te spelen? En dan mag het op het veld zijn, maar ook in de zaal.
1: Stel, je mag kiezen waar je naartoe wil.
2: Je bent zo goed dat je overal opvalt en iedereen wil je hebben.
0: Ja, op de zaal zou dat voor mij wel Benfica denk ik zijn in Portugal. Ik ooit mogen spelen. En daar word je behandeld zodat je, zoals je hier, nou misschien nog wel beter, zoals je hier op het veld behandeld wordt. Krijg je gewoon betaald. Het is echt gewoon profniveau. Train je 5-6 keer in de week. En dat voor zaalvoetbal.
2: Ja.
0: Dus dat vond ik heel mooi om te zien.
2: Ja.
1: Het is groot daar ook, hè? In Spanje, geloof ik, dat zaalvoetbal.
2: Ja. Dat bijna elke club ook wel een zaaltak heeft. Barcelona ook.
0: Klopt. Ja. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Dat in Spanje en Portugal zo groot is.
2: Ja.
1: En doet dat ook iets voor het niveau?
0: Ja, zeker. Zeker. Dat is, hier is dat, voetbal hier is echt niks te vergelijken met daar. Niet lullig bedoeld, maar het is wel echt, maar dat kan ook niet anders. Zeg maar gewoon alleen al het fysieke aspect dat zij 5-6 keer in de week trainen. Dat, daar kan je gewoon niet tegenop. En op het veld, dan toch wel gewoon Barcelona denk ik of zo. Maar dat is natuurlijk wel heel mooi dromen.
2: Ja, maar je mag altijd dromen, toch?
0: Ja, dat klopt.
2: Zo kijk, zolang de voetbal hier in Nederland niet zo is, zo professioneel is voor de vrouwen als voor de mannen, dan ga je ook in de zaal niet 5 dagen in de week trainen.
3: Nee, zeker niet.
2: Weet je wat? En terwijl ik denk, in de zaal zal het makkelijker te regelen zijn dat iedereen een prof kan worden dan op het veld. Denk ik.
3: Ja, ik weet niet.
2: Ik denk dat het ook financieel goedkoper is dan voor een veldteam.
1: Omdat je minder spelers hebt. Of
2: minder
1: wat
2: spelers.
1: Ja,
0: misschien wel.
1: Ja, dat is natuurlijk wel zo.
2: Ja. Maar hier hebben we nog inderdaad geen profteams in de zaal.
1: Nee, precies. Daar moeten we gewoon nog aan werken. Dus dat moet eigenlijk gewoon nog gaan groeien en verbeteren.
2: Ja. Wat ik zeg, zolang die vrouwen niet allemaal prof zijn op het veld, dan komt de zaal heel laat pas erachteraan. Ik denk dat ik het niet eens meer mee gaat maken.
1: Nee.
2: Heel simpel, goed. En wat is voor jou de favoriete teams waar je ooit zou kunnen willen spelen?
3: Nee, met de zaal zou ik het niet weten. Zover zit ik er niet in. En,
1: het zou heel raar zijn als je nou zegt dokter Anders 5 jaar.
2: Ja. Nou, dan bellen ze morgen gelijk. Dat weet ik nu al.
1: Willen ze wel hebben, ja.
3: Nee, maar natuurlijk is het in het buitenland sowieso denk ik dat iedereen bijna verder is dan Nederland. Ja, dus dat is dan sowieso mooier.
1: Maar het is toch eigenlijk een treurige constatering.
3: Ja.
1: Hoe kan het dan dat wij hier dan daarmee zo achterlopen?
3: Daar investeren ze gewoon meer erin.
1: Hier en is dat dan toch omdat het hier dan het veld zoveel populairder is? Misschien dat daar meer aandacht naar gaat. Meer sponsoring, meer media-aandacht. Dus ook meer reclame, inkomsten, dat soort dingen.
2: Maar terwijl in Spanje wordt het wel weer uitgezonden op de tv.
1: Ja, dat.
2: Precies. Zaalvoetbal.
1: Ja.
2: Ja, dat is gewoon denk ik inderdaad met de rechten en de sponsoring die ze binnenhalen daarvoor.
1: Ja. Ja.
2: Gewoon, en de KVB gewoon geen tijd en energie in de zaalvoetbal doen.
1: Nee.
2: Want je mag blij wezen als je in de hoofdklasse speelt dat je 1 of 2 keer per seizoen een KVB-scheids hebt.
1: Ja, precies. Ja.
2: Kijk, bij hun zijn er altijd al 4. Dus ja.
1: Je hebt meer scheidsrechters nodig ook natuurlijk. Ja, het is wat sneller.
2: En het veld?
1: Die scheidsrechters? Heb je 2 langs de lijn en dan 1 in het veld gewoon? En...
3: Nee, geen 1 in het veld.
1: Geen 1. Ze staan allemaal langs de lijn.
0: Ja.
2: Ja, en allemaal niks te vertellen thuis.
1: En dan hebben ze allemaal 1 kantje van het veld. Oké.
2: Nee, 3 zijn er bij jullie altijd.
3: Ja, 3, ja.
2: 3, ja. Echt, sorry.
3: 2 lopen langs de zijlijn.
2: Ja, 2 langs elke zijlijn. En eentje die de tijd en de score en de alles overtredingen bijhoudt.
1: Ja, precies. Okay.
2: Dus want elke minuut als die bal uitgaat, moet een knopje worden ingedrukt.
3: dat is nogal moeilijk.
1: Ja, dat is echt moeilijk. Dat is ook wel een dingetje, hè? Ja. Die tijd bijhouden. Ja, dat lijkt me ook wel.
2: Maar als je nog op het veld zou kunnen spelen, waar zou je dan willen spelen?
3: Ik wil laten we het zo zeggen, de supporters van Liverpool, de mannen, dat vind ik echt heel vet. Ja. Dus als je daar dan kan spelen, als ze dezelfde supporters hebben, dat zou wel heel vet zijn.
2: In Engeland zitten wel de tribunes inderdaad wel heel vaak vol.
1: Ja, en ze zijn ook wel echt bezig met vrouwenvoetbal. In die zin dat ze dus dit jaar voor het eerst echt een soort van fulltime betaald moeten worden. Dat ze daarvan moeten leven. Ja. Kunnen leven in ieder geval. Dat
2: kunnen ze wel hoor, daar.
1: Ja, nou ja, goed. Maar dat is wel gewoon wettelijk afgedwongen. Hè? Ja. Dat is niet vrijwillig gegaan. Maar ja, daardoor krijg je natuurlijk wel ook wat meer enthousiasme. En dat mensen niet meer erbij hoeven werken. En dat je dan dus echt op je sport kan richten.
2: Is het een beetje hetzelfde als bij Italië ook in Engeland? Dat van als je op het hoogste niveau moet spelen, moet je ook een vrouwenteam hebben? Dat is in Italië wel namelijk verplicht.
1: Oké, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Kijk, hier in Nederland weet ik het wel. Dat je als je Europa League wil spelen of Champions League, moet je een vrouwenteam hebben.
3: Ja. Echt? Oh. Dus helemaal...
1: Ja, dat is wel dat is eigenlijk Nederland, wel heel goed.
2: Goed.
1: Het is jammer eigenlijk dat we dat soort dingetjes nodig hebben om het uiteindelijk gelijk te gaan trekken.
2: Nou, ik vind het wel goed.
1: Maar het is natuurlijk wel goed dat er iets aan gedaan wordt. Want als dat niet gedaan wordt, dan gaat het helemaal 100 jaar duren voordat het een keertje op hetzelfde niveau komt, zeg maar.
2: Dezelfde je ook geen teams eruit gaan halen.
1: En dezelfde sponsoring en dezelfde media-aandacht, et cetera. Daar lopen we natuurlijk eigenlijk gewoon nog een beetje achter.
2: Ja.
1: Maar inderdaad, goed. Dus wat was het?
2: Liverpool?
3: Yes.
2: Ja, wel, lijkt me ook wel kicken. Engeland... Engeland, het is wel een mooi land om te voetballen, denk ik ook.
1: Het is wel echt voetballand, hè?
2: Ja.
1: Absoluut, ja.
3: Ligt mijn stijl, denk ik ook wel.
2: Ik denk het wel. Ja, zeker weten. Zeker. Hoe lang speel je nou bij de futsal? Zaalvoetbal, futsal. Het is al 3 keer veranderd.
3: Bijna 5 jaar.
2: 5 jaar nu?
3: Ja, denk het wel.
2: Ik dacht veel langer alweer, joh.
3: Nee, volgens mij niet.
1: Vijf jaar. En zit je al 5 jaar bij futsal ZVV?
3: Ja.
1: Oké. Dus je hebt nog nooit ergens anders bij een ander team gespeeld? Verstaan.
3: Nee, als ik nu zeg dat ik zaalvoetballer ben, dan lacht iedereen me uit.
1: Hoezo?
3: Omdat ik ben eigenlijk totaal geen zaalvoetballer als je mij op
1: je
3: het veld
1: Je bent eigenlijk een veld... Maar ja, goed. Je komt natuurlijk ook van het veldvoetbal.
3: Ja, en hoe ik op het veld speelde, dacht iedereen nu echt wel... Jij gaat echt... Ja, dat die combinatie klopt niet.
1: Ja, wat grappig. Nou, daar hebben ze zich dan toch een beetje vergist.
2: Ik zou je wel eens beelden gaan zoeken van op het veld. Dan snap je misschien wel of ze niet in de zaal wil spelen. Of dat iedereen denkt dat ze niet in de zaal kan spelen. En ze speelt nog steeds soms in de zaal als een veldvoetballer.
1: Is dat een voordeel of een nadeel?
2: Een voordeel. Ik vind het een voordeel. Ik hou wel van jouw spelletje in het veld. In de zaal.
3: Ja, dank je.
2: Ja. Ik hou daar wel van.
1: Ja. Ah ja.
2: Ja. Lekker wat harder.
3: Gaat het met de scheidsrechters goed?
1: Dus ja, dat is het belangrijkste.
2: Ja, maar je maakt geen vieze overtredingen.
3: Nee.
2: Het is niet zo dat je bewust aan gaat om iemands enkelbanden af te scheuren.
3: Nee, zeker niet.
1: Nee, oké. Okay. Nou, dat moet je ook wel zo houden, denk ik.
2: Dieper spelletje. Dus 5 jaar. En jij nu? Hoe lang zit je nu in de zaal?
0: Ik ben ooit begonnen, denk ik, toen ik 10 was. Dus 13 jaar.
2: Tja, zo. Jezus.
1: Dat is een lange tijd, hè?
2: 13.
0: Ja.
1: 10.
0: Misschien nog wel jonger.
1: Ja. En kon je dan meespelen met andere teams? Of is er een jeugd elftal ergens? Of?
0: Ja, toen gingen we met een veldvoetbalteam. Dachten, we willen nog iets meer voetballen. Dus toen gingen we ook de zaal in.
1: Wauw.
0: Ja.
2: Dus ik zie wel dat meiden inderdaad die in de zaal spelen op het veld uiteindelijk ook beter worden.
0: Ja.
1: Ik denk
2: in
1: dat
2: de kleine ruimtes.
0: Zeker.
1: Een voordeel kan hebben om allebei onder de knie te hebben natuurlijk.
2: Ja. Alleen veldtrainers zijn nooit zo blij.
3: Ja, maar sommige spelers zijn echt in de zaal wel veel beter dan op het veld.
0: Dat klopt. Ik denk dat je op het veld iets meer een bepaalde kracht nodig hebt. Ook gewoon in je bovenlichaam. Toch wel fysiek.

0: dan kan je niet meer verzaken.
1: Hey, hoe gaan jullie om met tegenslagen? Nou, hebben jullie dit seizoen natuurlijk helemaal geen last van gehad.
0: Nou ja, de eerste helft van het seizoen wel.
2: Jawel. Nou, dat gaat bij mij nu wel beter. Maar,
1: het is moeilijk.
2: Ja, in het begin... nou ja, laat maar zeggen, toen ik bij ADO voetbalde, toen kon je gewoon heel het weekend niet tegen mij praten.
1: Ja, als je had verloren, dan was je gewoon even chagrijnig.
2: En dan wilden ze er thuis over praten en dan was het chagrijnig en boos. Dus dat gaat nu wel wat beter.
1: En hoe heb je ervoor gezorgd dat het wat beter gaat? Heb jij een of andere meditatiecursus gedaan? Of, heb je daar hulp bij gehad?
2: Nee.
1: Ook niet?
2: De zaal ingegaan.
0: Ze is wat ouder geworden.
2: Ja, dat denk ik. Wat ouder en wat wijzer.
1: Dat kan natuurlijk ook wel schelen. Hè? Dat is absoluut waar.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee.
1: Oh, Mo. Ik ben nu... wordt alweer opstandig.
0: Ja, nee. Ik ben net een jaar gestopt met voetballen. Maar ik was wel doodziek nog steeds bij de laatste jaar als ik verloor.
1: Ja.
0: Dan moest je me echt met rust laten gewoon nog steeds in de zaal.
2: Ja.
0: Dan liep ik echt gewoon echt weg. En dan moest je echt 20 minuten niet praten tegen mij. En daarna kon je weer eens een keertje praten tegen me. Ja.
2: Maar het begon dan niet over de wedstrijd.
0: Nee, maar dan ging ik je wel vertellen wat je fout had gedaan. En waarvoor we verloren hadden. Vooral dat, hè? Ja. Nou ja, op een gegeven moment, je kan twee soorten verliezen. Verliezen en je hebt er alles aan gedaan.
1: Precies, je hebt je uiterste
0: best
1: gedaan.
0: En de tegenstander was gewoon veel beter. Ja. Of je verliest omdat er gewoon domme dingen gebeuren.
1: En dat is
0: daar kan ik niet zo goed
1: hè?
0: Tegen.
1: Nee, dat is heel frustrerend natuurlijk. Ja. Maar ja, dan nog moet je een manier vinden, denk ik, om zo'n knop om te schakelen. Zeker als je een druk wedstrijdprogramma hebt. Dat je even die knop om moet zetten. Zo van ja, oké, ik kan niet boos blijven nu. Ik moet ook weer verder naar de volgende wedstrijd. Hoe is dat voor jou, Soyla? Heb jij nog tips voor ons? Als wij boos zijn, wat moeten we dan doen?
3: Nou, ik heb wel een beetje met mezelf dat ik zeg maar de dag zelf mag ik wel echt balen. Misschien de dag daarna ook wel. Maar twee dagen daarna moet bij mij de knop wel om.
1: Okay.
3: Dat je altijd wel weer iets anders hebt waar je voor kan strijden over het algemeen.
1: Ja, maar dat is een goede methode, denk ik. Je wel even de tijd geven, maar niet erin blijven zwelgen, zeg maar. Ja.
3: Ja. En ik mag altijd van mezelf ook wel echt even boos zijn en alles zeggen wat ik wil zeggen.
1: Dat is goed.
3: En dat helpt vaak ook wel.
1: Ja.
3: En dan hoor je zelf ook wel vaak dat je toch een beetje onredelijk bent.
1: Dat is wel, hè? Dan krijg je al heel snel zoiets van, oh ja, misschien... ja. Sla je wel eens een kussen in elkaar of zo? Of is dat niet het soort uiting?
3: Ik ben meer een schreeuwer.
1: Meer een schreeuwer.
3: Ja. Dus meer schreeuwen in mijn kussen dan echt slaan van mijn kussen.
1: Ja. Dus maar dan is het er wel even uit.
3: Dat is het even uit. Dat is wel wat lucht op.
1: Ja, ik vind het een hele goede methode.
0: Zijn jullie ook zo bewust van die fout heb ik gewoon gemaakt?
3: Ja, ik kan er wel echt over in bed liggen en gewoon nog duizend keer die actie zien hoe ik het anders had moeten doen.
0: Hmm. Dus die gemiste penalty, daar ben je echt doodziek van geweest. Ja.
1: Ze gaat er gewoon over beginnen, hè?
3: Ja,
1: ze begint er gewoon over.
0: Nee, ja, ik wil gewoon weten hoe dat voelt, want ik vind het echt, in de zaal is het echt een loterij. Op het veld kan je nog wel eens meer geluk hebben dat hij erin gaat.
3: Nee,
0: vind ik.
2: Ja, het goalschoter.
0: Die keepers zijn een beetje niet zo goed. Maar
1: even voor
0: de week daarvoor hebben jullie een schitterende race met reeks neergezet met de penalties nemen.
3: Ja.
0: Ik vind het heel vervelend dat ik... Ja, ik begin er toch lekker over.
3: Ja,
0: maar op het moment dat je zo'n penalty mist...
1: De luisteraars weten helemaal niet welke penalty we hier refereren.
3: Ik vertel even
1: wat er is gebeurd.
0: Maakt niet uit. Nee, de eerste thuiswedstrijd werd het helaas Pingels.
3: Ja.
0: Je staat daarachter. Het is wel een druk. Want je wilt hem winnen.
1: Ja, en je zit in de playoffs. Het gaat niet om niks. Hè?
3: Maar ik moet zeggen, op dat moment natuurlijk voelde ik druk. Want vooral denk ik wat bij mij het gevoel was dat ik al een paar kansen in de wedstrijd had gemist. En je wilde toch gewoon voor het team staan. Dus je denkt van, weet je, de eerste penalty die is voor mij. Die neem ik vaak op me. En ik schiet hem zoals altijd gewoon erin. Dat denk je dan bij jezelf. Dus ik nam ook eigenlijk wel een beetje met vertrouwen die penalty. Maar ja, ik raakte hem gewoon verkeerd. Dus ja, toen vloog hij 3 meter over, 3 meter naast. Nou, toen dacht ik wel echt bij mezelf, wat is hier gebeurd?
0: Ja. En het vervelende is, je hebt ook geen herkansing. Want je kan daarna niks meer doen, weet je wel.
1: Nee,
0: maar in de zaal is het zo frustrerend als hij dan overgaat.
3: Ja.
1: Nou, op het veld kan het ook bijzonder frustrerend zijn, hoor. Kan ik je
0: jawel,
1: vertellen.
0: Tuurlijk. Maar op dat moment, je neemt wel als eerste de penalty.
3: Ja, dus op
2: eigenlijk altijd.
3: Ja, dat doe ik eigenlijk altijd. Maar
1: dat is wel
0: dan
1: dapper.
0: Heb je wel een dubbele druk op jezelf.
3: Ja, maar juist omdat ik al wel vaak penalties heb genomen en ze er over het algemeen ook wel ingaan, wil ik dat ook best doen. En denk ik ook dat ik dat

0: Kon. Kan. Ik zou hem nu nog steeds als eerste nemen als ik hem nog een keer zou moeten doen.
1: Heel goed. Ja, vind ik heel goed.
2: Heel goed.
0: Maar nee, ja, dit was wel echt even... Ik moet dus zeggen dat ik ook wel twijfelde. Zal ik hem deze hoek, zal ik hem deze hoek? Maar toen dacht ik toch, nou, schrik toch gewoon... ik koos voor rechts volgens mij deze keer. Maar ja, toch ergens denk ik een twijfelmomentje. En dan ging je niet goed.
1: Ik vind het knap van je dat je zo...
2: Ik vind het ook dapper hoor. De eerste nemen, dat is eigenlijk wil bijna niemand dat. Hè? Niemand wil die druk op zijn schouders om als eerste. Want als je hem dan mist, ja, dan sta je al gelijk eentje achter. Dat is dan wel heel heftig.
1: Ja, maar ja, de week daarvoor gaat het zo goed met de
2: producten. Iemand moet het doen.
0: Nee, precies.
2: Ja,
0: dus, en dat vind ik ook wel heel mooi aan ons team, zeg maar. Je hoort gelijk van iedereen van, je hebt hem tenminste genomen.
2: Ja, heel goed. Dus dan is er gewoon steun en begrip. Ja, ja, heel goed. Heb jij nog een dringende vraag, Mo? Want je gelooft het niet, maar we gaan echt alweer een beetje naar het einde van deze aflevering.
1: Oh, ik heb er zoveel, jongen. Zoveel nog.
2: Ik had nog een stelling. We moeten nog vooruitblikken op het weekend.
1: Nou ja.
2: Doen we dat even snel dan, of wat?
1: Tuurlijk, ja.
2: Ja, we gaan niet voorspellen, maar we gaan wel even vertellen wat er allemaal nog gaat gebeuren.
1: Ik ga wel een voorspelling doen, want ik denk dat jullie 4-2 gaan winnen. Kijk, zonder verlenging, zonder penalties.
2: Gewoon in één keer.
0: Zo, ja.
2: Aanstaande vrijdag 8:30.
0: Ik voor.
1: Ja, het is dan 2-4 natuurlijk. Ja. Mijn voodoo poppetje leg klaar.
2: Dat zou echt fantastisch zijn.
1: ADO Den Haag vrouwen gaat 3-1 winnen.
2: Ja, de 22e speelronde van de vrouwen eredivisie is aankomend weekend. En dat is de laatste en beslissende speelronde voor een aantal clubs. PSV is al kampioen. Maar vooral in de degradatiezone is het nog wel spannend.
1: Ja.
2: Dus Twente tegen PSV ook. Leuke wedstrijd zo om mee af te sluiten.
1: Ja, inderdaad. En ik denk dat de wedstrijd Hera-Utrecht ook een hele belangrijke worden. Want er gaan een aantal weg bij Utrecht. En die kunnen nog topscorers worden. Ik denk dat Lopke en zo wel extra haar best gaat doen.
2: Om wat extra doelpunten te maken.
1: AZ denk ik dat hij wel van de Excelsior gaat winnen.
2: Dat denk ik ook wel. Ja, dat denk ik
1: en
2: ook
1: eigenlijk
2: wel.
1: Hoop ik dat Ajax van... Heerenveen gaat verliezen.
2: Ja,
1: en als dat
2: gebeurt, sowieso, maar...
1: dan kom ik daar maandag op terug.
2: Ja, want dan wordt het allemaal... het is allemaal vrij ingewikkeld, inderdaad. Ja. We gaan ervan uit dat ADO in ieder geval gaat winnen.
1: Ja, ik heb nog één vraag aan jullie.
2: Tegen PEC Zwolle, hè? Niet PSC Zwolle.
1: Nee, PEC Zwolle.
2: Ja.
1: Heb je PSV Zwolle gestaan?
2: Nee, ik had PC Zwolle staan.
1: Oh, nou, dat kan. Nieuwe club.
2: Ik
1: heb nog één vraag aan jullie. Jullie winnen een vrijdag. Ja?
0: Ja.
1: Gaan jullie dan nog een groot feestje vieren daarna? Met z'n allen? Of zeggen jullie, nee, de busrit terug? Of worden jullie nog gehuldigd ergens?
0: Ja, ik weet niet wat...
3: Helemaal niet over nagedacht. Nee. Ik denk dat we wel gewoon terug de bus in gaan. Omdat ze ook supports mee hebben.
0: Ja, dat sowieso. En er is ook een feestje in de kleedkamer en in de bus.
3: Ja. En heel eerlijk.
0: Want daarna...
3: Daarna zijn we om 2:30 thuis of zo. Dus dat is misschien ook wel weer gewoon tijd om naar bed te
0: gaan. Maandag zijn we te brei.
1: Ja, maar dat is wel...
3: Nee, maar ik denk voor mij is het wel echt gewoon... Nu die focus op vrijdag. Ja. En dan daarna zou leuk zijn een huldiging. Maar dat is voor na de wedstrijd.
1: Ja. Ja. Ja, super. Ja, je wordt daar natuurlijk ook gelijk gehuldigd.
3: Ja, ja, zeker.
2: Dan sta je gelijk daar op het veld.
1: Ik bepaalde zo van dat ik er niet bij kan zijn.
2: Nee,
1: echt waar.
2: Je hebt te veel teams. Dat is het. Ja. Mo, je hebt te veel teams.
1: Nee, ik ga het niet zeggen.
2: Je kan niet overal zijn.
1: Nee, ik kan niet overal zijn, helaas. Nee, want heel mijn weekend voor de andere mensen. Zaterdag gaat Tessa de Kom voor haar titel weer vechten.
2: Die ja, terug. In Essen.
1: In Essen in Duitsland. Daar gaan we heen met een aantal sporters van onszelf.
2: Ja.
1: Gaan we daar gaan we een wedstrijd kijken. Zondag gaan we naar Maud, want die moet een wedstrijd boksen in... Ik wou heel veel zeggen. Eindhoven.
2: Ja, eindje. Dat was het.
1: En dan, dus heel mijn weekend zit vol met sporters. Dus ik hoop eigenlijk dat iedereen wint. Dan hebben we een goede weekend gehad.
2: Dan hebben we
1: het. Zeker. Ben ik wel 4 dagen dronken, maar dat maakt niet uit. Ik kan maandag bijkomen.
2: Precies, ja. En dan is er maandag een hele blije Deborah met sportnieuws. Kan ik jullie verklappen alvast.
1: Nou, ik denk dat je maandag ook nog vrij bent.
2: Ja.
1: Het is tweede Pinksterdag.
2: Oh, kijk, dat is mooi. Wist ik niet. Kijk, dat is geweldig. Kunnen we die kater eraf slapen? Want we gaan ervan uit dat jullie...
1: winnen.
2: Ja, daar gaan we gewoon vanuit. En zo niet, dan zijn we alsnog gewooon super trots.
1: Ik vind het sowieso. Je bent wel de tweede van Nederland dan. Je bent altijd de tweede van Nederland.
2: Dat bedoel ik maar. Barcelona of Olympique Lyon? Zaterdag 6, Champions League finale.
1: Ik hoop sowieso niet Barça. Ik heb een hekel aan Barça.
2: Ik denk Olympique wel.
1: Ja, ik hoop het ook.
2: Gaat winnen, denk maar goed, jullie? We weten het niet. We weten
3: Barça is mee brugt. Vind ik ook wel mooi.
2: Ja, Wat een speelster is dat. Ja. Hey, oh.
1: Ja, de vrouw is een ander verhaal dan de mannen.
2: Oh,
3: wacht, het gaat over de mannen.
2: Nee,
1: de vrouwen.
2: Nee, we praten eigenlijk nooit over de mannen.
1: Nee, we praten nooit over mannen, joh.
2: Helemaal niks waard. Als we het over de mannen hebben, dan zeggen we... En nu gaan we het hebben over de mannen. dit is hoe wij dat doen hier bij
1: Nee, het wordt een weekend vol met leuke wedstrijden om te zien.
2: Spanning.
1: Dus je hoeft je eigenlijk niet te vervelen.
2: En sensatie.
1: Maar... Ja, hou je niet van veldvoetbal, maar wel van zaalvoetbal. Groningen, jongens, om 8:30 kunnen jullie er gewoon naartoe.
2: Precies.
1: Als je misschien nog een van deze meiden kent, kan je misschien nog meerijden met de bus. Want die vertrekt ook. En ik wacht de bus op. Dus
3: leuk.
1: Ik moet even weten waar jullie bus aankomt weer.
2: Nou, hartstikke goed. Hey, ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie hier aanwezig waren. Dat jullie hier te gast wilden zijn. En Mo, ook weer hartstikke fijn dat je
1: was. Nou, dankjewel. Hoor, jij ook.
2: Was
1: fijn
2: gezellig,
1: dat je weer was.
2: Hè?
1: Ja, was weer hartstikke gezellig.
2: We kwamen weer tijd tekort. Dit is altijd en immer. Maar ik ga jullie verlaten. We gaan nog één liedje draaien. En daarna is het nieuws. En dan hebben we natuurlijk gewoon prachtige muziek. Dus ga nergens heen. Blijf lekker luisteren naar Girl Power Radio. En volgende week dinsdag zijn wij er weer.
1: Succes, meiden.
3: Dankjewel.
0: Heb
2: het goed.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Minister David van Weel zegt tegen het ANP dat het huidige luchtalarm, dat in 2028 verdwijnt, wordt vervangen door een nieuw waarschuwingssysteem. Welk systeem dat wordt, is nog niet bekend. Volgens de minister bereikt NL Alert nu al 92% van Nederland via mobiele telefoons. Een kamermeerderheid wil het luchtalarm behouden, maar volgens Van Weel is daar geen geld voor en is het systeem verouderd. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: en Marcel de Groot. Dit is het nieuws.
1: LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. In de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden. De eigenaar is aangehouden. Agenten troffen naast honden en katten ook onder meer lama's en alpaca's aan. Veel dieren zaten zonder voldoende eten of water in kleine hokken. Sommige dieren waren ziek of al langere tijd dood. De eigenaar zal worden vervolgd. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021. Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: right?
1: Huh?
0: I'm unprotected.
1: Ain't you on a pill?

0: Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal ligt stil nadat demonstranten van Extinction Rebellion het spoor hebben geblokkeerd. Volgens de NS is daarom uit veiligheidsoverwegingen al het treinverkeer stilgelegd. De activisten eisen dat het kabinet optreedt voor leden van de flotilla die door Israël zijn opgepakt. Ze vragen ook aandacht voor slachtoffers in Gaza. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: En Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het spel Fortnite is terug in de App Store van Apple. Het spel werd in 2020 verwijderd nadat Epic Games een eigen betaalsysteem toevoegde om de commissie van Apple te omzeilen. Beide bedrijven voeren al jaren een juridische strijd over die regels. Epic-topman Tim Sweeney zegt vertrouwen te hebben in een overwinning in de rechtszaak. Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: en Marcel de Groot. Dit is het nieuws.
1: Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het OM heeft 7 jaar geëist tegen een voormalig voetbaltrainer uit Vlissingen. Hij wordt verdacht van het jarenlang stiekem filmen van honderden minderjarige jongens in kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs en van seksueel misbruik van een leerling. Volgens het OM gaat het om duizenden beelden en honderden slachtoffers tussen 2010 en 2025. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Op de Malediven zijn de lichamen van nog 2 Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. 2 andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige periode. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.